0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hell of taste.
1: Luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk is de A27 richting Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: uit je radio. Meer uit je radio. Meer.
1: Gouden Zone FM. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt 21.500 euro. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is een kilometer lang en heeft twee rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: De ochtend verloopt vooral droog en zonnig en de temperaturen lopen snel op tot zomerse waarde. In de latere ochtend geleidelijk toenemende hoge bewolking vanuit het westen. Vanmiddag opnieuw volop zomers, maar de temperaturen lopen wel flink uiteen. Vooral in het westen van ons land is het koeler dan gisteren met een graad of 22 vlak aan zee. In grote steden als Amsterdam en Utrecht wordt het een graad of 27. Het warmst wordt het in de oostelijke helft van Nederland, waar het kwik ruim boven de 30 graden uitkomt. Het blijft op de meeste plaatsen droog met afwisselend zonnige perioden en wolken. In het oosten en zuidoosten kan gedurende de middag ook een enkele onweersbui vallen. Vanavond vanuit het westen brede opklaringen en de zon blijft nog lange tijd schijnen. Vannacht daalt het kwik tot waarde tussen de 15 en 20 graden. Er staat nauwelijks wind en later in de nacht kan in het noorden nog een enkele bui voorkomen. Morgenmiddag iets minder warm, met uitzondering van Zuid-Limburg, waar het lokaal nog 30 graden wordt. Verspreid over het land vallen lokaal enkele regen- of onweersbuien. In het weekend droog, zonnig en zomerse temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: We

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er een kwartier langer over. Op de A22, Beverwijk richting Velsen, staat voor de Vels

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: maakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Martijn, Rutger, Job, Thomas en natuurlijk die twee op de bank. Ook dat is weer een bromance vanavond, kan niet anders. Cybermannetje en Koert. Fijn dat jullie er zijn. Zo, Dries. Helemaal from Spain, want je komt net uit Barcelona, hè?
1: Ja, zo'n beetje wel. Ik was op een Spaanse camping gisteren met 4000 Nederlanders.
0: Ja, hier, gezellig.
1: Ja, dat was niet te geloven. Wat een feest.
0: Hé, hetzelfde jasje, Dries.
1: Ik had hem aangehouden. Ik denk, ik ga naar Helene toe, ik haal mijn jasje aan. Het was een heerlijke avond. En ik ben daar een paar uurtjes maar geweest eigenlijk. En vanmorgen weer deze kant op.
0: Nou, wat een heerlijke snabbel. Hé, en je moet even...
2: Ja, dat is niet waar.
3: Ja, dat is heel zo.
0: Dat
3: is toch gewoon een snabbel?
0: Wat doe jij hier anders?
3: Nou, ik denk niet dat heel Nederland zo denkt als hij dat vertelt, maar...
2: Nou, ik ken die camping aan de Costa Brava. Dat is een ja, ik heb familie die op die camping zit altijd.
0: Hoe heet die camping?
2: El Delphi Verde.
4: Ja, zeker, ja.
2: Dat is een geweldige camping.
4: Ja. Ja. Wel druk.
2: Wel druk.
0: Ja, het is een Nederlands camp. Net als Las Dunas en La Balena. Ken je zeker ook
2: Kale
0: allemaal?
2: Go-Go. Ja, Kale Go-Go.
0: Ja, ik ook allemaal
2: La Siesta.
3: Maar het is wel een hele leuke camping waar dan wel Dries Roelvink komt optreden.
2: Dat zou voor mij een reden zijn om te boeken, Dries.
3: Nou, mij ook. Ik ken hem al een paar dagen.
0: Maar jullie zijn eigenlijk wel een tikje jaloers. En ook geïntimideerd door Dries. Moet je even kijken. 67 jaar lentes jong, hè? En zo eruit zien.
3: Ja, zeker.
0: Wat is jouw geheim, Dries?
1: Nou, mijn geheim is... Veel sporten, veel wijn drinken en genieten van het leven.
0: Ja, en dan ben je er wel, hè? Ja. En veel sporten is gewoon iedere dag, gewoon steady?
1: Ja, ik ga morgen met de hele familie, met alle Roelvinkjes gaan we naar Italië op vakantie.
0: Ja.
1: Mijn kleinzoon mee, mijn ex-vrouw mee, mijn schoondochter mee. En dan gaan we natuurlijk daar ook weer. Het eerste wat mijn zoon zal doen is kijken van, is er wel een sportcentrum? Nee. Daar zijn we soms twee keer per dag te vinden. Ja, nou, een beetje verslavend.
0: Ja, maar dan heb je wel wat, hè? Ja, zo moet het dus.
3: Ja, en zijn ondernemerschap, hè, want zijn bankrekening wil je inmiddels ook wel. De balletjes, hè, Dries?
0: Ja, het gaat
3: de
0: balletjes. Goed met Dries.
1: Ballen van Dries. We hebben
0: maar
1: 14
0: Dries,
1: miljoen
0: verkocht. Wat ik nou niet snap, hè? Wij kennen elkaar ook van 7:30. Dat goede programma, wat helaas ter ziel is gegaan. Maar toen praatte je altijd mee, had je ook een mening. Maar wil je niet hier aanschuiven?
1: Nou, ik wist dat Rutger er was. Ik denk, nee, dan kan je allemaal vervelende vragen.
0: Net too much.
1: Ik in huis weer.
0: Nee, maar je wilt niet over Frans Timmermans hebben of zo?
1: Nou... Dat kent hij goed, hè? Ja. Nee, maar mijn vakantie is begonnen nu.
0: Ja, nou dan wil ik jou ontzettend bedanken, jullie allemaal trouwens, voor jullie optreden. Dankjewel. Fijn dat je er was. Dankjewel. Jij gaf aan dat Nederlandstalige muziek, dat je dat helemaal te gek vindt. Dit ook?
5: Hij staat op mijn speellijst.
0: Oh ja?
5: Ja, zeker.
0: Dit nummer ook?
5: Ja, ik zing hem heel hard mee. Ik vind hem heerlijk.
0: Ja, doe eens even.
5: Nee. Nee, dan gaat mevrouw meteen naar bed. Dus, nee.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo. Er zijn best wel wat mensen geïntimideerd. Hij ziet er goed uit, heeft de mooiste vrouwen om zich heen, kan goed zingen. En dan wil je een beetje wannabe zijn. En één zo'n wannabe stond op de zaal. Ja, we hebben hem maar laten staan, maar eigenlijk dachten we, dit kan niet.
5: Ja, het leuke van Chris Woerts is dus... ik ken niemand die is zo schaamteloos als hij.
2: Het
5: is echt...
2: Het leuke is, ik weet dat de zakenpartners van hem niet zo blij waren hiermee. Je zegt jezelf voor lul, we moeten nog serieuze gesprekken voeren.
0: Helemaal niet. Ja, hij kan niet zingen, maar voor de rest ziet hij er gewoon precies hetzelfde uit als Andries.
2: Ja, nog een keer.
0: Het is toch goed,
2: ja. Hè? Vind ik ook.
3: Maar ja, als je de grote Dries Roelvink bent, dan zie je hier wel je nummer verkracht.
1: Chris gun ik het. Chris gun ik het.
0: Ja, oké. Okay. Chris gunnen we het allemaal. Ja. Heb jij nou pizza's dan bakken in je tuin?
3: Ja, dat doe ik af en toe.
0: Ja?
3: Ja, dat is leuk hoor.
0: Met de familie? Of?
3: Met de familie, ja. Heel hard Leeuw Kleine aan op de achtergrond. Ja, ik was wel even het mannetje, want hij heeft wel gereageerd. Hè?
0: Hey, maar het is wel een beste oven, dit.
3: Wat?
0: Het is een beste oven.
3: Ja, dat is zo'n pizza oven.
0: Hoe heet die? John of niet?
3: Ik heb eigenlijk geen idee hoe die heet. Nee.
0: Ja, we hadden één vraagt een paard en de andere vraagt een overpizza. Een pizza oven.
3: Ja, precies. Nee, ik weet niet hoe die heet, maar het is een goede pizza oven.
0: Ja, nee, de grap valt niet helemaal, maar dat maakt helemaal niet uit.
6: Dat heb ik al mijn hele carrière.
0: Maar dat geeft ook helemaal niks.
3: Zullen we hem even uitleggen? Maar bedoel je Brit of met dat paard? Of,
0: ja, precies. Ja, ga jij hem even uitleggen. Heb jij eigenlijk iets tegen Victor Vlam, vroeg ik me af?
2: Ik heb niet per se iets tegen Victor Vlam. Ik heb hem best wel vaak bij Nieuws voor de Dag zitten.
3: Niet per se ook.
2: Nee, ik vind een hele aardige gozer. Ik vind, ik ben het niet al met hem eens. Maar ik vind op tv... Ik wil altijd wel weten wat hij gaat zeggen, ja. Het is onvoorspelbaar, vind ik wel leuk.
0: Maar wat was dit dan eigenlijk?
2: Een hele goede avond. We gaan het nieuws van de dag van vrijdag 24 juli bespreken. Sylvain Schoonhoven heeft zometeen een verhaal voor ons over honderden miljoenen die we hebben uitgegeven van uw belastinggeld, waarvan sommige mensen zeggen het was een kat in de zak. Over kat in de zak gesproken, Victor Vlam is dat.
4: Wat een lullige introductie is.
2: Ja.
3: Ja, goed, man.
2: Ja, vind
0: staat hij er weer bij op je lijstje? Ja, vind je hebt inmiddels zo'n lijstje.
2: Vind ik dat een leuk grapje.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ik had hem ook kunnen maken, dat moet ik eerlijk
3: zeggen. En hij kan dat hebben.
2: Ja. Hij kan heel veel hebben, want dat vind ik wel knap aan hem. Want hij deelt heel erg uit. Soms denk ik ook wel eens van, jongen, doe nou even. Gisteren ook hier, dacht ik, poeh. Maar ik vind ook, hij kan ook ontvangen. Dat vind ik dan wel weer knap.
0: Ja.
2: Ik vind dat moeilijker.
0: Ja?
2: Ja?
0: Kan je niet ontvangen?
2: Nee.
0: Dus als ik een grapje maak, dan lig je daar 's nachts wakker van.
3: Hmm? Oh ja? Hmm.
0: Nou, dan houden we ons in. Dan houden we ons in, hè? Ja, of niet?
2: Nee, grapjes wel, maar kritiek of zo. Hij kan daar heel goed met. Het doet hem niks. Het glijdt als heel de wereld boos is op Victor Vlam, dan denk ik dat hij daar misschien wel een beetje opgewonden.
3: Ja, hij vindt
2: dat leuk.
3: Ja, precies, ja.
0: Maar wanneer was dan de laatste keer dat je huilend in bed lag omdat je het niet trok, de kritiek of het grapje wat er werd?
2: Nou, de laatste hadden wij, dat wordt wel heel serieus, maar hadden wij bij Nieuws voor de Dag een item over een hele heftige verkrachtingszaak. En toen werd er bij aan tafel door iemand anders een vraag gesteld over waarom was dat meisje überhaupt daar? Nou, dat is een vraag die, dat is tegenwoordig eigenlijk not done om te stellen, hè, want dan doe je aan victim blaming. Nou, ja. Daar kan je wat van vinden. Ik vind daar ook wat van. Dat moet je eigenlijk, het is niet de schuld van dat meisje dat ze verkracht is, dat vind ik ook. Mm-hmm. Maar dat werd helemaal uit zijn verband getrokken op Instagram door iemand. En die maakt er eigenlijk van ja, bij Nieuws van de Dag geven ze verkrachtingsslachtoffers de schuld van hun eigen verkrachting. Nou, absoluut niet. Maar daar lag ik wel wakker van. Want dat vind ik wel moeilijk. Dan zie je honderden reacties en denk ik, ah.
5: Maar waarom interesseert je überhaupt wat mensen op social media zeggen?
3: Ja, waarom lees je dat eigenlijk, ja?
0: Doen wij dat niet allemaal?
3: Nee. Ja,
0: we lezen het toch allemaal. Het komt wel voorbij, en anders krijg ik het wel via mijn moeder te horen.
5: Nou, ik lees niet alles, maar als ik iets lees, ze lopen altijd te zeuren.
2: Ja, mijn moeder die leest ook alles.
0: Dat is zo vervelend.
2: Maar die zegt dan wel eens dat ze de neiging heeft om te reageren. En ik heb wel, niet doen. Niet
0: dat zit hij van mij wel eens. Met 100 uitroeptekens.
2: Had jouw moeder
0: alles
2: wel, ja?
0: In grote letters. Dat is helemaal niet waar, uitroepteken.
2: Er gaan nu een paar journalisten zoeken naar wat jouw moeder...
0: Ah, ik heb zo'n lieve moeder.
2: Ja, nee, ik dus ook. Ja.
0: Ja, nou ja, goed, we krijgen veel te verduren op. Maar dat is inherent aan het vak, toch?
2: Absoluut. Ja. Maar dat is niet altijd. Ik ben geen slachtoffer, ik ben niet zielig. Maar dat is toch. Jou raakt dat nooit.
3: Jawel, maar je kan beter inderdaad niet lezen. Want en zeker. Kijk, er is nog wel een tijd geweest dat ik dat wat er op X stond. Of dat heette toen nog Twitter. Dat ik dat. Want dan was het soms positief, soms negatief. En dan kon ik hem wel aantrekken. Maar tegenwoordig is het allemaal zo'n bagger wat daar staat. Dat je het eigenlijk beter niet meer kan lezen.
2: Nee,
3: en als ik het dan lees, denk ik. Ja, het is inderdaad allemaal bagger. Dus dan raakt het je niet meer.
5: Ja, maar en wat interesseert u überhaupt wat iemand van je vindt die je toch niet kent?
3: Nee,
5: die nooit ziet.
3: Dat is de beste instelling uiteindelijk. Ja.
0: Ja. Ja. Hoewel je niet doof moet zijn voor kritiek natuurlijk. Ja. En soms ga je wel eens missen en dan moet je gaan rectificeren. Dat is precies wat wij gaan doen vandaag. Maar ik hou het nog eventjes een beetje spannend. Wat wij nou precies gaan rectificeren. In ieder geval is het zo, Job, dat jij dacht... nou, ik heb heel veel zin in deze avond. Ik zit lekker naast Thomas. Ik kan het hebben over de Tilburgse kermis, want dat vind ik te gek.
5: Nou ja, ik dacht, dat gaat natuurlijk over de kermis van jou. Ik haat de kermis.
0: Ja?
5: Ja. Maar,
0: waarom?
5: Nou ja, ik vind het vreselijk hysterisch gedoe. Het is altijd vervelende sfeer. Maar in Tilburg heb ik de Roze Kermis gedaan. In mijn wilde tijd had ik daar in ieder stadje een schatje. Toen ik nog vrij was. En daar in Tilburg ook.
0: Daar hoe heet het genoot...
5: Ja, dat weet ik niet meer, Helene. Dat is al lang geleden. Dat is 15 jaar geleden of zo. Dus, ja. Maar daar was de sfeer ontzettend leuk. Die kroegjes eromheen om de kermis. En dat was echt erin zwieren. Dat was echt leuk. Was
2: hij is nu afgelopen, dus ze hebben er niks meer aan. Maar nee, het is heel leuk, Tilburgse kermis. Ja.
0: Maar zo geen achtbaan daar, hè?
2: Nee. Nee, jawel, van die wilde muisdingen die zo heel hard zo gaan draaien.
0: Dat is eigenlijk kinderspel als je vergelijkt de achtbanen waar jij graag aan toe gaat. Jij bent echt een groot liefhebber van achtbanen.
2: Absoluut, ja.
0: Van pretparken. Wat zien we hier?
2: Dit is in Californië. Dit heb ik gefilmd met mijn bril. Oh, dit is in Orlando is het trouwens. Ik heb zo'n bril met een cameraatje erin, ja. Je hoort mij ook misschien als je goed luistert nog een beetje gillen.
3: Oh.
2: Ja, ja.
0: Hey, maar dat film je eigenlijk...
2: Dit zit je op een motorfiets, dit, hè? Dit is bij Disney. Ja, dit
5: maar Thomas,
2: top.
5: Hoe oud was je toen je dit deed?
2: Dit is een half jaar geleden. Ja. En ik ga eind komende maand ga ik 2 weken naar China. En... Ook om dit te doen.
0: Ja? En dan kijk je die filmpjes terug in je bed of zo.
2: Dat is een duif, hè?
0: Is dit wel eens gebeurd bij jou?
2: Nee. Dit is wel interessant. Dit is een achtbaan die staat bij Salau.
0: Ja?
2: In Ferrari-land.
0: Ja?
2: En sindsdien krijgen mensen op de eerste rij een...
0: Een beschermbrilletje.
2: Want die achtbaan gaat zo hard dat je... Je kan dan iets in je ogen krijgen.
0: Ja, dan kan je toch ook op de tweede of derde rij?
2: Ja, maar bij deze... Ja, maar, ja nee, dat klopt mevrouw, inderdaad.
0: Ja.
2: U heeft ook wel eens een duif gekocht. Nee, maar dan loop je veel risico. Dat is best gevaarlijk als je een duif kopt.
3: Ja, met snelheid.
2: Ja, snelheid, ja.
0: Maar je wordt nooit misselijk.
2: Nee, ik word dus nooit misselijk. Maar het is grappig, want ik las vanmorgen dus in het AD een stuk dat...
3: Maar je eet ook bijna niet, natuurlijk.
2: Nee. Dat is een pretparkdag. Popcorn, suikerspinnen, alles. Ik ben afgevallen, hè? Maar ik las dus in het AD vanmorgen... Dankjewel. Dat de elektrische auto komend jaar waarschijnlijk echt... nu in Nederland fossiele auto voorbij gaat, hè, in nieuwe verkopen. Maar ik heb dus een probleem. Ik word in achtbanen, wat je net zag, hè, dat ben ik allemaal zelf... nooit misselijk.
0: Nee.
2: Maar ik word in elektrische auto's, als ik niet zelf rij... Ik word kotsmisselijk.
0: Controleangst.
2: Nee, maar ik weet niet wat het is. Ik heb het, als ik gewoon in een benzine- of dieselauto ernaast zit... of op de achterbank zit, heb ik nergens last van.
0: Nee.
2: Maar als ik in een Tesla, of wat zo'n Uber, en het is een Tesla... dan ik... Serieus.
6: Nou. Dat is een andere manier van optrekken. En hij geeft natuurlijk op de motorrem, die natuurlijk makkelijk af, of de elektromotor. Dat is een andere rijer van. Kan. Ja, je gaat echt snel natuurlijk ook optrekken. Maar dan ga je niet op mijn Tesla zitten trouwens.
3: Ga je dat serieus om te analyseren?
6: Ja, sorry. Ja. Nee, maar heel veel mensen hebben hier last van.
2: Dit is wereldwijd een ding. Ik had het gegoogeld. Ik dacht, ben ik nou gek? Maar dat hebben heel veel mensen. En als straks dus die elektrische auto echt de standaard wordt, dan is dat wel een probleem.
3: Maar heb jij het niet alleen als je vrouw rijdt?
2: Nee. Bij haar heb ik probleem, want die draait langzaam heen. Heb je dat nooit als je ernaast zit?
3: Ja.
0: Rijd langzaam.
2: Ja, hij zit nooit naast.
7: Nou, dat is niet waar. Want jouw vrouw heeft ook een pure in rijden. Die voegt in, hup.
3: Nee, dat klopt. Engels dat. Ja, maar dan word je wel misselijk, hoor.
7: Ja.
0: Zo'n badje ben je ook, hè. En jij hebt echt een week van je leven gehad.
6: Ja, geweldig. Ik ben op zo'n Disney cruise geweest. Dus dat is waar Thomas van Pretpark houdt. Dat hebben ze natuurlijk ook gewoon rijdend. Ja, natuurlijk een gigantisch schip. Het is wel een beetje alsof het tweede kerstdag is bij Van der Valk. En dan elke dag. Ja. Het is natuurlijk wel ongelooflijk druk, al die restaurants, logistiek. Maar ja, voor die kids, wat Disney natuurlijk daar doet met al die karakters. Ja, dat was... Ja, dat was echt fenomenaal. Dus misschien ook wat voor jou, Thomas. Op zee, lekker een weekje pretparken daar.
2: Dat lijkt me echt... Want je zit daar met duizenden mensen. Je komt de hele week dezelfde mensen tegen, of niet?
6: Nee, ja, dus werken ze bijna 1500 mensen op zo'n schip. Alleen al personeel. Gaat ik met duizenden mensen daarbij. Ja, maar het is allemaal super georganiseerd. Dat is allemaal gestroomlijnd. Je doet ruim het allemaal is. Dat is echt perfect.
3: Maar het goor,
6: piratenavond
3: goor?
6: Hadden
3: we... Goor, man. Het is zo'n soort van legbatterij van mensen, is dat. Dan zit je allemaal op elkaar.
6: Nee, maar
3: je virus aan elkaar over.
6: Het eten daarbij is beter dan welk resort jij er toe.
3: Jawel, maar ze aan de scheidtrein, ze hebben er gelijk 600-700.
6: Ja, verdorie, als je daar een scheet laat, moet je handen wassen. Dat is wel waar op zo'n schip.
3: Echt.
6: Nou goed, geen cruise, die hebben we niet verkocht. Disney is geen sponsor, toch?
2: Nu niet meer.
0: Mensen denken dat ze hier ook nog iets opsteken over de actualiteit. Want heb jij wel eens gehad, Koert, dat je een uitspraak hebt gedaan... of een interview hebt gegeven waarvan je eigenlijk een beetje spijt had... van die uitspraak, waarvan je dacht...
7: Ja, ik toen over de jasjes...
8: Van met jou?
7: Ja, tuurlijk.
8: Ja. Ik heb daar geen spijt van. Maar jij vond het niet leuk, hè?
0: Nee, vroeg je toen af? Want mensen...
8: Nou, ik vroeg, omdat Job altijd van die fleurige jasjes heeft... was ik serieus geïnteresseerd in de vraag of misschien bij de rechtbank... waar hij dan met zijn cliënten komt... de mensen denken dat hij de TBS'er is.
0: Ja. Nou ja, dat vind ik een relevante vraag. Ja. Toch?
6: En wat blijkt.
8: En wat blijkt.
7: Het is ook echt gebeurd. Ja.
0: Maar wat zeg jij dan?
3: Briljant.
7: Nee, ik kwam toen aan bij zo'n balen. Ik heb het eerder verteld. Toen kwam ik aan bij zo'n balen bij de bode. En dan moet je kijken waar je naartoe moet in de rechtbank. En toen vroeg hij aan mij... Ja, wie is uw advocaat? En ik zeg, ja, die heb ik niet. Dat is een enorme eikel, die advocaat.
0: Alle alarmbellen.
2: Als jij op die Disney cruise gaat, worden die kinderen met jou op de vang.
3: Nou, ik denk dat iedereen van die boot springt.
0: Koert, wel spijt gehad?
8: Ik geloof het niet. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
8: Ik bereid het altijd zo goed voor. Dat ik ben op alles voorbereid wat er kan gebeuren.
0: Ja.
8: En als er dingen gebeuren die ik liever niet heb... Dan... Bijvoorbeeld dat ik in een hoestbui beland. Nee, dan zorg ik ervoor dat het niet uit de hand loopt.
0: Ja, maar ja, je bent journalist en jij weet ook als iemand... als je een interview geeft, kun je altijd nog terugkijken, autoriseren. Maar denk je dat hij er wakker van ligt, Rutger?
3: Frans Timmermans. Ja, daar heeft hij wel last van, ja. Ja. Nou, hij heeft het gedrag van Israël vergeleken met de Holocaust.
0: Ja, in de krant in België, de Morgen.
3: En vind ik dat je kritiek mag hebben. Ook Frans Timmermans mag alle kritiek hebben op Netanyahu en op zijn beleid. En daar kan ik ook, denk vriend en vijand ook nog een heel eind in meekomen... dat het allemaal buiten proportioneel is wat daar gebeurt. Maar we hebben ook allemaal geleerd dat te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog... niet het handigste is wat je kunt doen.
7: Heel handig, het is walgelijk.
3: Ja, en dat is toch iets wat Frans Timmermans na al die jaren... nou toch eindelijk wel eens zou mogen weten.
0: Ja. Dus ik wil even laten zien waar het nou precies om gaat. Ik zal niet de hele tekst voorlezen, maar het belangrijkste. Dit is in de krant De Morgen in België. Dat is een beetje de NRC, zeg maar, van België. De redenering van rechts en extreemrechts in Israël is... wij Joden kunnen alleen maar overleven als de Palestijnen weg zijn. Dat is exact dezelfde redenering als die van de nazi's destijds. En onderaan zegt hij... nu doen zij precies hetzelfde met het andere volk. En hij heeft het dus ook over de Holocaust.
8: Maar deze man is net benoemd tot minister van staat.
0: Ja.
8: Dan ben je heel hoog, belangrijk, maar je bent ook een verbinder. Je moet Nederland representeren overal waar de premier dat niet kan. En dan zeg je dit. Ja. Walgelijk.
5: Ja, het is walgelijk. En want die Holocaust, dat is 6 miljoen Joden... daar kan je geen vergelijking mee maken. Nee. En als jij leeft naast Hamas... die hebben de Gaza heel lang bestuurd... en in het handvest van Hamas stond sinds 1988... waar ze op uit zijn, namelijk de vernietiging van Israël. Ja, dan vind ik het niet gek dat je daar niet naast wil leven. Dat je...
2: Nee, Job, dat is ook zo. Maar ik moet wel zeggen... ik heb vandaag ook die tekst bestudeerd. Hij zegt wel, hij heeft het over rechts... en extreemrechts.
8: Ja, maar je moet die vergelijking helemaal niet maken.
2: Maar het is wel waar dat extreemrechtse partijen in Israël... dat is niet de populaire standpunt van zeggen aan deze tafel... maar het is wel zo, die vinden dat al die Palestijnen het liefst te zeggen moeten.
5: Nee, wat als Rutter zegt, daar mag je kritiek op hebben... maar je gaat dat never nooit vergelijken met de Holocaust.
3: Kijk, het punt wat Thomas wat hij maakt is... hij zegt, want hij quote extreemrechts in Israël, hè, zo begint hij.
2: Ja.
3: Maar, en dan zegt hij, ze willen eigenlijk niet leven naast de Palestijnen... of de Palestijnen moeten allemaal weg, dan passen we aan de Joden veilig. Maar de zin die daarna komt, die maakt hij zelf. Ja. Namelijk de vergelijking.
8: Ja.
3: Dus die komt niet meer uit het extreemrechtsgedachtegoed van Israël. En daar gaat hij gewoon enorm de fout in.
0: Maar hoe bewust heeft hij dit gepland en geplant?
2: Heel bewust, want dit is Frans Timmermans. Die heeft zo'n uitgebreide politieke carrière. Die heeft zulke topfuncties gehad. Die weet, als hij met een journalist zit... en die heeft een opnamedingetje op tafel lopen... dan weet hij wat hij zegt.
3: Er zijn drie momenten waarop hij had kunnen zeggen... dit had ik niet gewild. Dat is op het moment dat hij die uitspraak doet. En hij denkt ineens, hey, wat zeg ik eigenlijk? En dat is ook op het moment dat hij het te lezen krijgt. Want je krijgt altijd het stuk te lezen. En dan kijk je ernaar en dan denk je van... nou, dat staat er nou wel zo. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Of dat is eigenlijk niet hoe ik het had willen verwoorden. En dan kun je, er is geen journalist die dan zegt... nou, dat verander ik niet.
2: Nee.
3: Dan gaan ze daarin met je mee. En dan heb je nog een keer een hoofdredactioneel moment ook. Dus er zijn momenten genoeg waarop hij had kunnen zeggen... ik wil dit toch maar beter niet. En hij heeft het gewoon laten staan. Ja. Willens en wetens.
0: Het is een diplomaat, hij is door de wol geverfd. Dus hij weet precies wat hij wel en niet kan bij zo'n interview. En
5: precies.
0: Meestal ga je ook even onderhandelen... Hè, als je een interview aanvraag krijgt van waar gaat het dan over. Hij zegt wel, dat moet je anders lezen. Hoe kunnen we dit anders lezen? Heb je daar een idee of beeld?
8: Je moet het anders zeggen. Want ik snap best wel een beetje wat hij wil zeggen. Het is maar hoe je naar dat conflict kijkt, hè?
0: Mm-hmm.
8: Want wat er nu gebeurt, laten we zeggen, vergelding van 7 oktober... denk ik ook wel eens, als ik het nieuws meekrijg... van het is nou toch wel een beetje een soort van vergolden, toch, of niet? Nee, voor die mensen niet.
5: Nee, maar het gaat niet om vergelding.
8: Nee, maar luister. Je kunt wat in Gaza gebeurt... kun je, als je heel erg graag wilt, richting genocide duwen. Ik ben het er niet mee eens, hè, maar sommige mensen doen dat. En dan zou je, als ik in het hoofd van Timmermans ga... dan maakt hij daar ineens een kronkel. En dan ga je de Holocaust, waar Joden systematisch op zijn gepakt... in kampen zijn vergast.
3: Maar dat is het hele punt. Hij vindt dat dat daar ook gebeurt. Ja. En ergens is er wel wat... Als je ziet
5: daar is niks voor te zeggen.
3: Nee, maar ziet wat daar gebeurt... daar kun je natuurlijk ook wel... daar spreekt volgens mij vriend en vijand nu zijn walging over.
5: Als je dat walgelijk vindt, en dat mag je van mij vinden... als je dat vindt, dan moet je het nog steeds niet vergelijken... met 6 miljoen doden over heel Europa die zijn geëxecuteerd. Ja.
0: Gedocumenteerd, systematisch. Wat wel opvallend is, we hebben natuurlijk om een reactie gevraagd. Hij heeft wel een reactie gegeven, niet aan ons trouwens, maar dat was de volgende. Hij doet een oproep tot goed lezen. Hij zegt, vooral lezen wat er staat en niet wat anderen ervan maken. Maar
3: dit kun je niet anders lezen dan dat het er staat. Zoals wat waar we het net over hadden, dat het zinnetje wat daarna komt... is echt van hem. Ja. En, dus, dat, en dus is het gewoon zijn...
2: Ik denk alleen wel... Kijk, we hebben nu nabestaanden van Holocaust-slachtoffers... hebben aangifte gedaan in Nederland.
0: Ja.
2: Ik had het even met Bram Moskowitz vanmiddag op de app over. Die zei, je zou dat stukje wij Joden, dat zou in theorie... maar dan moet je echt door je oogharen kijken... zou je daar groepsbelediging in kunnen zien. Maar die acht het ook niet heel kansrijk.
3: Het is ook vrijheid van meningsuiting, toch?
5: Nou, ik denk dat Bram daar gelijk in heeft. En toch vind ik het goed dat het wel is gedaan, want we hebben het er nu over. En op andere plekken wordt er ook over gesproken. En ik vind het heel goed om het uit te spreken dat je, in, zoals ik het zie in ieder geval, niet die vergelijking met de Holocaust moet maken. Nooit.
6: Voor Rob Jetten is dit wel vervelend. Want die heeft hem net minister van Staat gemaakt, wat jij net zei, Koert. Dat is natuurlijk wel...
8: En Wilders heeft alweer getwitterd van... hij moet zijn minister van Staatschap terugnemen.
0: Ja, er zijn meerdere politici die hier natuurlijk op reageren. En dat is ook hartstikke begrijpelijk. Was dit te voorkomen geweest als hij het woord Holocaust had weggelaten? Was het dan te voorkomen?
3: Nou, volgens mij maakt dat helemaal niet eens uit. Je moet die hele vergelijking gewoon never, nooit niet maken. Ja. Nee. Hoe je het ook verwoordt, hoe je het ook omschrijft. Overigens is het Frans Timmermans ten voeten uit. Want we weten natuurlijk ook nog de MH17-rel nog. Hè, waarbij die bij Jeroen
0: Pauw... Dat is een verzonnen verhaal.
3: Ja. Nou ja, bij Jeroen Pauw ging hij ineens vertellen dat mensen gevonden waren in de MH17 met mondkapjes op, wat suggereerde dat ze eigenlijk al wisten dat ze dood zouden gaan. En dat had hij dan van een tolk gehoord. Mm-hmm. Maar die tolk bleek helemaal niet te bestaan. En dit is er ook weer zo eentje die in dat rijtje kan.
0: Ja.
8: Ik ben wel blij dat, dat wij met z'n allen ervoor gezorgd hebben dat deze man geen premier van Nederland is geworden.
0: Ja, dat is niet jouw kleur dus.
8: Nou, wij, heel veel mensen.
0: Ja. Maar goed, oké. Dus hij is minister van Staat. En jij zei het al, je hebt in een moeilijk pakket. Maar kans is toch wel heel klein dat die eretitel, dat die wordt afgenomen.
6: Dat lijkt me niet. Nee, dat geeft te veel reuring. Dat lijkt me niet.
0: Het is in de geschiedenis twee keer gebeurd, hè? Maar dan moeten we helemaal terug naar de 18...
6: Heb je allemaal praat, hè?
0: 1819 en 1970. Ja, ik vind het leuk om dat soort dingen op te zoeken.
3: Ja. Leuke ChatGPT, hè?
0: Daar maak ik ook gebruik van.
8: Hadden ze dat al in de 18e eeuw, joh?
3: Nee, dit doe ik ook wel eens als je weer...
6: Kunnen ze Frans Timmermans eruit flikkeren? Dat heb jij aan ChatGPT gevraagd.
3: Ze moeten Frans Timmermans er toch uit flikkeren.
0: Het zijn alle verplichte vragen.
5: Maar je mag de vraag wel stellen, vind ik. Want wil je iemand die op die manier die vergelijkingen willen ze wetens maakt, iemand die slim is, die weet wat hij doet, wil je die positie geven?
3: Nee, maar we leven ook in een land waarbij we graag willen dat je vrijheid van meningsuiting hebt, Job. En daar kunnen we het allemaal heel stellig mee oneens zijn. En we kunnen er allemaal het heel verwerpelijk vinden en er schande van spreken. Maar uiteindelijk is het wel prettig dat we in een land leven waarbij we alles mogen zeggen.
5: Nee, vrijheid van meningsuiting vind ik heel belangrijk, maar die is niet onbegrensd.
8: Dit schaadt ook de belangen van ons land. Ja. Diplomatiek, bijvoorbeeld.
3: Ja, nee,
8: dat zou hij toch moeten weten.
0: Nee, maar vinden jullie dat Jetten moet reageren? Of denken jullie, zeker wel.
8: Ik vind
0: van
8: wel.
6: Ik vind sowieso dat Jetten wat onzichtbaar is de afgelopen week, als ik heel eerlijk ben.
3: Ja, dat vind ik ook.
6: Waar
3: ja.
6: is die?
0: Ja, maar
8: dat was toch al vanaf het begin? Hij is natuurlijk
6: in het begin, hij was veel in het buitenland, maar dat zagen we wel. Maar nu
8: overal gaan voorstellen. Toen is hij nog op vakantie geweest op Curaçao en de andere benedenwindse eilanden. En nu is hij echt op vakantie. Ik zie geen verschil met als ze er wel zijn en als ze er nu niet zijn. Er gebeurt nog altijd niks.
3: Je vriend meer op de socials dan dat je hem überhaupt in de nieuws ziet.
0: Dat vind ik toch zo genieten.
3: Ik kan daar ik ook leuk,
0: om te irriteren, om te ergeren.
6: Maar dat het een Argentijn is, hè?
3: Nee, maar ook dat.
0: Niks over Argentijn.
3: Ik ken hem, want hij loopt bij ons op het hockeyveld rond. En hij loopt altijd met mij te flirten, weet ik.
5: De Argentijn.
3: Ja.
0: Ben je daar gevoelig voor?
3: Op te loeren naar mij. Zo, van,
0: ben je daar gevoelig voor of niet?
3: Nee.
6: Moet je voorstellen dat je dit over de vrouw van een premier zou zeggen?
3: Hoezo?
8: Ja, want het land te klein.
6: Dat is het land.
3: We hebben al heel lang geen premier gehad met een vrouw, toch?
6: Oh ja,
3: schoof wel.
6: Of had je iets met Rita Kool?
0: Maar goed, misschien wacht hij even. Dat doen soms mensen, dus een tactiek. Even een beetje rust en dan reageren. We gaan dat zien. Het gaat sowieso best wel hard naartoe, hè, in dat Israël-Palestina dossier. Van alle kanten wordt er hard...
6: Dat is een extreem gepolariseerd onderwerp. En dan zag ik afgelopen weekend was er in Utrecht weer zo'n pro-Palestina demonstratie. Ja. Daar hebben we aan geërgerd. Dit moment, ja. De 7th of October.
8: En die vrouw was enige met de Israëlische vlag.
6: Ja.
8: Die was niet bang.
6: Die was niet bang. Maar ik vind, als je lang leven, 7 oktober, er zijn meer dan 1000 mensen afgeslacht die dag in een terreurdaad. Om dat te gaan vieren op straat.
3: Spoor je toch niet?
5: Nee, dan ben je niet goed bij je hoofd.
0: Volgens mij is het net zo verwerp.
8: Maar dat is ook een beetje wat mensen als Frans Timmermans doen. Die halen conflicten die de onze niet zijn naar ons toe. En die worden dan hier gepolariseerd uitgevoerd.
3: Ja, maar ik denk niet dat Frans Timmermans...
8: Nee, maar mensen als Frans Timmermans.
6: Het is overigens nu nog niet strafbaar. Er is een wet in de maak. En daar is de politiek in ieder best wel een beetje gevoelig om dit verheerlijken van terreurdaden, om dat te verbieden, om het strafbaar te stellen.
0: Ja.
6: Maar er is best wel veel gedoe over nu. Want Mona Keijzer die gaat dat amendement indienen. Want die zegt, die wettekst als die er ligt, is eigenlijk onmogelijk. Dan zou je zelfs deze mensen waarschijnlijk nog niet kunnen vervolgen.
3: Maar dat gaat ook over vlaggen, hè?
6: Gaat ook over vlaggen en zo. Maar je moet het moet verregaand verheerlijken. En je moet ook bewijzen dat een ander daardoor getriggerd wordt om hetzelfde te denken. Ja, dat is natuurlijk
2: dat is heel moeilijk.
7: Dat wordt heel ingewikkeld.
2: Heel ingewikkeld. Ja. Dus zij wil die wet nog strenger maken dat eigenlijk dit, deze mensen zouden dan een celstraf moeten krijgen.
0: Ja, dan is het in ieder geval effectief. Dat is wat ze graag wil.
7: Nou, effectief, effectief is de andere vraag. Want als je die wet gaat invoeren, dan moet je nog de capaciteit hebben om er wat mee te doen. En dat gaat dan vervolgens weer niet gebeuren. Maar,
0: Dus jij ziet somber in. Dat is duidelijk. Ja. Wat wij niet somber inzien is, we hebben de afgelopen dagen gehad over de ultramarathon. 217 kilometer hardlopen of joggen of wandelen, want op een gegeven moment gaat het niet meer. 50 graden, Dead Valley. En Robert Sandbergen is politieagent en ging dat avontuur aan. We hebben hem een beetje gevolgd en we hebben hem aan de lijn. Robert, hartstikke goed. Ik kan als eerste al zeggen, wij zijn super trots op jou. Maar je hebt het niet gehaald, 140 kilometer, maar wel alle aandacht op jouw doel. Hè? Want jouw grote doel was donaties binnenhalen voor hulpverleners die

0: moet daar wat aan doen. Dus ik heb mezelf ingetaped met duct tape. We hebben de doek omheen gedaan. Maar bij 140 kilometer kon het gewoon niet meer. En zei de medische staf, ja, er zijn er zoveel risico's voor je eigen veiligheid en gezondheid, dat het advies is nu gewoon om te stoppen. Dus dat hebben we ook gedaan. En daar komt voor mij nog wel een keer een tweede kans om het opnieuw te doen.
1: Ja, wij zitten naar beelden van jou te kijken. Je loopt helemaal scheef. Wat had je?
0: Ja, ik weet niet precies waardoor dat ontstaat. Misschien door een voeding, dat laat ik uitzoeken. Maar uiteindelijk, het is een soort hernia. Dat heb ik al eens eerder gehad. En uiteindelijk ga je struikelen en val je over je eigen been heen. En aangezien je loopt op een weg langs een afgrond, dan is het ook niet meer verstandig om door te gaan.
1: Nee, je hebt groot gelijk. Het is ook echt bizar als we die beelden bekijken. Hoeveel mensen hebben het eigenlijk wel gehaald? Weet je dat?
0: Nou, dat is nog niet helemaal zeker, omdat de loop duurt nog steeds voor. Tot 5:00 vanmiddag, Amerikaanse tijd. Ja. Maar er zijn inmiddels wel een paar uitvallers, helaas. Want het zijn iedereen die meedoet, dat zijn wel allemaal goede gekwalificeerde lopers.
1: Ja, nou dankjewel Robert. En nogmaals, wij zijn trots op jou en bedankt voor al die donaties. Dankjewel.
0: Dank je.
1: Ja. Ook dat ging ik even uitzoeken. Dat vind ik gewoon leuk om te weten. Hoeveel hulpverleners, laten we even bij de ambulance pakken. Hoeveel hulpverleners denken jullie dat PTSS, dus posttraumatische stressstoornis?
2: Ik ben bang meer dan je denkt.
3: Ja. Ja. Ja. Veel
1: 11%.
4: Wauw.
1: Ja, maar wat je dan ook meemaakt.
5: Nou, ik had meer verwacht zelfs. Want bij de politie hebben ze er ook heel veel last van.
4: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja. Houden jullie van carnaval trouwens?
6: Nee.
1: Nee? Vind je niet leuk? Schrikkelijk.
4: Nee, ik vind alleen dat hele vreemdgaan dingetje nog wel aardig.
1: Ja.
4: Want je hebt allemaal masker op, dus...
1: Dus dat ziet toch niemand.
4: Ik wel vreemd, wel geniaal bedacht eigenlijk, voor die Brabanders.
1: Ja, maar we zitten midden in de zomer, maar Thomas en ik houden ontzettend van carnaval. En van de carnavalklassiekers, dat is echt, daar moet je smaak voor hebben.
2: Zeker, paard in de gang.
1: Paard in de gang is een hele goeie.
2: Ik ben een groot fan van
1: deur.
2: Vulgaire ben ik groot fan van.
1: Ja,
2: dat is een Tilburgse carnavalsgroep. Maar er is nu wel groot nieuws uit carnaval. Dit is echt een dingetje. ABBA was boos op een band, de Kapotte Kachels. Ik ken die jongens goed, die komen uit Brabant. En die hadden van Take a Chance, hadden zij, en het is echt een nummer voor mij, Dikke Pants
1: gemaakt. Ja, maar even luisteren naar hoe dat dan gaat.

0: Waanzinnig nummer.
1: Echt een waanzinnig nummer. Ze hebben hier, dit is bij Omroep Brabant, hebben ze ook de Kiesje Kraker gewonnen. Dat is zeg maar, ik heb hem ook een keer gewonnen. Nee. Zeg het maar even.
0: Echt?
1: Maar dat
0: is zeg maar, nummer?
1: Met ladders zat.
0: Oh, wat ja, goed.
1: Maar dat is alsof je een Oscar wint. Zeg maar, ja. Dat is echt... echt ja, dan kan je een heel weekend vriend gaan.
2: In Brabant dan.
1: Dat is echt alle vrouwen aan je voeten.
3: Dat
1: is...
3: Wat heb je gedaan?
1: Goed, maar dus dat nummer... dat was dus... De potte kwachels waren daar dus niet blij mee.
0: Nee.
1: Of Alba was er dus niet blij mee. Nee. Ik ben helemaal van mijn apropos.
0: Ja.
1: En die zijn... nou, die hebben dat nummer offline laten halen. En die kapotte kwachels zijn uiteindelijk een juridische procedure gestart. Uiteindelijk is dat ook echt een bodemprocedure geworden. Dat kost gewoon meer dan 20.000 euro. Daar hebben ze geld voor ingezameld. Ze hebben het doorgezet. Omdat zij zeggen, het is een parodie.
0: Ja.
1: Je maakt de nummer belachelijk. Dit gebeurt rond carnavalstijd altijd. Al die carnavalsbands doen dit. Ja, als nu een rechter zegt, dit mag niet, dan houdt het op. Nou, de rechter vandaag, rechtbank binnen Nederland, heeft gezegd, het mag niet.
0: Serieus zaak.
1: Nou, dat is best wel serieus. Want zij zeggen, ja, jullie treden op, daar verdienen we ook een beetje geld aan. Nou, geloof me, één ding van carnaval word je echt niet rijk. Mij kost het ieder jaar meer geld dan het oplevert, zo'n liedje maken. Maar die rechter zegt daarom, ja, het belang van Universal, dat is de uitgever van ABBA, weegt zwaarder dan zo'n carnavalsbind.
3: Dus zo'n rechter die niks van carnaval begrijpt. Zo'n nee. D66-rechter.
2: Jongen. Houd toch op, joh. Wat een onzin.
4: Jij hebt toch ook zoiets aan de hand gehad?
1: Met wij hebben dat gehad met
4: Henk en Henk.
1: Kijk, ik ben natuurlijk goed bevriend met Henk Westbroek.
4: Ja.
1: En wij hadden Henk gevraagd, mogen wij een liedje van jou gebruiken? Zei Henk, nou,
4: tuurlijk.
1: Kom ik mezelf nog in zien? Hoe voel je? Dus dat heeft hij gedaan. En toen ging Henk Temming, die werd toen ja. woedend.
0: Ja, partner van hem.
1: Kunnen elkaar niet luchten of zien.
0: Nee.
1: Maar goed, maar dat hebben we ook aan de hand gehad. Alleen dat hebben we vlak voordat het naar de rechter ging... Hebben zij uiteindelijk hun keutel ingetrokken.
4: Oh.
1: En dus is dat nummer weer online. Maar als dit zo leest... Dan zouden we eigenlijk verloren hebben. Ik hoop niet dat Henk Temming kijkt. Gaat hij alsnog.
3: Maar ze gaan wel in beroep, toch?
1: Ja, dat weet ik niet, ja, want dit heeft ze al 21.000 euro gekost, hè?
3: Ja.
0: Ja, maar ik denk wel dat er nu heel veel mensen denken van... als dat mij niet gebeurt, bijvoorbeeld Vieze Jack. Want ik bedoel, hij doet het eigenlijk hetzelfde, moet je maar luisteren.

0: dat zou kunnen.
1: Nee. Ja. Dat zijn natuurlijk wel kenners.
0: Ja, dan zijn allemaal. We eruit. Ja. Ja. Nou, ik vind het allemaal wel leuk, hoor.
2: Maar dat argument hebben die kapotte kachels ook aangevoerd. Van, ja, maar dat is raar, want dit nummer is veel ouder. Dit bestaat al een paar jaar. Ja. Waarom halen ze dat dan niet offline? En op een of andere manier is daar dan... ja, heeft die rechter gezegd, ja, daar gaat het niet om. Het gaat specifiek om deze zaak. Het andere argument was, ja, maar dan kunnen nooit meer... Dan kan je nooit meer een parodie maken als dit de uitspraak is. En daarvan zegt die rechter, nee, want het gaat alleen maar om deze specifieke zaak. Maar weet wel, ik zit in appgroepjes met carnavalsartiesten.
0: Ja.
2: Hele leuke appgroepjes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En iedereen zegt, we gaan volgend jaar zelf iets schrijven. Dus als je nog een componist kent, want wij kunnen allemaal geen noten lezen.
0: Ik heb geen idee. Zeg, is dit het moment om te gaan rectificeren? Of denk je, nee, wacht maar even, bouw het maar even op.
1: Nou, ik zou dat wel even opbouwen, denk
0: ja?
1: ik. Ja,
0: nou, dan, ja. Houden we nog eventjes.
1: Ik kijk er wel naar uit. Ja. Hé, Thomas? Dat,
2: ik ook, ja.
1: Ja, toch?
2: Ik vraag me ook af waarom Dave hier is, eigenlijk. Maar...
0: Nou, dat gaan we nu.
2: Ja, dit was de brug. Dit
1: was... Oh, Dave. Verraad de brug.
2: Dit was de brug. Let op, wie komt-ie?
0: Jongens, hoeveel geradicaliseerde jongeren denken jullie dat we hebben in Nederland? Zo ongeveer, om erbij?
3: Ik denk een paar honderd.
0: En dan hebben we het vooral over de jihadistische beweging.
3: Ja, ik denk dat je toch wel een paar honderd mensen hebt die in de gaten worden gehouden in ieder geval.
0: Ja, ja. AIVD en NCTV, dat is natuurlijk Nationale Coördinatie Terrorismebestrijding en Veiligheid, die schatten in dat de harde kernen van de jihadistische beweging uit zo'n 500 man bestaan. Maar dan zijn er ook nog duizenden sympathisanten. Ja. Dus dat is eigenlijk gigantisch veel. En die worden vaak getrokken, geradicaliseerd raken ze, online. Dat moet je even uitleggen.
4: Ja, kijk, terrorisme eindigt natuurlijk altijd op straat met een hele verschrikkelijke daad, maar begint nu bijna altijd online. En als wij natuurlijk aan partijen als IS denken, dan denken we vaak aan een stelletje barbaren met lange baarden die misschien geen idee hebben hoe ze een laptop aanzetten. Maar dat is echt een verkeerd beeld. Uh-huh. Zij hebben helemaal ontdekt hoe ze online in moeten zetten om jongeren te radicaliseren. En hebben ze, ja, het is een soort super reclamebureau wat ze doen. Ze hebben een soort propagandamachine ontwikkeld. Dus wat ze doen, ze hebben echt honderden Facebook-groepen, Instagram-groepen. Ze zijn ook actief op spelletjesplatformen zoals Roblox, daar veel kinderen op zitten in Nederland.
3: Signal, dat soort dingen.
4: Ja, en in de eerste laag is eigenlijk berichten die nog niet eens zo heel erg zijn. In de zin van, ze doen een beetje schimmig gedachtegoed. Conservatieve ideeën, soms verheerlijken ze wat dingen, maar wat niet meteen strafbaar is. En daar reageren jongeren op, of mensen die daar eventueel mee sympathiseren.
3: Heel veel telegramgroepen ook.
4: Ja, met het begin dus in die bovenslaag. En op het moment dat je daarop reageert, dan word je benaderd door zo'n groep. En die zegt, nou, heb je misschien zin om meer te leren over ons? En dan word je, wat Job zegt, naar zo'n besloten Telegram-groep of Signal-groep gehaald. En in zo'n besloten groep krijg je heel de dag door verschrikkelijke beelden te zien. Over onthoofdingen en over alle andere zaken. Totdat je uiteindelijk ook daadwerkelijk handleidingen krijgt om hoe je met een busje ergens op een menigte in moet rijden. Hoe je met een mes mensen moet vermoorden.
0: Dan zit je in een algoritme. Maar wordt dit niet in de gaten gehouden door de social media platform?
4: Dat proberen ze wel. Maar natuurlijk, die besloten groep is best moeilijk om daarin te komen. Soms aan de bovenkant is het lastig om te zien wat strafbaar is of niet. En je hebt natuurlijk de aantallen. Kijk, als jij in 100.000 jongeren bereikt, je haalt 10.000 mensen naar je groepen. En er zijn misschien maar 1 of 2 die zo'n aanslag plegen. Maar dan heb je natuurlijk wel te maken met de wet van de grote getallen. Dus dat is heel moeilijk. En ik had het met Job erover. En volgens mij ziet hij ook in de praktijk die jongeren in zo'n signalgroep belanden en ook daadwerkelijk dit soort dingen doen.
3: Ja, dat klopt. Ik zie dat in de praktijk ook gebeuren. En dan, wat je dan ook veel ziet, vooral dat de mensen die in de groepen zitten en dan mensen die in een moeilijke fase zitten of met een psychische stoornis zitten, die zijn juist gevoelig voor om ook misschien meer te gaan doen dan alleen maar in zo'n groep opereren, maar te gaan acteren. En ja, dan krijg ik daarmee te maken met praktijk. Waardoor iemand wil uitreizen naar Gaza of wat dan ook. En dan wordt hij opgepakt. En dan krijg je een straf, een TBS-maatregel bijvoorbeeld. Dat heb ik een paar keer voorbij zien komen.
0: Kun je eigenlijk in het dagelijks leven herkennen als je je kind...
1: Nou, dat is wel grappig dat jij dat zegt. Want ik ga even een kleine sidestep maken. De dochter van mijn vrouw die had de rapport gekregen. De tweede klas middelbare school.
0: Ja.
1: En ik kijk naar die vakken. Dat had ik al eens vaker. Ik denk, dat zijn exact dezelfde vakken als die ik heb gehad. 50 fucking jaar geleden, hè?
0: Geschiedenis. Ja.
1: Toen dacht ik, wat heb je eigenlijk aan Frans? Dan zijn we nog steeds Frans op. Waarom?
4: Ik heb me vertaald van
1: het. Dat slaat helemaal nergens op. Sorry, ik bedoel het niet persoonlijk, maar fuck Frans, echt waar.
0: Ja.
1: Weg ermee.
4: Niet Timmermans.
0: Frans Klein of Frans Timmermans, ja, zeg maar.
1: En er maak een vak. Je hebt handvaardigheid, maak een vak digitale vaardigheid. Waar deze man volgens mij een hele mooie paar jaar modules kan schrijven voor dat vak. En vanaf het begin van de middelbare school leer die kinderen omgaan met online, met computers, met algoritmen, met AI. Leer ze hoe ze dat moeten doen.
3: Maar niet alleen die verantwoordelijkheid bij school leggen. Het begint bij ouders.
1: Zeker, maar ook op school. Haal een vak eraf en maak er een vak van.
3: Ja, maar dat is nu niet zo, dus laten wij als ouders dat dan eerst doen.
4: Komt er wel aan. Het staat, dat doet natuurlijk in Nederland heel lang. Het komt uiteindelijk in het onderwijsprogramma, ik ben het natuurlijk helemaal eens.
2: Ik zou dan gym schrappen, denk ik. Ik zou dan gym
0: schrappen.
2: Die
4: kids moeten ook bewegen.
3: Kim is heel belangrijk.
4: Ook bewegen. Als je het nog wil herkennen, wat je vaak wel ziet, is mensen die in zo'n fuik zitten, die gaan zich echt vaak terugtrekken. Dus heel obsessief gedacht met een telefoon. Trekken zich terug, verliezen sociaal contact. Ja. En je kan het ook gewoon, als je een kind hebt, er eens naast gaan zitten en scroll eens 6 filmpjes verder. Ja. En kijk eens of niet eens iets van een IS-propaganda tussen al die dansende filmpjes zit. Want je kan natuurlijk gewoon zien in welk algoritme je kind ongeveer zit. Ja, maar Thomas als Thomas' algoritme op Instagram.
0: Ik ben heel benieuwd naar
4: kijken wat daar allemaal op je homepagina staat.
0: Heel benieuwd naar zijn algoritme. Ben ik echt benieuwd naar.
4: Doe maar open en Thomas, Instagram en dan op je vergrootglasje klikken. Dan zie je even waar jij normaal op... Kijk maar.
5: Nee, doe ik niet. Nou,
6: ik heb dat dus wel, want ik doe precies wat jij doet, doe ik
4: ook.
6: En
4: wat krijg jij op die homepagina?
6: Ik kijk dus met mijn kinderen mee hoe die algoritmes zijn. Dus daar kijk ik heel goed naar. En ik vind ook niet dat je dat allemaal moet verbieden. Alhoewel, Cor,
2: dat... Oh, dat valt er eens mee. Ik heb Angela de Jong.
0: Hè?
2: Hier heb ik Peter Pannenkoek bij Zomergasten. Ik heb hier iets, dit lijkt SpongeBob. Dit is iemand op een skipiste. Zie je, dit valt reuze mee.
0: En dit filmpje ken ik. Dat kan ik wel even uitleggen, dit filmpje. Ja, dat is een bergbeklimmer. Zijn wandelstok die was uitgesneden op de rotsen.
6: Oh, ja.
0: En zijn wandelstok die kwam zo hup, in zijn oksel en bij zijn rug eruit. Ziet er zo uit. En hij dacht, ik ga nog even 6 uur doorlopen.
6: Ja, eigenlijk hoef ik dit.
1: Maar jouw algoritme is dan ook heel raar.
0: Ja. Dit is zijn algoritme, ik heb het net gezien. Ja.
2: Maar hij had daarna nog 6,5 kilometer is hij dus gaan lopen. Maar hij schijnt dus verpleegkundige te zijn. Hij had zelf door, ik kan dit nog. Maar ik zou in paniek raken, denk ik, op zo'n berg. Als dit, toch?
6: Maar ik had dus laatst wat mijn kinderen zeiden... als jij ons algoritme wilt checken, willen wij ook bij jou kijken. Ja, toen viel ik wel meteen door de mand. Dat zijn veel bikini meisjes.
4: Dat ook.
0: Misschien kwam dit filmpje er ook nog in voor. Dat is, we hadden het net over die wandelstok. Maar deze balk komt terecht in een andere auto. Dat gebeurt dan ook op de snelweg. Moet je kijken. Oh. Kijk eens. Ja.
4: Een soort bizar.
0: Het zal je gebeuren. En weet je wat dan zo lullig is? Als het dan gebeurt, zul je net zien... Oh. Dan kan je je telefoon niet vinden of je prepaid abonnement begeeft het. En dan kun je het beste... Je ziet hem nog even. Deze code gaan scannen van 50 plus mobiel.
4: Jeetje, wat een...
0: Dan kan je één...
4: Jongen.
1: Heel mooi.
6: Vlak nadat je die stok naar binnen hebt.
4: Dit is ook wel.
1: Ik denk je beste van deze zoon.
0: Dankjewel.
3: Ja. Nee. Ik vind hem schaamteloos. Hij is echt schaamteloos.
6: Deze moet op TikTok. Heel goed.
0: Ik doe hem nog een keer. 50 plus mobiel. Onze vrienden, jongens. Eventjes deze QR-code scannen. En dan maak je kans op een 2-jarig abonnement van 50 plus mobiel. En een Samsung S25 Plus. Wie wil dat nou niet?
3: Ja.
0: Nou, Luc Littler misschien. Maar die heeft vast al een hoop telefoons te pakken.
1: Ik denk het wel, ja. Maar wat hij weer leuke dingen gaat doen... Hij gaat iets op Netflix doen. Je kunt je opgeven om tegen hem 1 lek te darten.
0: Ja.
1: Een lek is dus 501 van het bord afgooien. En als je dat lukt tegen hem, de wereldkampioen... en de man die alle toernooien tegenwoordig wint... krijg je 501.000 pond. Als prijs.
4: Maar 1 lek, geen wedstrijd.
1: 1 lek.
4: Ja, maar denk je dat het toch? Hij kan toch hier een slechte lek hebben?
1: Hij kan, die kans is niet heel groot. Maar ik vind het gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk.
6: Het is te doen.
1: Ja? Denk het ook.
0: Denk het ook, ja.
6: Ik ben ook al aan het trainen.
0: Ja.
6: Maar ik doe dan wel...
1: ouder dan 12? Je moet wel ouder dan 12 zijn.
6: Ja, dat ben ik. En ik doe nu vooral eerst 4 bako's... en dan kijk ik überhaupt of ik ze in het bord krijg.
0: Maar je hebt geen last van darteritis. Daar heb je geen last van.
6: Nee.
0: Weet je wat het is, Job? Darteritis?
3: Nee. Ik ken heel veel stoornissen, maar deze ken ik niet.
0: Ik kan Koes wel even uitleggen wat darteritis is.
1: Darteritis is bij mensen die aan de bord gaan staan... en dan... krijgen ze die pijl niet weg.
3: Ja, doe even normaal, Koer. Ja, ik ga nog harder
1: op,
0: Job.
1: Job, ik zweer het.
0: Het bestaat gegeven.
6: Wat is een raar verhaal. Het bestaat echt.
3: Ja, tuurlijk. Jij weet dat weer.
6: Nee, dat heb ik ook gezien.
0: Job, dat is mentaal. Dan wil je en dan kan je hem niet loslaten. Dat is echt
1: je durft het gewoon niet meer. Je bent bang om verkeerd te gooien of te falen. Het lukt je niet.
3: Maar je kan beter met dart hebben dan met seks.
6: Ja.
0: Maar daar heb jij geen last van, hè, Job? Nee, daar heb jij geen last van, dat weten wij.
1: Even denken, hoe zou dat dan heten?
0: Ja.
1: Sekseritis.
0: Ja. Mooi. Littler wint de World Matchplay. Ja. Heb jij het idee, want hij heeft volgens mij nu alle majors gewonnen dit jaar in 26. Hij pakt ze allemaal nog?
1: Ik denk het wel, ja. Er zijn er nog 4. Of 3. Deze man is niet te doen, joh. Het is werkelijk niet geloven. Hij is nog altijd pas 19. En hij dart al sinds hij klein was. Als peuter. En hij wint gewoon van iedereen.
0: Ja.
1: onverstoorbaar, oefent ook bijna niet in de oefenruimte. Zit gewoon lekker FIFA te spelen in die oefenruimte. Dat Michael van Gerwen denkt, hoe is dit mogelijk?
4: Echt een gym.
1: Is het gewoon lekker, ja. Ja.
2: En hoe gaat het met Gian?
0: Gian van Veen.
4: Ja.
1: Want?
4: Nou, ik dacht dat hij ook al een beetje op dit niveau...
1: Oh, bedoel je dat? Nee, dat gaat hartstikke goed. Oh. Die staat nummer 3 van de... Nee, ik dacht dat er iets met hem was wat ik niet had meegekregen.
4: Dacteritis misschien?
1: Ja, of... Nee, die staat nummer 3 van de wereld.
0: Ja, die gaat heel goed. Lille, die heeft dus in 2 jaar tijd 3,5 miljoen euro bij elkaar weten te scharrelen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Maar hoe krijg je hem nog uit evenwicht? Denk je dat je hem nog uit evenwicht
1: krijgt? Je zag hem net gooien tegen Gerwin Price. Dat is nogal een testosteronbommetje op het podium, deze man. Die door dat macho-gedrag van hem kan nog wel eens onder zijn huid gaan zitten. Maar verder is hij echt voor helemaal niemand. Heeft hij meer ontzag. Het boeit hem niet. Wat er gebeurt, publiek wil hem nog wel eens uit zijn evenwicht krijgen. En daarom gaat hij liever niet naar Duitsland. Want in Duitsland fluiten ze hem allemaal gewoon keihard uit. En dat is voor niemand leuk.
0: Nee.
1: Maar verder, onverstoorbaar. Ongelooflijk echt.
0: Het moment is daar. We gaan rectificeren.
1: Oh.
0: Ja. Nou, gisteren zat Filemon Wesseling hier voor de mensen die het niet hebben gezien. En die had het over een artikel in de media waarin zijn vriendin voorkwam. Maar dat was een verkeerde naam. Dat was namelijk... Nee, die mag ik dus niet zeggen. Ja, dat mag ik wel zeggen. Lilian Wessels. En we hadden een foto van haar laten zien. En zij belde op. Zegt, ja, vind ik eigenlijk niet leuk. Ik wil eigenlijk niet op tv. En nou weet iedereen hoe ik eruit zie.
6: Wil je nog zien hoe ze eruit
0: ziet? Nee, dat doe ik niet. Maar ze zeiden, nou, dan maken we het goed met jou. Want wij kunnen niet altijd de impact overzien van mensen die helemaal niks hebben met tv of die helemaal niet op beeld willen. Toen dachten wij, we gaan het goed maken, we gaan haar kunst laten zien. En dat vond ze zelf een heel goed idee. En dit is wat ze maakt. En dat kun je dus allemaal vinden op lilianwessels.nl. Dankjewel.
6: Mooi, zeg.
0: Ja, nou niet zo cynisch.
6: Toch mooi?
0: Ja, dat is toch goed?
6: Echt. Thomas?
3: Nou, ik zeg niks.
2: Ik zeg helemaal niks.
3: Ik zeg ook niks. Nee, ik zeg ook niks.
0: Jullie zijn echt zo
2: erg. Nee, nee.
0: Wissel,
2: ik
0: we gaan...
2: Ik heb juridisch advies ingewonnen en ik mag niks zeggen. Nee, ik mag niks zeggen.
0: Zometeen zijn we terug. Hebben we het nog even over voetbal. En we gaan nog even nog wat andere dingen bespreken. Ik ben helemaal van mal over. Tot zo.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes... en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Welkom terug. Tweede gedeelte van de Oranje Zomer. Hoe ver kun je die moutshop rollen eigenlijk?
3: Ja, ik heb het heel warm, dus steeds hoger.
6: Je zit wel streamen ook, dus je hebt het nooit eigenlijk. Nee, ja. Er zit imago
3: je
6: op.
3: Nee, ik zit net zoveel op de sportschool als Dries. Dus, maar alleen, bij mij zie je het niet overal. Maar,
6: nee.
0: Ja. Ah, het staat hoor.
3: Ja.
6: Nee, ik kan het ook.
0: Ja.
3: Ja. Maar, jongens, voel me er lekker bij, jongens. Lekker gegaan.
6: Kunnen we nog één keer zo'n kunstwerk even terug?
0: Hoe heet ze ook alweer? Nee, dat mochten we niet zeggen.
6: Nee,
0: flauw doen. Jij wil wel even de complimenten geven aan iemand.
6: Nou ja, we hadden het net natuurlijk over die jongeren die radicaliseren. Ja. En dat vooral op internet doen. Wij zien natuurlijk nu ook wel de inlichtingendiensten. We hebben altijd een hoop te zeuren op de politie en alle diensten. Maar de inlichtingendiensten wel gewoon goed werk hebben geleverd.
1: Echt waar.
6: Door die gasten voortijdig op te pakken. Want wie weet wat er had kunnen gebeuren.
0: Ja, vandaag weer, hè? In Eindhoven.
6: Ja, ook maar. Ja, nou ja, en het is toch wel, als ik dat dan lees, dan denk ik wel... dat hebben wij in Nederland toch maar mooi goed op orde.
0: Ja,
4: en ze roepen dit natuurlijk eigenlijk al 3 jaar... Hè, dat deze dreiging steeds groter wordt, ook online. Dus de politiek kan gewoon weten, dit is wat er speelt. Dat roepen ze al lang, dus ze hebben daar best wel goed zicht op.
2: Ja, wel bizar dat die ene jongen die nu in Eindhoven opgepakt is... die is dus 19, toen die 16 was, is die ook al opgepakt. Ja. Toen had hij verregaande plannen om een aanslag te plegen in België. En toen heeft hij in totaal 112 dagen gezeten. En toen heeft hij daarna ook een traject doorlopen... waarbij hij met een imam moest praten om te deradicaliseren. En hij moest dan... digitaal kon hij dan gecontroleerd worden... of hij niet weer zou radicaliseren. Maar dan begreep ik wel Sil van Schoonhoven van de Telegraaf. Die zei, ja, dat betekent dat hij maximaal 1 keer per maand... komt dan iemand langs om te vragen... mogen we even in je telefoon kijken? Maar dat is natuurlijk, dan kan je gewoon een andere telefoon kopen.
0: Ja, exact.
2: Dat heeft er helemaal geen zin, toch?
0: Maar ja, nee,
2: dat
0: heeft gewoon heel zin. Te weinig handjes die je kunnen helpen.
3: Nee, maar Thomas, tegelijkertijd dat je dan nu wel eens opgepakt... wat betekent dat ze dat goed hebben opgelost. Ja,
6: ze hebben hem wel in de smiezen gehouden. Ja. En dat is in Duitsland toch even mislukt.
8: Dat is ja.
0: Maar ze hebben te weinig handen, eigenlijk overal. Bijna iedere sector. En ook in jouw sector, zullen we maar zeggen.
3: Nou ja, zeker. Nou ja, ja, ook,
0: de psychologen ook. Jij bent geen psycholoog, dus ik weet eigenlijk niet waarom ik dit zeg. Maar goed, maar jij hebt je wel verbaasd over Mirjam Sterk.
3: Nou, ik werk natuurlijk met heel veel in de wereld van heel veel psychologen. Met TBS zit ik natuurlijk, dat is mijn core business. Maar Mirjam Sterk die wilde het aantal opleidingsplaatsen voor GGZ-psychologen verminderen. En we hebben juist een groot tekort aan GGZ-psychologen overal. In april is er een proces gestart tegen de staat, omdat twee instanties die vonden dat er te veel wachtlijsten zijn, waardoor er iedere dag vermoedelijk door zelfdoding iemand om het leven komt en er is een tekort aan psychologen. Nou, en zij wil dus minder opleidingsplaatsen. Dus daar is de GGZ is daar weer boos over. Want ze zeggen, ja, we hebben er juist aan meer plekken op behoefte.
6: Maar het is ook echt ongelooflijk. Dit is al jaren aan de gang. En ieder kabinet haalt het weer in zijn hoofd om erop te bezuinigen. Ja. Datzelfde geldt voor jeugdzorg ook. Hè. Dat is echt, echt schrijnend. Ja. En dat zijn echt eigenlijk de grote problemen die we hebben in dit land. Dat is dit. Hè.
3: Ja.
6: En daar gaan we op bezuinigen, constant. Ieder kabinet.
3: Ja. Nou, en in mijn wereld zien we het ook. Hè. De TBS-sector loopt helemaal vast. Aan de voorkant enorme wachtlijsten, meer dan het einde. Tekort aan psychologen ook. Ja, ik snap echt helemaal
1: Job,
3: niks van.
1: Mag ik daar een vraag over stellen? In mijn krant stond vanochtend het volgende bericht.
0: Wat is jouw krant?
1: Het Algemeen Dagblad, het AD. Ik heb nog een papieren versie, zo'n ouderwetse gek ben ik. Stond een klein berichtje van een 55-jarige man had een 7-jarig meisje in een Rotterdams park verkracht. De moeder kon het niet zien, want hij had haar in het riet getrokken en daar was hij zijn gang gegaan. Vandaag de uitspraak, of in ieder geval stond in de krant, 2 jaar cel, TBS met dwangverpleging. Help mij even. Die 2 jaar, die vind ik nogal weinig. Maar die TBS is toch wel langer, hoop ik, hè?
3: Ik heb ook het nieuwsbericht gelezen. Ik heb de uitspraak zelf niet gelezen. Wat ik me kan voorstellen in dit geval is dat de rechter, want het is inderdaad een hele nare, dit hele nare verkrachting.
1: Zo.
3: Dat die rechter heeft gedacht, naast de gevangenisstraf moet de TBS er komen en die behandeling moet snel starten, want dan is je effectiever. Dus je begint in de TBS-behandeling met de vraag, waarom komt iemand tot delicten? Wat is het scenario rond dat delict? En hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker dat wordt om in kaart te brengen. En die TBS, ja, gemiddeld duurt het inmiddels zo dat mensen meer dan 10 jaar in de TBS-kliniek verblijven.
1: Okay,
3: en als iemand gevaarlijk blijft, kan het levenslang opleveren in zo'n situatie.
1: Dan ben ik helemaal gerustgesteld. Ja. Want ik denk, als mensen dat lezen, 2 jaar en TBS met dwangverpleging.
6: Maar het is toch eigenlijk altijd wel zo dat als er TBS aan vastzit, en zeker met dwangverpleging, kan je wel vanuit kan gaan dat dat serieus is, toch?
1: Maar hoe lang dat is, wist ik even niet als leek.
0: Ja.
6: Totdat diegene beter is, toch?
3: Nee, klopt.
6: Dat duurt wel even.
3: Nee, dat klopt. Onder 2 jaar toetsen en rechter is er nog steeds een stoornis. Maar vooral is er nog een risico op nieuwe delicten. Ja. En als dat zo is, verlengen ze de TBS.
0: Maar ja, ook dat staat onder druk, dus de TBS-wereld en de psychologen. Dus daar mag absoluut niet op bezuinigd worden. Zit ik wel meteen te denken, oké, uit welk potje moet dat dan weer gehaald worden? En waar, nou ja, et cetera. Maar goed, dit heeft ze in ieder geval gezegd, Mirjam Sterk. Er is een regel die jij wilt toevoegen aan de voetballerij. Daar ben ik heel benieuwd.
1: Gehoord van die Braziliaan die jongen van Cruzeiro. Die breekt zijn scheenbeen. Ja, ik vond het ook heel moeilijk om naar te kijken. Maar die breekt zijn scheenbeen in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club. En die gast die dat gedaan heeft, die is nu geschorst voor precies de duur van de blessure van die andere jongen. Dus pas als die dat been geheeld is, dan mag die andere jongen die dat gedaan heeft ook weer voetballen.
6: Dus als hij nooit meer terugkomt, komt hij ook nooit meer terug?
1: Nee, 18 maanden is het maximum. Dus na 18 maanden mag het.
0: Ja.
1: Maar ik zou eigenlijk in het voetbal willen voorstellen, je hebt toch nu een soort van hoos aan nieuwe dingetjes.
0: Ja.
1: Ik erger me altijd aan mensen die overtredingen maken. Daar wordt dan voor gefloten. Degene op wie de overtreding is gemaakt, moet even, omdat het pijn doet of wat dan ook, hij moet uit de wedstrijd, wordt dan langs de lijn verzorgd. Dan vind ik dat degene die die overtreding heeft gemaakt ook precies die tijd gewoon uit het veld moet.
0: Ja, is dat wat, Dave?
4: Nou ja, kijk, discussies natuurlijk ook iets met fitheid te maken heeft. Dat je ook kan zeggen, ja, spelers moeten ook fit zijn, tegen een stootje kunnen, ook oneerlijk als je een lichte overtreding maakt en iemand raakt er geblesseerd van. Het is natuurlijk wel eerlijk op papier, alleen ja, er zit nog wel een fitheid. Ja,
3: je kan het oplossen door te zeggen, als die overtreding doelbewust wordt gemaakt met de bedoeling om iemand te blesseren, dan vind ik het
1: dan ga je weer, een waarde
4: worden.
1: Zodra een scheidsrechter fluit voor een overtreding, dat is een objectieve vaststelling van de scheidsrechter, dan die regel toe.
3: Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Je kan ook per ongeluk iemand...
1: Nee, want dan fluit hij niet.
6: Ja, maar het zijn ook geen watjes, hè. Het is er ook voetbal. Je moet ook af en toe een trap kunnen uitdelen.
1: Zegt de man die de vorige keer de Argentijnen helemaal afmaakte.
6: Nee, dat wil ik nog een keer doen.
2: De Argentijnen zouden in dit geval, als ze geraakt worden door een sterspeler, een half uur langs de kant gaan zitten. Dan moet die ander ook een half uur draaien.
1: Nee, maar ik vind echt dat wel iets is. Zodra een scheidsrechter objectief vaststelt, gele kaart of een overtreding vrije trap.
6: Nou, mooi Koert dat jij dat vindt.
1: Ja.
0: We gaan de volgende even vragen aan Bas Nijhuis, want die zit hier in ieder geval. Wil jij nog iets zeggen over 75-plussers of laat je het hierbij voor vandaag?
1: Zou het niet doen.
6: Fantastisch volk.
0: Ik zie je wel. Ja. Je kan het wel.
6: Ik ben er gek op.
0: Ik ook, ik ben er ook gek op.
2: Ik vond het niet kunnen wat hij gezegd heeft. Nee. Ook even gezegd hebben, ik vond het niet kunnen.
6: Ik vind ze vooral, eigenlijk in de woonkamer heel leuk.
0: Oh. Jongens, dit was het weer voor vandaag. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Jullie voor jullie aanwezigheid. En morgen zijn we er weer. 10 voor half 10 met een nieuwe Oranje Zomer. Bye.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat.

0: 30 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hoogt doe je er 10 minuten langer over. Van grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten vertraging. Van wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk duurt er een half uur langer over.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er in het oosten een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het zuidoosten en oosten. Vanavond blijft het grotendeels droog, maar vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen start de dag bewolkt. De wind zit in de noordoosthoek. Op het IJsselmeer en in het Waddengebied kunnen er buien vallen. Morgenmiddag komt er hier en daar nog een bui voor. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden wordt het een graad of 20 en 24 tot 30 graden elders in het land. Bij een noordenwind voelt het minder warm aan. Op zaterdag is het overwegend droog, behalve in het noorden van het land, daar kan een bui vallen. Overdag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken en tikt de thermometer bij een zwakke tot matige noordwestenwind de 23 tot 27 graden aan. Zondag schijnt de zon volop en blijft het droog. De matige wind waait uit het noordoosten en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging aan de grens door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de N377. En richting Ommen kan dat via de A37.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

wurde nicht geboren.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woeden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan ondernemers. Dat meldt de Britse krant The Times. Het zou gaan om een miljardendeal.
3: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 30 juli met Wouter Foppe, watcher van PEC Zwolle, vorig jaar natuurlijk van Go Eagles voor de Stentor en assistent-trainer bij Bas. Straks gaan we trouwens schakelen met Hongarije, waar SC Twente vanavond speelt. Ik kreeg trouwens allemaal luisteraarsvragen waar Bas voor staat.
5: Beringhuizen Algemene Sportvereniging.
4: De Algemene ook? Ja, want er
5: ja,
4: is ook
5: zeker.
4: Nog...
5: Ja, het was een omnivereniging vroeger.
4: Ah, dat was het inderdaad, ja. Ik heb trouwens die podcastserie over Moerdijk gehoord. Heb je die ook gehoord al van BNR? Over nee. Het dorp dat gaat verdwijnen. Daar zitten ze ook bij een voetbalclub. Ik moest gelijk even aan denken. Daar, die club heet... even kijken hoor. TPO, geloof ik, heet die club in Moerdijk. Enig idee waar dat voor staat?
5: Andersom had ik hem denk ik gedaan. TPO?
4: Ja.
5: Nee.
4: Tussen puinhopen opgericht. Volgens mij is dat de afkorting. Maar ik zeg het even uit mijn hoofd.
5: En dat worden ze ook tussen puinhopen afgebouwd.
4: Ja, sowieso wel. Ja, precies. Ik vond het schitterend inderdaad. Een mooie naam. Goed, straks gaan we nog praten over Hongarije. In Hongarije gaan we schakelen ermee. Want Twente speelt daar vanavond. Eerst even dat WK, Wouter. Een aandeeltje FIFA voor het WK. Zou jij het kopen? Dat je je salaris gestort krijgt van de Stentor. En dat je dan zegt, nou, ik ga even een aandeeltje kopen nu.
5: Wat zal ze een aandeeltje doen, heetje?
4: Ja. Ze hebben een berekening gemaakt. Hè? 50% houden ze zelf. 20-30% gaat naar de lidstaten. En 30% of 20% naar particuliere investeerders. Ze hopen 3,7 miljard op te halen met 30% van de aandelen. Dus ik denk 100 euro of zo. 60, 100, 150 euro. Wat zou het doen? Ik weet het niet.
5: Nou, ik zou hem niet kopen, denk ik. Hè? Ik denk dat ik dat even aan me voorbij laat gaan. Puur om het voetbal, pure voetbal in stand te houden. Met die gedachte zou ik hem laten gaan, denk ik.
4: Oh, jongen, maar dit gaat gewoon om zakelijk. Ik bedoel, het WK maakt hoeveel miljard winst.
5: Stel dat je dan groot aandeelhouder bent van het WK voetbal straks. Mag je dan ook bepalen waar die gehouden wordt?
4: Nou, dat gebeurt nu natuurlijk al. Want het gaat nu al naar Saudi-Arabië. En het gaat nu al natuurlijk naar Qatar. Dus ik denk dat het niet heel veel verschil uitmaakt. Wat denk jij?
5: Nee, dat vermoed ik ook niet. In dat geval kun je op die manier misschien het WK wel in Nederland houden. Maar ik denk dat wij niet opgewassen zijn tegen het grote geld, weet je.
4: Nee, maar is dit een goede ontwikkeling voor het voetbal of niet? Of snap je deze ontwikkeling?
5: Nou, nee. Ik denk dat bijna niemand dat begrijpt. Behalve een paar mensen die achter hun bureau zitten bij de FIFA... en eentje die Gianni Infantino heet. En voor de rest snapt volgens mij helemaal niemand hier iets van. Dat zie je natuurlijk ook aan de reacties van verschillende bonden natuurlijk al. De UEFA ook met een statement gisteren, wat ook gewoon vrij duidelijk was volgens mij. Voor een statement van de KNVB dan weer, dat ik dacht van...
4: ja, maar kan dat dan niet? We hebben Gijs de Jong ook gesproken in deze podcast. En die zei ook, we moeten eerst alle feiten kennen. We hebben alleen dit verhaal gehoord. We gaan...
5: Je kunt toch ook gewoon een keer hard stelling nemen, of niet?
4: Ja.
5: Tegen dit soort praktijken.
4: Ja, je kan zeggen, als dit waar is, dan gaan we er tegen in protest. Dat vinden we belachelijk voor het voetbal. Dat
5: als de UEFA zo'n statement doet, dan mogen we toch aannemen dat het klopt allemaal?
4: Ik heb inmiddels tijdens het WK ook wel geleerd van die gasten dat het ook wel een beetje zo is dat de FIFA en de UEFA heel vaak met elkaar clashen. Dus natuurlijk ook een soort van wie heeft de langste strijd een beetje.
5: Ja, die hebben natuurlijk al misschien ook weer wat andere belangen, maar... Ja, ik vind dat je tegen dit soort praktijken best wel wat harder mag ageren dan de KNVB nu heeft gedaan.
4: Ja, alles is geld, hè, zeggen ze dan altijd in dit soort dingen.
5: Dat blijkt maar weer, ja.
4: Ja. Over geld gesproken trouwens. 15 miljoen voor Leo Sauer gaat naar Stuttgart van Feyenoord. Daar is aardig wat op verdiend, hè?
5: Zo, dat, en dat voor een speler die niet eens altijd in de basis staat. Hè? Nou, sterker nog, het afgelopen half jaar niet eens zo heel veel...
4: 44 wedstrijden tussen 2022 en nu.
5: Ja, dan vang je daar zo'n bedrag voor. Dat is wel goed zaken doen.
4: Ja.
5: kun je niks van zeggen.
4: Jaartje Vuurt, nog trouwens wel een NAC moeten erbij zeggen. Speelde die 31 wedstrijden. Maar toch, inderdaad voor iemand die geen basisspeler is... hebben ze goed gehandeld eigenlijk, hè, voor die 15 miljoen die ze dan krijgen.
5: Ja, maar toch ook wel weer ergens opvallend... dat zo'n club dan wel blijkbaar iets in hem ziet. En ik moet natuurlijk ook wel zeggen, op het moment dat hij speelde... en ook bij NAC bijvoorbeeld, was hij natuurlijk echt wel een smaakmaker. En ook volgens mij in de wedstrijden dat hij bij Feyenoord daarna heeft gespeeld... was echt wel te zien dat die jongen gewoon prima kan voetballen. Dan zag ik niet per se gelijk zo'n stap voor ogen. Dat verbaasde mij ook wel toen ik het las. Maar dat hij kwaliteit heeft, dat hebben we allemaal denk ik ook wel gezien. Dus wat dat betreft is het misschien wel iets minder raar... maar was een wat kleinere stap misschien wel logischer geweest.
4: Ja, het is soms zo gek dat sommige jongens in Nederland komen te voetballen... en dat je het daar dan niet in ziet. Dan vraag ik me altijd af, zijn wij nou dan zo kritisch... en vragen wij nou zoveel van die spelers? Of komen ze op andere plekken toch beter tot wasdom... op een andere manier van spelen? Of, ik weet niet wat dat is.
5: Ja, dat zie je soms toch ook wel eens tussen clubs gewoon alleen al. Dat een speler bij de ene club helemaal niks is. En dat er bij de volgende club ineens misschien wel klik met de trainer... of wel klik met iemand die naast hem staat of voor hem staat... en dat ineens wel zijn kwaliteiten naar voren komen. Ik noem Oliver Hamman, die nu in het nieuws is. Die was bij Go Ahead Eagles de assistenkoning van de Eredivisie. Niemand die gaf zo veel assist als hij. Hij gaat naar Rangers... Nou, daar komt het er helemaal niet uit. En nu heeft Anderlecht hem in het vizier. Ja, ik sluit ook niet uit dat die bij Anderlecht wel weer gaat renderen. Dat is soms ook zo moeilijk te vangen. Dat kan in detail zitten dat iets ineens wel slaagt. Of misschien in het land, weet je wel, dat die daar helemaal niet kon aarden. Dat soort dingen allemaal. Het speelt allemaal mee om te slagen uiteindelijk bij de club waar je zit.
4: Ja, ik dacht dat hij ook voor Twente nog wel een aardige zou kunnen zijn... als ze nog een buitenspeler zoeken, of niet, Antman?
5: Is wel iemand die wel het weghorst kan bedienen, zou je zeggen.
4: Ja, en als ik dan steeds overal hoor dat ze iemand op rechts zoeken... die de diepte zoekt en die je weg kan steken op snelheid.
5: Dat soort spelers zijn er blijkbaar niet zoveel. En misschien ook wel niet zo betaalbaar of zo. Zijn er nog best wel veel clubs die zo'n type zoeken eigenlijk, hè?
4: Ja.
5: Van die diepte aan het spel kan brengen en eigenlijk een beetje op de brommer is. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat je vaak ziet bij spelers die op de brommer zijn, is dat het hoofd of dat de benen wat snel gaan voor het hoofd, hè? En dat vond ik bij bijvoorbeeld Antman vond ik dat wel beter voor elkaar. Die kon dat wel wat beter coördineren, zeg maar. En ik denk dat het daarom ook wat moeilijker is om dat soort type spelers te vinden. Dat je vaak bij dat soort jongens wel ziet dat wat lastiger is.
4: Ja, want al die elftallen, elke trainer hoor je zeggen... we moeten diepte hebben, maar over het algemeen genomen... stellen ze dan toch altijd een links of een rechts buiten op... die met zijn andere been aan de andere kant staat. Dus dan ben je een linkspoot, sta je op rechts... dan draai je al bijna naar binnen. Dan moet je eerst die bal ophalen, willen ze de kaatsen... en dan willen ze de diepte eigenlijk in. En je wilt eigenlijk dat je af en toe die bal eroverheen kan geven... en dat je die diepte kan zoeken. En die zoekt iedereen, maar ja... kennelijk zijn die inderdaad lastig te vinden tegenwoordig, wat je al zegt.
5: Ja, misschien ook inderdaad wat jij zegt, dat soort spelers... met hun rechterbeen bijvoorbeeld, liever aan de linkerkant spelen dan aan de rechterkant. Wat in mijn ogen ook best wel vreemd is, omdat je volgens mij je snelheid beter kan benutten op het moment dat jij met je rechterbeen aan de rechterkant staat.
4: Nu zijn we ouderwets, als we dit zeggen.
5: Ja, maar dat mag je ouderwets vinden, maar ik vind het, ja, volgens mij is dat niet zo heel onlogisch.
4: Maar inderdaad, ik ben het met je eens.
5: Ja, ik heb altijd het idee dat op het moment dat je echt op de brommer bent... dat is een pure kwaliteit die niet zo heel veel mensen hebben... dat je dan beter tot je recht komt als je met je rechterbeen op rechts speelt. Of met je linkerbeen op links natuurlijk.
4: Nou, ik zat op het WK ook naar die vrije trappen te kijken heel vaak. En toen zag ik David Beckham voorbij komen. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat toen Beckham vrije trappen nam... iedereen altijd zei, ja, maar die geeft zo'n curve... dan geeft hij van de rechterkant met zijn rechterbeen en dan draait hij zo in. Dan hoef je alleen maar tegenaan te lopen... Maar dat zie je bijna tegenwoordig ook niet meer. Het is altijd een linkspoot die de bal dan indraait... dat je de bal alleen maar hoeft te schampen bijna. Maar toen met Beckham riep iedereen... dit is nou de ideale vrije trap, onverdedigbaar. En nu is het allemaal andersom.
5: Ja, dat is bijzonder, ja.
4: Ja, ontwikkeling zeg maar. In het voetbal, ja. Nou, ja. Nu we dan toch bij Twente zijn... Hè, Ajax gaat vanavond in Europa spelen voor een plek in de Conference League... de voorlaatste ronde, of op weg naar die competitiefase. De club die natuurlijk vanavond het hardst aan het werk moet... om de volgende voorronde te gaan behalen in de Europa League... is FC Twente. Robin Kampmans, je bent voor Tubantia mee naar Hongarije. Volgens mij, als ik zo een beetje achter jou kijk... schijnt het zonnetje, of niet? Het is wel goed weer, of niet?
6: Ja, in Nederland is het heel goed weer, maar hier is het, voor zover ik begreep... maar hier is het nog wel een paar tandjes warmer. 38 graden, 39. Dus ja, ik heb niet hoeven twijfelen om een vestje mee te nemen. Dat scheelt ook met bagage. Dat was niet nodig.
4: Nee, maar dat zegt ook wat over de wedstrijd natuurlijk... die Twente moet gaan spelen. In welke temperatuur en welke weersomstandigheden ze die gaan spelen?
6: Ja, dat klopt. S'avonds koelt het nog wel iets af. Dus ja, dat scheelt dan misschien wel iets. Maar ja, in Nederland is het ook heel warm, hè. Dus ja, nou ja. Dus ja, je zult het ermee moeten doen.
4: Ja.
6: Als het niet regent, is het niet goed. Als het warm is, is het niet goed. Maar het is wel inderdaad echt heel warm.
4: Ja. Is die Europa League nou een zegen voor Twente? Of zeg je nou, weet je wat, ze kunnen beter Conference League gaan spelen? En wat je daarop richten? Wat denk jij?
6: Nee, ik zat nog eventjes te kijken naar de Europa League, ook qua namen, qua toernooi. Ja, dat is natuurlijk veel aantrekkelijker. Financieel onderaan de streep natuurlijk ook. Van de week nog een verhaaltje gemaakt over mogelijke tegenstanders. Hè, in de volgende voorronde mochten ze die bereiken. Ja, dat zegt meer een Fenerbahçe bijvoorbeeld. Hè, die hebben ook nog kans op Champions League dan de twee ploegen uit de Conference League. Nee, dus Europa League is alles aangelegen om dat te gaan redden. Alleen, zover is het nog lang niet.
4: Nee, met wat voor gevoel zit je daar nu? Is dat het gevoel dat het wel goed gaat komen op basis van die eerste wedstrijd?
6: Nou, het gevoel, ik heb inmiddels ook heel veel supporters gesproken op basis van die eerste wedstrijd. Goed begonnen destijds, had meer ingezeten, maar je verliest die wedstrijd natuurlijk wel. En ja, zeker thuis had je, het is misschien een cliché, had je een mooie stap willen zetten richting de volgende ronde. Want ja, het schijnt ook hier een heksenketel te zijn. Dus ja, supporters hebben een beetje zoiets van, nou, we moeten het nog maar even zien. En nou ja, FC Twente is inmiddels geland in Boedapest. En ja, tijdens de vlucht kwam een beetje het nieuws naar buiten. Bart van Rooij, Ajax wel of niet. Nou ja, een keeper eventueel erbij wel of niet. Dus ze spelen wel wat andere dingen die niet meteen met het voetbal te maken hebben. Jawel, maar niet met deze wedstrijd. Ik denk dat ze daar niet zo blij mee zijn.
4: Ja, Bart van Rooij is natuurlijk het verhaal dat Ajax interesse in hem heeft, dat er al gesproken zou zijn met Ajax over eventueel een overgang of een contract of een mogelijkheid voor een contract daar. Dus dat speelt ook nog mee in deze wedstrijd. Dat is ook prettig, hè?
6: Nou ja, prettig. Ik denk juist op het moment dat ze landen, want zo ging het ongeveer waarschijnlijk, kwam dat nieuws naar buiten. Ja, en ik denk niet dat ze bezig willen zijn met randzaken. En nu worden er natuurlijk ook daarvoor vragen over gesteld. Dus ja, je wilt rond zo'n wedstrijd eigenlijk alleen maar met die wedstrijd bezig zijn en niet met transfers en dat soort dingetjes. Dus ja, liever geen randzaken.
4: Nee, wat je ook zei, hè, het gevoel op basis van die eerste wedstrijd, ze hadden best wel gewoon een dikke kans om die wedstrijd daar naar zich toe te trekken thuis in de Grolsvesten. Dat is toch een beetje het gevoel wat blijft hangen na die wedstrijd, als je die gezien hebt. Alleen het werd niet gevaarlijk in de 16 eigenlijk, Twente.
6: Klopt. Kijk, nou, vooral die beginfase van FC Twente was heel goed. Kreeg een grote kans ook. Ja, dat is allemaal zijn van die voetbalclichés. Als die bal erin gaat, dan gebeurde niet. Je verliest die wedstrijd inderdaad. En dat is dan ook nog thuis. Ja, je hebt toch altijd een beetje zo'n gevoel in zo'n Europese campagne van begin uit. En dan kun je thuis nog eventueel wat rechtzetten. Ja, nu zou het andersom moeten gebeuren. Dus ja, het is in ieder geval nu niet meer de vraag wat er moet gebeuren. Want ze moeten sowieso winnen. Dat scheelt dan weer wel om dat positief te blijven.
4: Ja, en Euyasetter is natuurlijk de man in vorm dan, hè? Daar moeten alle ballen op links, zou ik zeggen, of niet?
6: Ja, inderdaad. Je zou sowieso zeggen, als die ballen, wie staat er in de spits, als die ballen maar voorkomen, goals maken, ja, het is allemaal heel duidelijk. Alleen ja, nogmaals, ik denk wel dat het een nadeel is dat je eerst nu thuis hebt gespeeld en dat je in de achtervolging moet. En dat het heel bepalend is ook hoe die wedstrijd dan hier zo gaat beginnen, aan de overkant. Want ik zit, het stadion is echt aan de overkant van mij.
4: Ja, de andere kant is, ja, als je toch al weet, je moet winnen. Of je nou gelijk speelt, of dat je de doelstelling blijft hetzelfde. Gewoon winnen eigenlijk deze wedstrijd. Het liefst zo ruim mogelijk.
6: Klopt, maar ik denk wel dat deze wedstrijd van donderdagavond al wel heel bepalend kan zijn in het vervolggevoel ook. Hoe verloopt die wedstrijd? Is het een wedstrijd waarbij je achteraf weer zegt van, ah, had veel meer ingezeten, maar is niet gelukt? Vergeet niet, Ferencvaros is natuurlijk ook wel gewoon een groot club. Qua tegenstander, een tegenstander van naam. Volgens mij hadden ze niet veel sterker kunnen treffen in deze ronde. Maar ja, mocht het nou echt tegenvallen morgen, dan krijg je ook zo'n katterig gevoel richting de toekomst. En dan gaat er in ieder geval aan het begin van het seizoen al allemaal negatieve dingen spelen. En dat zul je natuurlijk willen voorkomen.
4: Ja, als trainer wil je zeker die dynamiek zeker voorkomen. Want we hebben vorig jaar gezien wat er dan gebeurt, hè, als je eenmaal slecht begint. Jozef Oosting was snel, moest hij het veld ruimen daarna. Ja,
6: dat geldt natuurlijk overal. Je leest heel veel verhalen nu van, we zijn er klaar voor en goed gevoel. En de neuzen staan de juiste richting op. Ja, dat zal. Als je 3 wedstrijden op rij verliest, of je nou in de eredivisie speelt of in de derde divisie. Ja, dan krijg je toch spelers die mokken, die vinden dat ze moeten spelen. Supporters, geluid. Dus ja, resultaat is zeker aan het begin van het seizoen misschien nog wel belangrijker dan het vertonen spel.
4: Robin, dankjewel. We gaan het allemaal volgen natuurlijk. Hoe Twente het vanavond gaat doen tegen Ferencváros. Ik dankjewel. Ik wens je een mooie wedstrijd toe. En graag tot de volgende keer.
6: Dankjewel.
7: Van hakken, snijden en koken. Meten, passen en zagen. tot inkopen, rekenen en targets. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Zo geeft onze software je inzicht in je planning, projecten en personeel. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Is dat nou trouwens lekker, Wouter, om even door te gaan op dat verhaal van Van Rooyen, dat je dus eigenlijk een Europese wedstrijd moet spelen en dat je dit er allemaal omheen... dat wil je toch eigenlijk helemaal niet als club?
8: Nee, dan denk ik toch ook wel weer gelijk terug aan Go Ahead vorig jaar uit bij Nice, geloof ik. Was dat, ik twijfel even of het Lyon was of Nice, maar volgens mij was het
4: Nice. Ja.
8: Ja, waar ook de boel op de kop stond met Milan Smit. Ik weet nog dat Melvin Boel toen zei tijdens de persconferentie van... Milan Smit staat zometeen gewoon op het trainingsveld. We lopen naar buiten. We kijken naar de groep jongens die op het trainingsveld staan. En dat was geen Milan Smit. Dus dat is echt in een paar minuten dat hij niet meer op het trainingsveld stond en dat hij die transfer maakte. Rob Mansdel speelde toen zijn transfer naar Feyenoord. Ja, dat is allemaal ruis die je niet wil hebben voor zo'n belangrijke wedstrijd. En dan zullen ze van zeggen dat het allemaal niet meespeelt en dat hij gewoon volle focus heeft op FC Twente. Maar ergens in zijn hoofd zit ook gewoon dat hij misschien wel een stap naar Ajax kan maken. En nu is het volgens mij wel wat minder concreet dan toen die transfers. Maar toch, het zal wel in zijn hoofd zitten, vermoed ik.
4: Ik vond nog wat anders aardigs in die wedstrijd. Ik weet niet of je dat ook is opgevallen. Ten Hag, hoe vaak zie jij een technisch directeur met een bloknoot op de tribune zitten?
8: Nooit.
4: Nee.
8: Wist, ik kan er niet zo even snel 1, 2, 3 eentje voor de geest halen die ik echt met een bloknoot zie zitten op een tribune. En die dan ook nog in beeld wordt genomen natuurlijk. Het is natuurlijk ook nog Ten Hag. Maar...
4: Nou ja, dus ik dacht daarbij ook wel, als je nou Ten Hag bent en je weet dat je dus continu met die camera op je neus staat en je bent al geïnterviewd, is het dan heel slim om als technisch directeur met zo'n opschrijfboekje naast je te zitten? Want je weet dat dat shot in beeld gaat worden gebracht als jij zit te schrijven, toch?
8: Ja, maar aan de andere kant moet je daar dan rekening... Als jij vindt dat dit nodig is, moet je dan rekening houden met dat eventueel in beeld zou kunnen worden genomen? Dat denk ik niet. Ik denk dat je wel gewoon je... Als hij vindt dat dit bij zijn werk hoort, dan moet hij toch vooral zijn werk uitvoeren en niet zozeer bezig zijn met de camera, denk ik.
4: Nee, het kan de positie van je trainer natuurlijk wel enigszins... Weet je, je gaat daar vragen over krijgen op een gegeven moment, toch?
8: Ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje wat er omheen hangt. Hè. Je ziet beelden dat hij vooraan loopt bij een bosloop, geloof ik. Dat hij echt erbovenop zit, ook bij trainingen en dergelijke. Maar volgens mij, tenminste zoals het nu de geluiden zijn... kan John van der Brom zich daar prima in vinden. Dus ja, als die wisselwerking op die manier goed is... En John van der Brom misschien zelfs wel baat bij heeft... Ja, dan moeten ze het vooral blijven doen. Maar het is wel opvallend inderdaad. En ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als ze straks... misschien wat minder loopt bij FC Twente... dan wat je dan voor geluiden gaat krijgen.
4: Van der Brom die doet dan gewoon nog een kopje koffie. Want Erik loopt toch mee met het hardlopen van de groep. Dat scheelt natuurlijk weer, toch? Rustig
8: als ze strafrondjes moeten doen na een dikke nederlaag tegen Sparta... dan
4: moet hij ook meedoen, hè?
8: Vooraan lopen.
4: Moet hij ook meedoen, hè? Dat is
8: dat is waar. Dat vind ik ook. Dan moet hij ook meelopen, ja, zeker.
4: Ik moest zeggen, ik heb de afgelopen dagen wel een beetje genoten... van de verhalen rondom NEC en Tadić. Wat jij?
8: Vanzelfs veel, vond ik. Maar nou ja, het is misschien wel de grootste transfer van deze zomer. Het is volledig terecht dat daar heel veel aandacht voor is natuurlijk. En ja, ik heb er ook wel veel genoten. Eerlijk.
4: Maar Boekhorn, Schreuder, Medujanin, die het vliegtuig instappen naar Servië.
8: Medujanin ook. Had jij die erbij verwacht?
4: Nou ja, ik denk dat Schreuder neemt hem overal mee naartoe natuurlijk de laatste jaren.
8: Ja, dat lijkt.
4: Ja, dat is ook naar Servië, ja.
8: Ik denk als je op vakantie gaat, neemt die Medujanin ook mee, denk ik.
4: Dat denk ik ook, ja. En met de kerst zit Medujanin ook aan tafel. Dat mevrouw Schreuder denkt, wie is dat? Dat is haar, hè? Ja. Maar het feit, zeg maar, dat ze daar met z'n drieën dan naartoe gaan... en dat die Boekhorn dus op de een of andere manier aan Tadić een verhaal weet te vertellen over NEC en het project waar Tadić dus vervalt, vind ik op zich best leuk dat zo'n Boekhorn dat zo met zoveel enthousiasme voor elkaar krijgt.
8: Ja, dat is wel opvallend dat hij het ook voor elkaar krijgt. Zeg maar. Want hij kan bijvoorbeeld vallen voor... en dat is volgens mij ook wel deels zo... dat hij valt voor de speelwijze en de werkwijze van Dick Schreuder. Dus dat is voor mij ook wel een heel groot onderdeel van dit verhaal. Maar inderdaad, dat hij daar ook nog een invloed in heeft. En ik ben dan eigenlijk ook wel benieuwd wat hij per se gezegd heeft.
4: Ik dus ook.
8: Wat zal hij nou tegen Tadić gezegd hebben dat Tadić denkt... ik heb 14 opties om mijn carrière te volgen... en het wordt NEC uit Nijmegen.
4: Nou, ik vind dat een leuke vraag voor onze luisteraars. Bedenk nou met welk argument zou Boekhorn Tadić hebben overgehaald... en je mag heel creatief zijn. Ik ben benieuwd, zeg maar...
8: Of zal het gewoon extra geld, zakgeld...
4: Nee, moet er los van dat geld, zeg maar. Het zal een leuk verhaal zijn. Misschien twee kaartjes voor de dierentuin... dat hij extra naar de panda mag kijken of weet ik veel wat. Maar Ja, weet ik niet.
8: En een eigen panda.
4: Ja, een eigen panda, de Dusan. Nee, maar als jij, dus kom erop met een paar suggesties. Wat zou het laatste finale argument zijn geweest dat Boekhorn heeft gebruikt in dat gesprek om Tadić over de streep te trekken? En wees een beetje creatief. De leukste inzendingen nemen we morgen mee. In deze,
8: ik ben heel benieuwd.
4: Ik ben heel benieuwd. Kom erop. Geef ze maar door via Instagram, @advoetbalpodcast. Wees een beetje creatief. Eens kijken waar jullie mee komen op deze warme dagen. Er zullen vast wel een paar creatieve inzendingen bij zitten. Maar ik vond het mooi. Ik vind het wel leuk dat ze het zo op deze manier doen en dat ze het toch voor elkaar krijgen. Ik bedoel, Schreuder is ook nog niet klaar, hè? Die heeft al gelijk gezegd, we zijn nog niet klaar, er moeten nog een paar erbij. Dus...
8: Nee, ja, dat lijkt me ook duidelijk. Vooral verdedigers, denk ik, nu bij NEC. Voor mij is daar echt nog wel eens wat werk te doen. Maar goed, dat zij een speler als Tadić binnen kunnen halen, dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel razend knap.
4: Ja.
8: Want ja, okay, ze hebben voldoende financiële middelen natuurlijk. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar goed, alsnog, voor een club van die statuur... Is het wel knap om dat voor elkaar te krijgen.
4: Zeker. Henk Vrezer heeft ook een nieuwe baan. Hij is de nieuwe bondscoach van Suriname.
8: Ja.
4: Ja. Nou. Nou, so, hij was natuurlijk al enigszins betrokken bij die WK-kwalificatie... en nu definitief. Ja. Was de assistent van Tecate en nu is hij hoofdtrainer. Dus die heeft een nieuwe baan. Dus hij is voorlopig denk ik niet in de Eredivisie terug dan, hè?
8: Je weet het nooit, maar nee, dat lijkt me toch... Toch niet, nee. Wel een grappige ontwikkeling.
4: Zeker. En geruststellende gedachten voor voetballers die op een jaar of 5, 36 zijn en denken... moet ik al met pensioen? Want 40 is volgens mij het nieuwe 30 met iedereen. Modric kan nog door. En nu Neuer ook nog één jaartje. En dan stopt hij eigenlijk.
8: Ja, in de Eredivisie is dat natuurlijk ook steeds
4: Sherry?
8: Als je weer bij NEC kijkt, die kunnen volgens mij een voorhoede samenstellen die 100 plus is met z'n drieën.
4: Ja, Linssen, Sherry en Tadić inderdaad, ja.
8: Dat lukken. Bij PEC, waar ik zelf rondloop, is viergever binnengekomen in 36 jaar. Dat is op zich wel grappig, want ik heb hem daar nog naar gevraagd van... voel je dan dat je ouder wordt, zeg maar? En dan zeg je inderdaad wel dat hij aan bepaalde dingen merkt dat hij ouder wordt. Maar hij zegt ook... door alle faciliteiten en door alle data die ze bijhouden... en arbeidsrustverhouding en dat soort dingen allemaal... kun je het wel als voetballer tegenwoordig veel langer volhouden. En misschien zie je dat daar ook wel weer in terug. Van dat je dat soort jongens, weet je wel, je noemt Modric, Neuer... Nou ja, Messi hebben we natuurlijk gezien op het WK dat hij nog steeds presteert. Ja, die houden het volgens mij ook wel langer vol dan eerder.
4: Ja, Perisic bij PSV ook...
8: Ook allemaal nog topfit natuurlijk. Ja, het evolueert volgens mij wel zo, dat je het wel steeds langer vol kan houden.
4: Ja, het was altijd vroeger zo dat vooral in Italië gebeurde. Hè? Dat ze daar allemaal heel oud nog konden voetballen. Maar
8: ik wil niet weten hoe, maar...
4: Dat is een beetje de vraag een beetje. Maar misschien inderdaad ook wel omdat niet iedereen meer langs de regenpijp naar beneden klimt. En s'avonds nog gaat stappen, maar dat ze wat meer met hun lichaam bezig zijn en gezondheid, dat toch kan schelen, toch?
8: Elke club heeft al een voedingsdeskundige in huis, zeg maar. Dus dat zal natuurlijk al helpen. En dat is maar een fractie van wat ze allemaal voor je doen om je lichaam goed te onderhouden. Dus daar zul je wel baat bij hebben als je wat ouder wordt.
4: Ja, en dan ben ik ook wel weer benieuwd hoe die dynamiek... want jij zit er nu bij PEC ook met zo'n viergever. Luisteren de jonge gasten nog wel naar de jongens van 36? Want ik weet nog dat Van Hooijdonk binnenkwam bij NAC. Weer terugkeerde op latere leeftijd. En dat daar Volante en zo dacht... ja, joh, Pierre, het zal me wel goed zijn. Ik ga lekker zelf voetballen, die huurling van PSV. En dat het ook wel een ding was, zeg maar. Die oudere groep en Van Bommel had moeite ermee met PSV toen hij terugkwam. Luisteren ze nog of niet?
8: Ja, dat moet natuurlijk nog wel een beetje blijken of dat allemaal tot uitkomt. Maar als ik nu... Ik ben bijvoorbeeld vanochtend nog even op trainingsveld geweest. Of gisterochtend moet ik zeggen. Mm-hmm. Daar ben ik even op trainingsveld geweest. En dan is de training afgelopen. Hebben ze 11 tegen 11 gedaan. En dan pakt hij nog twee talenten bij zich. En dan staat hij echt nog 10 minuten met ze te praten. En aanwijzingen te geven. Hij is daar echt mee bezig. En hij vindt het ook leuk om dat te doen. En ik heb wel de indruk dat die jonge jongens het ook leuk vinden om het met daarover te hebben. En dat hij ze echt probeert te helpen. En ook echt wel kan helpen. Dus ik denk wel dat voor zo'n ploeg als PEC, waar ook veel jeugd in rondloopt op dit moment... Ja, dat het echt wel van waarde is om zo'n speler binnen te halen.
4: Ja, gisteren in de podcast hadden we het nog over jeugdspelers... Hè, die steeds vaker kiezen voor het andere land dan het Nederlands elftal... als ze hier wel zijn opgegroeid, maar nog een tweede paspoort hebben met Fabian. Veel mensen reageren er ook op. En Vee onder andere zegt, ja, volgens mij wat ook meespeelt... is de discriminatie op social media en de manier waarop over bepaalde culturen wordt gesproken. Daardoor kiezen sommige spelers misschien eerder voor het land van hun ouders. Denk aan de racistische bejegeningen van donkere spelers... na de gemiste strafschoppen tegen Argentinië, bijvoorbeeld op het WK voetbal. Dat soort ervaringen hebben... denkt hij, invloed op de keuze die spelers maken. En zo zijn er meer mensen die daar natuurlijk op terugkomen... dat de manier waarop je met elkaar omgaat... misschien wel ervoor zorgt, het politieke klimaat hier... dat spelers dan toch denken, ik ga toch maar voor het andere land kiezen... in plaats van voor Nederland. Ik weet niet of het een argument is, maar er wordt veel op gereageerd. Dat geef ik even mee, zeg maar, in deze, in de reacties. Yeah. Ja, ja, je weet het nooit
6: dus
4: eigenlijk.
6: Is nooit iemand die dat gezegd heeft, denk ik, hè? Dat dat erbij speelt.
4: Nee.
6: Kan me niet zo. Dus. Nee, volgens mij ik kan me niet zo iemand voor de geest halen die dat als argument heeft gegeven om bijvoorbeeld voor, nou, noem eens wat, Suriname te kiezen of.
4: Marokko in dit geval, precies. Ja. Ja. Ja. Alhoewel, ik weet ook niet hoe Diaz bejegend is na het missen van die strafschop in de Afrika Cup. Ik weet niet hoe die op deze social media toen in de gaten heeft gehouden.
6: Ik kan me voorstellen dat daar wat mensen boos om zijn geworden.
4: Of dat iedereen zei, snappen we, begrijpen we, ja. Weet je wat, kom prima, een kopje koffie prima drinken. Poging. Ja, goed gedaan, jammer. Ik weet niet of dat overal, zeg maar. Misschien is dat wel universeel bijna, zou ik bijna zeggen, dit soort reacties. Hè. Hoe slecht het ook is, voor de duidelijkheid. Hè. Want het praat het niet
6: zeker,
4: goed.
6: Zeker, nee.
4: Maar dan mag je, dat gebeurt overal.
6: Dat moet je al ten alle tijde afkeuren, zeker.
4: Ja, ben ik met je eens. Hey, wij gaan nog één ding doen in deze podcast. En dat weet je, dat is de vraag van vandaag.
9: De vraag van vandaag.
4: Dit was de vraag van Fabian gisteren.
10: Welke trainer in Italië heeft een tatoeage van een grote rivaal op zijn arm?
4: Ja, ging over tatoeages. Ja, welke trainer uit Italië heeft een tatoeage? Als jij nou van de grote concurrent van Bas een tatoeage op je arm zou moeten zeggen, welke is dat dan?
6: Dat zou het van Swift 64 zijn.
4: Swift 64, dat is wel gelijk je hele arm ongeveer, hè?
6: Ja, dat gaat wel wat ruimte kosten, ja.
4: Ja, precies.
6: Zeker.
4: Maar welke Italiaanse trainer zoeken we?
6: Ja, hey. Ik zou het niet weten, Etienne. Echt niet.
4: Nee. Nou, gelukkig wisten veel luisteraars het wel. Onder andere Challing uit Nieuw-Zeeland. Die een berichtje instuurt via Instagram dat het Spalletti is. Dat was inderdaad het goede antwoord. Een Napoli-tatoe na de winst van de Scudetto. Zo. Maar hij is nu trainer van Juventus.
6: Ja, dat zullen ze leuk vinden daar.
4: Ja, het is toch een beetje de ding. Stel je toch voor dat je bijvoorbeeld trainer van Ajax bent, een tatoeage van Ajax neemt, dat je dan trainer van Feyenoord wordt. Zou dat in Nederland kunnen?
6: Was toen toch dat Andy van der Meijden bij PSV ging spelen en dat ze allemaal dachten dat hij een Ajax-tatoe had?
4: Ja, dat was het hele verhaal, toch?
6: Volgens mij moest hij toen aan een paar supporters met zijn broek naar beneden laten zien van, of dat waar was of niet.
4: Maar dat heeft hij vaak genoeg gedaan, die broek naar beneden van der Meijden. Dus dat maakt toch niet uit. Dus ik denk dat, nee, dat was waar. Hij wel gewend. Mooi. Heb jij nog een mooie vraag voor morgen, voor Dolf?
6: Ja, zeker. Ik heb er dit keer wel over nagedacht. We hadden net natuurlijk over de leeftijden. Dat er steeds wat oudere spelers, of dat ze wat langer doorgaan. En mijn vraag is, welke speler in de keukenkampioendivisie van afgelopen seizoen was het oudst?
4: Of welke speler was in de keukenkampioendivisie het oudst? Dat is een mooie vraag voor Dolf. Ja. Want die heeft vorig jaar natuurlijk de KVD gevolgd. Ja.
6: Dat komt goed uit.
4: Dus eens kijken of Dolf dat dan nog weet. Want die heeft vooral gelet op de pareltjes. Maar eens kijken of Dolf morgen weet wie de oudste speler is in de KKD van het afgelopen seizoen. Als jij thuis weet, laat me weten via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer even via Instagram @ADVoetbalpodcast is ons kanaal. Daar kan je een reactie achterlaten. Dat kan in de stories dan wel door een DM'tje te sturen. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Waar je ook ter wereld zit, waar je ook op vakantie luistert. Als je aan het luisteren bent, laat het ook vooral even weten. En reageer nog even op dat zinnetje. Een beetje creatief. Zijn, welk zinnetje zou Boekhoorn gebruikt hebben om Tadic over te halen? Wat was het finale argument? Contract was al onder, had hij al laten zien. Maar er was nog iets. Weet je, wat zou Boekhoorn... Ja, ik ga een mooie top 5 maken. Eens kijken wat eruit gaat komen. Wees creatief. En morgen die hele top 5. Wouter, ik wens je een mooie dag. Dank weer.
6: Yes,
4: en
6: tot snel.
4: Tot snel.
11: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
12: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 2 jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn 3 vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de 3 vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. 2 uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er in het oosten een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het zuidoosten en oosten. Vanavond blijft het grotendeels droog, maar vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen start de dag bewolkt. De wind zit in de noordoosthoek. Op het IJsselmeer en in het Waddengebied kunnen er buien vallen. Morgenmiddag komt er hier en daar nog een bui voor. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden wordt het een graad of 20 en 24 tot 30 graden elders in het land. Bij een noordenwind voelt het minder warm aan. Op zaterdag is het overwegend droog, behalve in het noorden van het land, daar kan een bui vallen. Overdag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken en tikt de thermometer bij een zwakke tot matige noordwestenwind de 23 tot 27 graden aan. Zondag schijnt de zon volop en blijft het droog. De matige wind waait uit het noordoosten en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren, en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Liège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechte rijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechte rijstrook van de A58 is dicht, de weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren, en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. In de regio Liège-Cap Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronica-zaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en 1.5 uur vertraging.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het grotendeels droog, maar vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen start de dag bewolkt. De wind zit in de noordoosthoek. Op het IJsselmeer en in het Waddengebied kunnen er buien vallen. Morgenmiddag komt er hier en daar nog een bui voor. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden wordt het een graad of 20 en 24 tot 30 graden elders in het land. Bij een noordenwind voelt het minder warm aan. Op zaterdag is het overwegend droog, behalve in het noorden van het land. Daar kan een bui vallen. Overdag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken en tikt de thermometer bij een zwakke tot matige noordwestenwind de 23 tot 27 graden aan. Zondag schijnt de zon volop en blijft het droog. De matige wind waait uit het noordoosten en het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: ook. Maar bij het zien van de rook rijdt hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid.
1: Man! Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk-Oost. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en een noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht, Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om een Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: is het weerbericht.
1: In de oostelijke helft valt wat regen die wegtrekt richting Duitsland. Later vanavond wordt het daar droog en er staat een zwakke noordenwind. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend valt er in het noordwesten buiige regen. In de rest van het land wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags wordt het 20 tot 29 graden en er is in het hele land kans op enkele buien. 'S Avonds is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. In het weekend is het maximaal een graad of 25, maar vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen van een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden op de A9. De Wijkertunnel is dicht. Je moet omrijden via de A22. A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray gebeurde een ongeluk met vrachtwagens. De weg is daar dicht. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook dicht is de N48, de weg Ommen-Hogeveen. In beide richtingen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Omleidingsroutes staan lokaal aangegeven.
3: Station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermosella. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en een noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk-Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: officieel afgelopen zondag natuurlijk al tegen Burnley. Toen was het niet uitverkocht. En vanavond is dat wel anders, Diederik. Want het zit helemaal vol voor deze voorronde van de Conference League. En dat bij een wedstrijd waarbij je eigenlijk kan zeggen... het is gespeeld na die 4-1 overwinning van Ajax afgelopen donderdag in Servië. Zou je zeggen dat het een formaliteit is vanavond voor het elftal van Michel Sanchez tegenover de Serviërs. Maar Diederik, en dat merk jij ook, dat merk ik ook, dat merk je om je heen, ook bij die oefenwedstrijden. Men verlangt naar Ajax.
1: Ja, dat merken we ook in cijfers. Bijvoorbeeld als het om luisteraars gaat. Dus waar je ook bent ter wereld, ja, laten we dat meteen maar eens even zeggen. Hartstikke welkom. Radio@ajax.nl, dat is ons e-mailadres. Je kunt met ons praten. En dat is dan ook meteen heel erg levend. Hè? Er is toch een hoop in de harten van de Ajaxiden gekomen. Met de komst van Michel, met de komst van Daley Blind, die bijvoorbeeld terug is. Met de komst van een spits, Leonardo. Laat ik verklappen dat hij vanavond niet aan de start van deze wedstrijd zal staan. Voor de rest van de spelers geldt dat ze hier ook nog niet in de Johan Cruijff Arena op het veld staan. Terwijl bloed, zweet en tranen klinkt, zie ik op een schermpje dat ik voor mijn neus heb dat de spelers van Ajax en ook die van Vojvodina in de catacombe klaarstaan om zo meteen in te vallen. Om zo meteen het veld op te komen lopen. Als je wel eens bij een tour geweest bent hier in de Johan Cruijff Arena, dan heb je dat ook mogen doen. Die trappetjes omhoog komen en dan zie je die indrukwekkende arena. En in het geval dat je zo'n tour doet. Hè, je kunt het trouwens elke dag doen als het geen wedstrijddag is. Dus kom morgen vooral ook langs bij de Johan Cruijff Arena. Dan is dat stadion leeg. Ben jij dat stadion hier beneden wel eens ingekomen, Corné? Als het vol was?
0: Goh, de trap omhoog bedoel je?
1: Ja?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat een paar jaar geleden is geweest met die kampioenswedstrijd thuis tegen Heerenveen. Toen het zo regende. En Berghuis dacht een mooie glijer te maken na zijn doelpunt. En toen op zijn knieën belandde.
1: Maar toen was het niet vol, toch? Was het geen coronawedstrijd?
0: Nee, zeker niet. Dat was daarvoor nog. En dan ga je net vlak voor het einde van de wedstrijd verzamel je daar dan. Hè. Ajax Media moet dan opnames maken en zo. En toen ging ik net naar boven, net voor het einde van de wedstrijd. Dus dat is zeker indrukwekkend. En dat ervaren de spelers van Ajax en Vojvodina nu ook. Want voor die Serviërs, laten we niet vergeten, is dit toch ook bijzonder om voor 55.000 man in de Johan Cruijff Arena te mogen voetballen. Ajax staat daar, Berghuis zwaait naar zijn familie. Wat kushandjes zie ik ook. Dan hebben we in elk geval één basisspeler genoemd bij Ajax met Lucky. Die staat naast Mika Gods. Ook hij druk bezig te zwaaien naar allerlei familie en vrienden die hier natuurlijk ook gewoon op de tribune zitten. Wat me ook opviel, de F-site al ver voor aanvang van dit duel. Zeer, zeer gevuld en zeer luid aanwezig. Dat kunnen we niet zeggen van die, wat zullen het er zijn, Diederik? Een groepje van 100, 150 man meegereisd vanuit Novi Sad in Servië. Blote basten, kan ook niet anders natuurlijk. Die zijn er wel gewoon bij dit duel.
1: Ze hebben een spandoek opgehangen waarop Tiger staat. Dat kan ik vanaf hier lezen. En ze gaan hun team zo meteen toejuichen. Een team dat lijkt op dat van vorige week, maar de trainer is ontslagen.
0: Oh ja.
1: En dus zijn er wat wijzigingen. Zullen we het straks over hebben? Want ik denk dat het eerst tijd is voor de opstelling van ons aller Ajax.
2: Ajaxiden, dit zijn onze strijders voor vanavond. Met nummer 26, Maarten Paas. Met nummer 2, Lucas Rosa. Nummer 5, Owen Wijndal. Nummer 6, Juri Regeer. Met nummer 9, Kasper Dolberg. Nummer 10, Oscar Gloch. Nummer 11, Mika Gods. Met nummer 17, Daley Blind. Nummer 18, onze captain, Davy Klaassen. Nummer 23, Steven Berghuis. En met nummer 30, Aaron Bouwman.
0: Dat zijn ze dus voor Ajax, voor de oplettende luisteraar. Geen wijzigingen in de opstelling van Ajax ten opzichte van het duel van vorige week in Servië. Dat dus door Ajax met 4-1 werd gewonnen. Doelpunten hebben we toen gezien van Klaassen, Berghuis, Gloch en Abdallah. Pas 16-jarige Abdallah maakte zijn debuut in dat duel. Hij zit op de bank, evenals Abdella Ouazzane. Dat is die andere talentvolle middenvelder van Ajax die nog scoorde in een oefenduel met Burnley. afgelopen zondag. En ook Caio Henrique bijvoorbeeld, de aanwinst uit Brazilië, zit nog op de bank. Dat betekent dat Wijndal weer de linksback is van dit Ajax. Als iedereen klaar staat. En vooral de nummer 10 van Vojvodina, die staat klaar. Dat is meneer Zoukic, dat grote talent bij Vojvodina, om de aftrap te verrichten. Onder luid gezang van de F-side gaan we beginnen. En dat beginnen, dat is nu de return. Ajax tegen Vojvodina. En Ajax speelt in de eerste helft van links naar rechts. Vanuit de noord dus naar zuid.
1: En het blauw van Vojvodina speelt dus de andere kant op. En ze spelen de bal ook even achterin rond.
0: Ja, dat doen ze nu als Ajax wel wat druk zet met Dolberg. Als we 22 seconden onderweg zijn in dit duel. Dolberg jaagt, Berghuis doet datzelfde. Als de lange bal van achteruit daar is bij Vojvodina. En Bouwman moet verdedigen, dat doet hij op de achterlijn. Via een speler van Vojvodina gaat die bal dan over de achterlijn. En mag Ajax de eerste keeperstrap gaan nemen van dit duel. Paas is de doelman van Ajax. Geeft de bal in het 5-meter gebied aan Deli Blind. Die bal zal dan wel weer kort genomen worden. Inderdaad, dat is nu ook het geval. Paas met de bal lang naar Dolberg. Het tikje van Dolberg op Gloch. Dat was de bedoeling op de middenlijn. Uiteindelijk via de hulp van Gods blijft Ajax in balbezit. Gods gaat terug naar Blind. En Blind even op de eigen 16 meter lijn naar Bouwman. Dat is een beetje het vaste koppeltje. Zo in de voorbereiding. We zagen ook dat Mr. Sanchez in het duel met Burnley even trachtte om Baas naast Blind te zetten. Of althans, trachten, dat deed hij gewoon. Twee linkspoten dus even in het hart van de defensie bij Ajax. Dat is misschien dan ook nog wel een mogelijkheid voor Michel Sanchez. Al weten we natuurlijk ook niet hoe het elftal er precies uit komt te zien na 1 september. Ajax had balbezit, maar verliest het duel nu op de middenlijn. Vojvodina neemt over met een balletje terug even naar de keeper.
1: Tweede minuut van de wedstrijd. En als ik dan naar het uitvak kijk dat we net al beschreven, toen zagen we al wat blote basten. Maar nu staan ze als een soort Urkermannenkoor. Zonder shirt. Met z'n allen keihard mee te zingen. En het is een apart gezicht. Ik weet niet of je er liefhebber van bent als luisteraar. Of je dit misschien weet. Maar het doet mij denken aan die clip van de staat. Witch Doctor. Dat is een clip waarin allemaal mannen met blote basten zo om de zanger heen lopen. Beetje sectarisch gezicht is het wel. Het zijn er alleen niet zoveel. Ze staan daar met een mannetje of 50, denk ik, maximaal. Derde minuut van de wedstrijd loopt. Ajax heeft de bal in een klein stukje van de arena in de hoek. Bij 424. Daar schijnt nog een klein een beetje zon naar binnen. Er is dus buiten toch nog wat blauwe lucht te zien. En aan de zijlijn, voor de neus van onze trainer, Michel, daar wordt een overtreding gemaakt op Wijndal. En die vrije trap die wordt meteen gegeven door de nummer 27 was de overtreding. Sukasevic, die zal Wijndal wel vaker tegenkomen. En dan is het Blind met de bal naar links op Gods.
0: Gods geeft hem in één keer door aan Wijndal. Die staat ter hoogte van de lijn van het 16 meter gebied aan de linkerzijde. Probeert terug te kappen naar Gods. Dat lukt in eerste instantie niet. Via regeer leek Ajax even balbezit te houden. Maar de nummer 6 van Ajax speelt de bal Pardoets over de zijlijn. En dus mag Vojvodina gaan ingooien in minuut 3. Als we de F-side en ook de rest van het stadion duidelijk horen in dit stadion. Dat is een lekker gevoel zo aan het begin van dit eerste officiële duel van het nieuwe seizoen 2026-2027. Laat het vooral weten. Waar kijk je dan vooral naar uit? Naar dit Ajax komend seizoen. Waarom heb jij er, net als al die mensen in dit stadion, zoveel zin in? Laat het weten via radio Ajax radio.nl. Ik moet zeggen radio@ajax.nl. Jullie weten het e-mailadres ongetwijfeld te vinden. Jij zegt het elke week, Diederik, maar dat is het toch.
1: Zit radio@ajax.nl. Ja, en of stuur een berichtje op X, dat kan ook.
0: Altijd
1: hashtag
0: welkom.
1: Ajax Radio, vierde minuut van de wedstrijd ondertussen. Blind wordt opgejaagd. Ja, wat willen die Serviërs nog halen? Ik denk toch vooral dat de trainer ook zijn statement wil afgeven. Als je net de nieuwe trainer bent van Vojvod. Wat een schandalige overtreding daar in de hoek. Dat is echt geen fraaie. Dit moet een kaart zijn. Wijndal maakt ook de scheidsrechter erop attent. Het is echt een aanslag op Blind aan de zijlijn. Een VAR is er niet aanwezig, maar raakt de bal nog een beetje. Misschien dat hij daar goed mee wegkomt, maar hij komt van de zijkant in. Neemt de enkel van Blind mee. Nou, zeg het maar, Corné. Je ziet hem net ook nog een keer.
0: Ja, het is dus gevaarlijk inkomen.
1: Laten we in ieder geval zeggen dat Blind weer staat. Dat is het beste nieuws, want je kunt je ook echt stevig blesseren. Nou, ik zei het net, ze willen misschien een statement maken. Ze willen waarschijnlijk aan de nieuwe trainer laten zien dat ze er hard voor willen lopen. Die trainer ziet er ook uit, moet ik zeggen. Alsof hij zelf als voetballer ook wel een strijder was. Het was ook een verdediger. Geldt trouwens ook voor de vorige trainer die vorige week nog voor de groep stond. En ze zullen ook veel moeten verdedigen, zou je zeggen. Maar in de eerste 5 minuten kruipt Vojvodina niet in de schulp. Al is het dan nog 0-0 hier in de Johan Cruijff Arena.
0: Vrije trap is daar voor de ploeg uit Servië. Dat inderdaad zichzelf van de beste kant wil laten zien vanavond in Amsterdam. Plaatsen voor de volgende ronde, zo zei de voorzitter ook op de clubwebsite, is niet echt realistisch. Nog onder leiding van die nieuwe coach, Savic, 42 jaar, ook een Servië. Moet Vojvodina zich goed kunnen tonen hier in Amsterdam. De bal gaat richting de diepste spits. Daar zit Klaassen goed tussen. Uiteindelijk toch weer Vojvodina met de bal bezit. Dat was vorige week wel anders. Zeker in die openingsfase. Toen domineerde Ajax. Speelde het spel zich echt continu af op de helft van de Serviërs. Nu zijn ze toch wat brutaler aan het duel begonnen. Wellicht ook zonder al te veel wedstrijdspanning. Na die 4-1 dus in Servië. Niet heel veel mogelijk natuurlijk voor Vojvodina. Hoogstandje. Gods op eigen helft. Applaus vanaf de tribune. Een hakje van de linksbuiten. Daarmee wist hij Wijndal te bereiken. Blind ondertussen glijdt uit in de eigen 16. Maar staat weer. Weet de bal toch bij Gods te bezorgen. Gods dan met de kaats naar Wijndal. Uiteindelijk Berghuis in de as van het veld. En dan de opening. De opening van Dolberg op Rosa.
1: Ja, Rosa is snel. Heeft veel ruimte voor zich. Dolberg duikt dan zelf ook het gat in. Maar moet ik zeggen dat de harmonica toch behoorlijk in elkaar gezakt weer is. Bij de bezoekers. En Ajax dus eigenlijk niet meteen door kan richting de goal van Vojvodina. Is het nu Berghuis die een beetje aan de rechterkant van het veld de bal heeft. Geeft om de hoek van de 16 meter aan Dolberg. Wordt onderuit gehaald op het randje van die 16. Maar krijgt geen vrije trap. Laat staan een penalty. Daar had hij zelf wel op gerekend. En het publiek, dat hoorde je waarschijnlijk wel, dat hoopte daar ook op. Rossa glijdt de bal over de zijlijn. Dan is de ingooi voor Vojvodina. Nee, een doeltrap zelfs. Dan is hij over de achterlijn gegaan dus. In de buurt daar van de cornervlag. En dan gaat de bal door de man die in het lichtblauw gekleed is. Hetzelfde kleurtje als dat hij vorige week aan had. Babyblauw zou je kunnen zeggen. Want hij was ook vorige week gewoon al de doelman. Dragan Rosic. Toen kreeg je de 4 tegen. Waarbij hij bij 2 toch wel enigszins slecht opstond, zou ik zeggen. Maar blijkbaar is er geen betere op de bank. Want hij staat er nog op.
0: Ja, maar ook wel een paar reddingen verricht. Hè? Maar het is, Ajax schoot ook wel vaak een beetje door het midden. Met Dolberg en die kopbal bijvoorbeeld. En Klaassen. Allemaal in de eerste helft gebeurde dat. Ajax won dus met 4-1. Regeer heeft nu het balbezit. Een meter of 20 voor de middenlijn in de as van het veld. Gaat de bal terug naar Blind. Blind kijkt wel vooruit, zoals hij dat eigenlijk altijd doet. Ervaren centrale verdediger, maar kies voor de bal terug naar Bouwman. Bouwman naar Paas. Paas wordt opgejaagd, maar vindt de ruimte bij Blind. Die op zijn beurt dan weer Wijndal vrij speelt. Wijndal met een paas over de breedte naar de rechterzijde. Het gebeurt nog allemaal op de helft van Ajax. Rossa aan de rechterzijde. Net voor de middenlijn, Berghuis gevonden. Die kijkt naar de andere kant. Ziet Wijndal als linksback weer als middenvelder fungeren. Even probeert hem te bereiken. Vojvodina zit er nog tussen. Nu de lange bal van Ajax achteruit. Waar Berghuis opjaagt. Linksback Barros, de Braziliaan van de Vojvodina, heeft hem kortstondig. Want Ajax leek de bal te veroveren. Maar die 37-jarige scheidsrechter uit Griekenland, die bijzonder weinig ervaring heeft trouwens op Europees niveau, zag daar een overtreding van een van de Ajax-spelers. En dus een vrije trap voor Vojvodina als we 8 minuten onderweg zijn in de Johan Cruijff Arena. Het is nog wachten op de eerste kans.
1: Ja, de bal is achterin bij de bezoekers bij Vojvodina. Snomo Markovic, die heeft de bal daar achterin. We kunnen ook Dorde zeggen, denk ik. Mag vast wel van deze Serviërs. Dan sowieso veel Serviërs in de ploeg bij deze nieuwe coach, die zelf ook de gewone Servische nationaliteit heeft. Bal is aan de linkerkant bij een van de weinige buitenlanders. Een Braziliaan stond er vorige week ook in. Lucas Barros. Opening gaat naar het centrum. En dan gaat er zo meteen een schot aankomen, denk ik. Het is kappen en draaien bij de nieuwe spits. Vukanovic. Nee, bal gaat even terug. En dan het blok gezet op het schot van Petrovic. En dat was van Klaassen natuurlijk. Die gooit zichzelf er weer vol met lijf en leden. En dan is er een fluitje van de scheidsrechter. De Griekse onervaren scheidsrechter heeft de vrije trap gegeven. En die heeft Ajax dan weer snel genomen. De bal is achterin bij Blind. 10 meter voor de middenlijn.
0: Blind kijkt even vooruit. De man met al die succesvolle passes vooruit. Heeft de bal nu even onder zijn voet. Wacht tot een van de spitsen van Vojvodina hem op komt jagen. Het is dan voor de bal terug naar Bouwman. Bouwman naar Blind. Blind dreigt met de bal naar Wijndal aan de linkerzijde. Maar kies voor de crosspaas naar Berghuis. Daar zit in eerste instantie Barros nog tussen met zijn hoofd. Berghuis kan de bal pikken. Teruggeven aan Rosa op de middenlijn. Aan de rechterzijde Rosa, dan de Braziliaan. Zag dus twee landgenoten komen. Dat is ook wel prettig voor hem. Rosa, die vooral met Modro goed was vorig seizoen. Toch een beetje misschien een Spaanstalig, Portugees-talig vriendje miste. Nou, nu op zijn wenken bediend natuurlijk met de komst van zowel Leonardo als Henrique, de linksback en de spits. Beide nog op de bank als Vojvodina. Even gevaarlijk lijkt te worden nu via de linkerzijde. Rangelovic gaat de bal voorgeven. Randje 16 probeert Vukanovic de bal te controleren. Maar hij verliest het duel van Regeer. Dan ontstaat er ruimte voor Ajax om gevaarlijk te worden aan de andere kant.
1: Aan de linkerkant, Gods, een beetje aan de zijlijn. Zoekt zijn mannetje op, gaat de 16 in. Lage bal, goede bal. Nee, dat was toch net iets te scherp voor Oscar Kloch. Die moest daar net een speler voor zich de bal zien wegtikken. Die gaat over de zijlijn ingooien. Is aan de linkerkant voor Ajax, voor Gods. Die combineert daar met Regeer. Gods gaat de 16 in. Gods met rechts. Gods in de kruising. Nee, er net overheen. Ja. Dit was voor ons precies in de lijn van het schot. Dus ik zag dat hij richting de goal ging. Maar dat hij net te hoog was, dat was net lastig te zien. Ik zat bijna al te juichen. Maar hij gaat er een meter overheen. En hij landt in het dak van het doel. En gaat er dan eens overheen voor een doeltrap.
0: Met jou vele anderen, Diederik. Want inderdaad, die bal belandt op het dak van het doel. En als je dat net dan ziet vibreren, dan veer je toch ook al gauw een beetje op in dit stadion. Gods met een goede poging dus. De eerste poging van Ajax. Nu komt poging nummer 2, denk ik. Want Dolberg, randje 16 met een vrije schietkans. Schiet over het doel van die doelman van Vojvodina, Rosic. Maar dat was echt een prima kans voor de spits van Ajax. Kesper Dolberg, die hem ontvangt na goed druk zetten van Ajax. Dat druk zetten, dat deed Regeer uitstekend. Speelt dan direct Dolberg in, randje 16. De Deen heeft een vrije schietkans, heeft ook heel veel tijd. Maar mikt hem toch echt te hoog. Een meter over het doel van de Servische doelman van Vojvodina. Die na 12 minuten nu een keeperstap gaat nemen. Het staat 0-0.
1: Richting de middenlijn, hard en hoog. Dan op het hoofd van Regeer. Regeer kopt hem rustig naar Oscar Kloch. En dan even terug. Dan is het Berghuis. Berghuis, tikje terug. En dan weer Regeer. Overtreding gemaakt. Scheidsrechter dreigt zelfs met een gele kaart. Maar die wordt niet gegeven aan Lucas Barros. Het was dus een waarschuwing zo van volgende keer geef ik hem wel. Nou, dan weten we dat ook weer. 12e minuut van de wedstrijd. En een 10 veldspelers van Ajax op de helft van de Serviërs. Bal gaat terug richting Deli Blind. Ja, die geeft een bal naar voren. Het is maar een klein stukje naar voren. Maar dat gaat natuurlijk wel weer meetellen in zijn statistieken. Elke bal naar voren doet hij het nu weer. Ja, een beetje. Hij geeft hem naar de zijkant. Richting Bouwman. Bouwman maakt het zichzelf tamelijk lastig. Maar gelukkig wordt er ook niet zo overtuigend druk gezet door Randelovic. En dan is het dus Ajax dat verder kan met Oscar Kloch. Die hem even terugspeelt weer richting Deli Blind. Deli Blind met zijn rechterarm wijst hij waar de ruimte zou zijn voor Klaassen om in te gaan lopen. Maar die beweegt niet. Uiteindelijk krijgt hij hem toch bij Klaassen. Klaassen neemt hem met de rug naar de goal aan en geeft hem naar zijn rechterkant. Is het Regeer helemaal aan de buitenkant. Aan de rechterkant Rossa nu. Rossa terug naar Berghuis. Berghuis gaat misschien schieten op de hoek van de 16. Nou, loopt hij zich uiteindelijk vast. Is de afslaande bal wel weer voor Ajax. Voor Wijndal in het centrum. Geeft hij maar op de hoek van de 16 aan de linkerkant aan Gods. Naar de achterlijn Wijndal. Wijndal lage voorzet. Bal blijft hangen. Schot van Kloch. Nee. Het is voor Vojvodina dat kan uitverdedigen. Druk blijft. Regeer dan. En dan Wijndal weer. Wijndal Kloch. Gaat allemaal heel snel. Geen buitenspel. Dat willen ze wel bij Vojvodina. Wijndal. Iemand moet gaan schieten. Terug op Gods. Gods met het schot met rechts. En die keeper tikt ernaast.
0: Ah, mooie zweefduik van die doelman op dat schot van Gods. Die ging echt wel richting de kruising de bal. Maar was niet hard genoeg om die keeper van Vojvodina dan ook daadwerkelijk te verrassen. Wat langer onderweg. En een echte Oscar Moens save van Rosic. Ja, dat is heerlijk.
1: Had je niet aan gedacht.
0: Hey, even een stapje opzij en dan een mooie zweefduik. Is aan hem dus wel besteed. Ajax krijgt de eerste corner van dit duel te nemen. Die komt vanaf de linkerzijde. De man van dat schot van zojuist staat achter de bal. Daar is Mika Gods met de aanloop. Dat is een goede bal op de 5 meter. Bijna Blind, bijna Klaassen. Maar bijna net niet helemaal, want die bal gaat over beide heren heen. Aan de andere kant over de zijlijn, maar blijkbaar nog wel geraakt door een Vojvodina-verdediger. En dus blijft de balbezit voor Ajax als Rossa gaat gooien. Staat een meter of 6 van de achterlijn vandaan. De rechtsback van Ajax, die Guy nog op de bank houdt. Rossa natuurlijk sowieso een uitstekend tweede deel van het afgelopen seizoen gedraaid. Berghuis schiet ondertussen. Dat is nog lastig zat voor Rossic. Die hem wegstomt naar de hoek richting de cornervlag. En daar is Gods die hem heeft opgepakt. Nieuwe aanval Ajax. Ajax nu even sterk in deze fase met kansen die aan elkaar worden geregen. Dit is er weer zo eentje. De bal van Wijndal voor het doel. Dolberg tikt hem nog wel aan. Maar die bal gaat net naast de verkeerde kant van de paal. Voor Ajax dan. Want hij is nog aangeraakt door een Vojvodina-speler. Gaat over de achterlijn. En dus een nieuwe hoekschop voor Ajax.
1: Ja, als je dan de vraag stelt. Is Vojvodina nou zo zwak? Of is Ajax nou zo goed? Hè? Dat vroegen mensen zich na vorige week toch ook wel af. Krijg je hier toch wel het idee dat Ajax echt wel lekker aan het spelen is in ieder geval. Met de Servische tegenstander. Corner van Berghuis aan de rechterkant is hard en ver. Klaassen, nee, kan er niet aankomen. Bal wordt weggekopt en gaat over de zijlijn aan de linkerkant. Owen Wijndal moet die bal gaan pakken. Dat doet hij nu ter hoogte van de 16 meter ongeveer. Daar ging die bal niet uit. Maar omdat het achteruit is, mag het vaak wel van de scheidsrechter. Dat is inderdaad zo. Regeer geeft hem terug richting Blind. In de middencirkel. Blind heeft naast zich nog Bouwman staan. Maar we gaan eerst helemaal naar rechts richting Rossa. Nee, dat is Berghuis die hem aanneemt. Rossa staat voor zijn neus. Eerst naar Oscar Glog. Oscar Glog. Nu staat Rossa wel aan de zijlijn. Die krijgt hem ook van Glog. En Glog zo'n beetje, 30 meter van de achterlijn aan de rechterkant. Geeft hij hem terug naar Bouwman. Bouwman, Rossa wijst weer naar Glog waar hij naartoe moet. Maar Rossa gaat eerst achteruit lopen. En als hij dan wordt opgejaagd, geeft hij hem aan Bouwman. Bouwman, lastige bal dit voor Berghuis. Eerst eventjes door in de voeten weer terug van Rossa. En Ajax gaat verder met de rondo. Met een bal van Blind. Lekker door het centrum richting Glog. Goeie bal van Blind. Nu Rossa. Rossa in de as. Rechterkant Berghuis. Lage voorzet. Oh, die gaat net over Dolberg heen. Daardoor kan hij niet op doel koppen. Maar weer een mooie aanval van Ajax.
0: Dat was een lage voorzet. Die werd aangeraakt. En daardoor ging hij de lucht in de bal. En bijna op het hoofd van Dolberg. Die zegt het goed. Ajax laat nu goed voetbal zien in de laatste minuten. Daar waar de eerste 7, 8 minuten voor verdienen toch nog wel regelmatig gevaarlijk op de helft van Ajax belanden. Heeft Ajax het duel nu volledig onder controle. Natuurlijk ook met die 4-1 nog in het achterhoofd van vorige week. Berghuis ondertussen aan de rechterzijde. Gaat de combinatie aan met Regeer. Er zit een Vojvodina-speler tussen. Bal gaat over de zijlijn. Regeer heeft dan haast met de inworp. Weet ook dat het publiek hier in grote getalen aanwezig is. Overal wit, rood, wit. Iedereen wil natuurlijk ook doelpunten zien van Ajax. Het blijft een prachtig gezicht. Ik zat even om me heen te kijken, Diederik. En zo in die zomermaanden, eind juli, begin augustus, temperaturen van 25 plus, zie je overal wit, rood, wit. Prachtig om te zien. Blind heeft de bal afgesnoept van een Vojvodina-speler op de middenlijn zo'n beetje. Dolberg krijgt hem bij Berghuis. Berghuis gaat dribbelen, gaat richting de as. Speelt hem nu af aan Gods. Gods, puntje 16 aan de linkerzijde. Meegeven Wijndal. Voorzet Wijndal net te hard. Te hoog voor Berghuis. Ingebracht weer door Rossa. Dan Klaassen verlengt. Klaassen verlengt op Dolberg. Die schiet op de vuisten van Rossic. Maar er is ook al gevlacht voor buitenspel aan de overzijde. En dus ook gefloten door de 37-jarige Griekse scheidsrechter. Na 18 minuten 0-0.
1: Ja, dit gaat zo'n wedstrijd zijn waar foto's worden gemaakt die je heel vaak gebruikt ziet worden in kopie van de Johan Cruijff Arena. Omdat hier alles rood en wit is, ja, op de tribune. Dus in de winter wil het iedereen met zijn zwarte jas aan. Kan het natuurlijk ook schitterend zijn in de Johan Cruijff Arena. Mensen met sjaaltjes om. Maar dit is zo exemplarisch een voetbalstadion van een club die in rood en wit speelt. Wit, rood, wit natuurlijk. Met die schitterende baan eroverheen. En het zijn ook heel vaak de nieuwe thuisshirts. Het is fantastisch om te zien. Blind gaat naar de grond. Dat zie ik niet graag. Kreeg een beuk van Alexa Vukanovic. De 34-jarige spits die verrassend in de basis staat. En die hier gewoon echt een ordinaire beuk met zijn arm uitdeelt aan Blind. Er is nogmaals, mocht je net zijn gaan luisteren, geen VAR. Vorige week ook al niet. In deze fase van de Conference League is dat nog niet verplicht vanuit UEFA. En dus zal die ook niet ingrijpen. Het was ook niet een volle elleboog, maar het was wel onprettig voor Blind. Die gelukkig weer staat. Vrije trap is ook al genomen. Bouwman heeft hem. Geeft hem even terug naar Daley Blind weer. Daley Blind met zijn arm vooruit. Vorige week was hij nog Ajax-ziet van de wedstrijd. Nu de bal naar de rechterkant. Daar een goede aanname door Rossa. Bal door het centrum. Lekker. Glog glijdt uit. Hij 20 meter. Wat zeg ik? 12 meter van de goal. Vlak voor de penaltystip eigenlijk. Krijgt hij een vrije schotkans. Lastige draai misschien. Afslaan. De bal is voor Dolberg. En dan de rebound. Weer voor Ajax. Nee. De bal is nu bij de linkerkant. Dat is Regeren. Die kopt hem door richting Oscar Glog. Oscar Glog even achteruit. Maar de druk blijft.
0: Wijndal heeft de bal, geeft hem aan Regeer aan de linkerzijde. Dat was een prima schot van Dolberg. En weer goed gekeerd door Rossic, die doelman. Maar daarvoor die paas van Rossa door het midden naar Glog was meer dan uitstekend. Jammer dat de middenvelder van Ajax hem niet kon controleren en uitgeleed. Anders stond hij oog in oog met die doelman van Vojvodina. Die het druk heeft dus in deze fase. Rossa aan de rechterzijde. De bal even Achter het stambeen, hoogsteuntje van de Braziliaanse rechtsback. Dan een dubbele schaar van Gods. In de kleine ruimte ziet het er even goed uit wat Ajax laat zien. Maar dan zijn de Serviërs het even zat. Dat getik van Ajax, die grijpen in om vervolgens de bal weer in te leveren. Klaas heeft de bal, geeft hem mee aan Rosa aan de rechterzijde. Wel op de helft van Vojvodina. Overwege de helft van de Serviërs zo'n beetje. Even onder de voet, die bal bij Rosa. Het is druk in de kleine ruimte. En dus kiest Bouwman voor een bal naar de andere kant. Wijndal heeft Gloch gevonden aan de linkerzijde. Gloch met de bal op Klaassen. Buitenkantje rechts heeft Wijndal de bal weer. Randje 16 nu. Klaassen schiet kans. En gekeerd door een Vojvodina-verdediger. Anders was hij erin gegaan, denk ik. Want die Rossiet zag hem veel te laat komen.
1: Ja, 20 minuten gaan er nu precies voorbij zijn. Dat zie ik op het scorebord als de bal teruggaat richting Blind. Blind geeft hem op Berghuis uit die corner en dan is het regeer. Tweede paal is het Blind met de kopbal. Dus het was niet Blind, maar Gods met de voorzet. Want Blind stond uiteindelijk daar met de kans bij de tweede paal. En zo gebeurt er veel, ook weer uit de corner. Vorige week scoorde Ajax uit een corner. Nee, dat was zondag tegen Burnley trouwens, dat lukte. En nu... was zondag. Hè?
0: Dat uiteindelijk afslaande bal.
1: Afslaande bal, ja
0: met Carrizo. Maar dat was ook vorige week trouwens. Een afslaande bal van Berghuis, toch? Die schoot hem in de korte hoek binnen.
1: Ja, dus oftewel aanvallende corners. Dat was vorig jaar in de tweede seizoenshelft ook al ietsje beter. Bij Ajax verdedigende corners. Heel erg lastig. Hebben ze goed kunnen oefenen tegen Burnley. Dat ontzettend veel corners kreeg. En dat ook lange mannen heeft natuurlijk. En er ook sterker nog een beetje op leek te spelen. Maar ook dat ging op zich qua verdedigen goed. Nu is de stand nog 0-0 bij Ajax tegen Vojvodina. Kijk eens even, Michel liet zien dat hij nog kon voetballen, zag je het?
0: Ja, even de bal gecontroleerd als die bal van achteruit bij Vojvodina. Doelman Rostic te ver was voor de rechtsback over de zijlijn. En dan controleert hij de bal.
1: Ik dacht even dat hij het als een soort rabana deed. Maar
0: je hebt ook wel eens gezien, bij trainers die leggen hem dan dood.
1: Dat is nog mooier
0: dat
1: geweest. Zulke zachte voetjes heeft hij niet.
0: Nee, precies. Maar goed, daar is hij niet voor gehaald. Nu gebaart hij dat zijn Ajax wat meer kalmte moet tonen in het balbezit. Want zojuist werd er balverlies geleden door een foutieve paas door de as. Een beetje te gehaast. In dit geval was het Klaassen die de ruimte zocht aan de andere kant. Maar Ajax heeft de bal alweer. Heeft echt volledige controle in deze fase. En moet zichzelf, zoals dat dan schitterend heet, wel belonen. Als Gloch voor de tweede keer in korte tijd uitglijdt. Moet nog even naar zijn noppen kijken wellicht. Dat kan niet de bedoeling zijn dat hij continu op de grond ligt. Ondertussen pas ligt er ook een speler van Vojvodina op de grond. Na een duel met Wijndal. Daar is dan ook voor gefloten. Ja. Door scheidsrechter Christos Vergetis. Is hij dan zijn kaarten vergeten?
1: Heeft hij vergetis?
0: Vergetis.
1: Oh ja.
0: Ja, vergetis. Ja. Ja, want hij heeft toch geen kaart uitgedeeld. En dan had hij misschien al wel kunnen doen aan het begin van de wedstrijd. Met name naar die charge bij
1: Blind. Als hij naar de wedstrijd gaat, dan zegt zijn moeder... Ja. Hey, je vergeet iets.
0: Ja. Ja, het mag allemaal even nu. Na 23 minuten en die stand van 0-0.
1: De eerste helft van de eerste helft zit erop. Mailtjes stromen weer binnen via radio. Het Ajax.nl, maar deze gaan we even meepakken. Want Gloch schiet met een stiftje op doel. Maar er is ondertussen ook gefloten. Want Dolberg heeft een overtreding gemaakt. Mailtjes vanuit Peru bijvoorbeeld. Een leuk mailtje, want Kika die is bezig aan een 7 uur... Nee, ze zijn aan een rit door Peru bezig. Vind ik al avontuurlijk. Mooi. Met 7 uur tijdverschil. Dat is, dan ben je een echte Ajax-fan, zegt ze. Ja, dat ben ik met je eens, Kira. Rij voorzichtig, zou ik zeggen. Maar leuk dat het op die manier natuurlijk kan. En onze vaste fan en strenge luisteraar, Michael... Die normaal gesproken ons alleen mailt om ons te corrigeren... die zegt nu, wat vinden jullie van de tegenstander? Want inderdaad, de tegenstander is al zeker. Die wedstrijd is afgelopen. Als Ajax doorgaat, mocht het allemaal lukken... en daar lijkt het natuurlijk wel op... dan gaan we naar Dublin.
0: Ja, wat een reis,
1: Splitting
0: jongens.
1: The G.
0: Och.
1: Ja, dat wordt wat.
0: Zo heet.
1: Hou je van Guinness?
0: Ja, dat is ik wel, hoor. Ja. Zeker in Dublin, denk ik. Dat zie ik ook wel voor me. En ik denk met mij heel veel anderen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat met die kaartverkoop. Want ik heb me laten vertellen dat het stadionnetje niet al te groot is. Dat er dan een man of 200-300 max dan vanuit Amsterdam zouden kunnen meereizen richting Ierland.
1: Die zitten
0: Ierland.
1: Straks allemaal in de Temple Bar naar Ajax Radio te luisteren.
0: Groot gelijk trouwens.
1: Gezellig,
0: dat
1: toch?
0: Is natuurlijk ook. Je kan gewoon zo'n trip meemaken overdag. Lekker met al die Ajax-fans in de stad. Genieten van een biertje. En dan 's avonds Ajax Radio. Ik zou het maar doen. Ondertussen Ajax speelt goed. Klaas heeft de bal ontvangen op de helft van Vojvodina. Hij heeft de steekpaas in huis op Dolberg. Maar die bal is net hard voor de Deen. met de punt van zijn teen probeert hij te controleren. Maar hij krijgt hem net niet onder controle. Jij zag dat nog een Vojvodina-speler aan zat. Ja, dat had ik niet gezien.
1: Volgens mij zegt Dolberg dat zelf hier ook.
0: Ja, Dolberg zegt dat wel. Maar volgens mij raakt hij hem echt als laatste aan. De spits van Ajax. Even daarvoor zagen we dus nog een goede kans voor Gloch. Die uitglijdt op het moment suprême. Jammer voor de middenvelder van Ajax. Want dan had hij vrij kunnen schieten voor het doel van de Vojvodina. Doelman Blind ondertussen met een goede actie. Probeert Klaassen te bereiken. Net over de middenlijn in de as van het veld. Dat lukt niet. En dan moet hij achteruit, de centrale verdediger van Ajax, om de bal zo snel mogelijk weer te veroveren. Dat is het doel. Onder leiding van de nieuwe trainer bij balverlies moet die bal zo snel mogelijk weer in het bezit van Ajax komen. Vandaar ook dat hoge druk vaak. Je zag in het verleden die 5-seconden regel. In leiding van Peter Bos was dat in die periode 2017. Geldt ook wel een beetje voor die Spaanse trainer van Ajax. Ik wil niet zeggen dat Ajax continu hoog druk zet. Want in momenten moet het ook gewoon achteruit. Nu applaus voor Gloch die verdedigend werk aflevert. En de bal afgeeft aan Rosa.
1: Ja, en hopelijk zijn houtjes heeft afgebonden nu. En gewoon blijft staan in de rest van de duels. Terwijl hij trouwens weer de bal krijgt van achteruit van Aaron Bouwman. Staat met zijn linkerarm nu de lucht in de middenvelder. En kijkt dan terug uit. Geeft hij hem op zijn beurt weer naar Aaron Bouwman. Aaron Bouwman naast zich richting Regeer die zich heeft uit laten zakken. Want we zijn toch wel diep op eigen helft. En dan de nummer 30 van Ajax. Aaron Bouwman met een tikje verder terug. In het geel is hij getooid vandaag. Maarten Paas gaf de bal naar de linkerkant. Lastig duel, maar schitterend gespeeld door Blind. En een enorme beuk uitgedeeld aan Klaassen. Maar omdat hij hem wel slim nog doorgaf richting Wijndal, mag dit allemaal verder. De scheidsrechter zegt voordeel. En dan is de bal nu in de middencirkel. Bij Gods, Ajax moet dit iets sneller doen. Dan zit er misschien nog iets van een counter in. Maar Vojvodina is al ver terug. En het gaat toch wel een beetje op zijn 11-30. Als de Gloch de bal heeft en Berghuis. Het is echt zomeravond voetbal. En dan is daar Berghuis en hopen we misschien op een opleving van een van de spelers van Ajax die die individuele actie hebben. Bijvoorbeeld Gods en dit is Berghuis. Lage bal op Klaassen. De draai net naast. Daar was hij bijna weer. Mister 1-0. Maar wat scheelt dit keer 20 centimeter?
0: Ja, dit had hem wel echt moeten zijn hoor voor Ajax. De grootste kans van de wedstrijd tot nog toe na 27 minuten is voor Davy Klaassen. Die op zijn wenken wordt bediend door Berghuis met een schitterend balletje. Meter of 8, 9 van het doel. Een beetje aan de rechterzijde. Uit de draai moet hij de verre hoek gewoon vinden. Dan vindt hij hem niet. Gaat de bal net inderdaad 20 centimeter naast de paal. En zo staat het. Dus nog altijd 0-0. En dat is jammerlijk. Want Ajax verdient meer. En zeker die fans in het stadion verdienen meer. Zien nu dat Bouwman de bal in het eigen 16 meter gebied op tijd terugkopt naar doelman Paas. Paas die vorig jaar nog werd gehaald als tweede doelman. Intussen heel veel wedstrijden heeft gespeeld als eerste doelman. Dat kwam natuurlijk ook vorig seizoen doordat het Jaros, die Tsjechische doelman die werd gehuurd van Liverpool, geblesseerd raakte. Nu zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan. Wellicht nog ook met de nieuwe doelman. Wie zal het zeggen? Je hoort veel. Ondertussen natuurlijk ook talentvolle doelmannen bij Ajax op de bank als Heerkens en Reversom. Wijndal heeft de bal 5 meter voor de middenlijn. Onder toeziend oog van Michel Sanchez speelt de bal naar Gods. Daar zit een Vojvodina buitenspeler tussen. En dus mag de linksback van Ajax gaan ingooien. Als we in minuut 28 zitten inmiddels. Ajax echt wel 2-3-0 voorop moeten staan. Maar nog altijd 0-0 is. Dus Regeer ondertussen geeft hem buitenkant rechts goed mee aan Gloch. Gloch probeert dan met een harde paas Berghuis te bereiken. Maar die bal is te hard en bovendien niet op maat voor de buitenspeler van Ajax.
1: Ja, de trainers van Ajax en Vojvodina lijken voor ons van bovenaf wel een klein beetje op elkaar. Ze hebben allebei gekozen voor iets blauws als shirt. En dan een zwarte pantalon met sneakers daaronder. Witte sneakers in het geval van Michel. En hij, Michel, staat druk te wijzen. En heeft gezien dat er aan de rechterkant iets anders moet staan. Aan de linkerkant neemt Ajax de bal over. Wordt er een overtreding gemaakt op Zukić. En is dat overnemen van de bal van Klaassen dus niet volgens de regels. Volgens de scheidsrechter. Zukić, die trainer die eigenlijk 2 jaar geleden dus al de trainer had moeten worden. Maar toen kwamen ze er niet uit of zo. En dus is zijn naam blijkbaar bij Vojvodina blijven rondgaan. Mm-hmm. En hing het ook altijd boven de markt dat als die andere trainer er een keer uit zou gaan, dat hij dan wel zou komen. Ja. Heb ik me laten vertellen.
0: En dat is na een nederlaag van afgelopen weekend al gebeurd. Hè? Ja. Nederlaag tegen niet de minste, toch?
1: Ja, en
0: Partizan.
1: Ja, en de vorige coach dus, die er dus nu uit is, die wil het aan iedereen doen geloven dat hij zelf is opgestapt.
0: Oh, kijk natuurlijk. Maar dat doen heel veel coaches willen dat doen geloven.
1: Ja, ja, ja, nou goed, in ieder geval, ik heb net tussen twee Servische journalisten gesproken die er ook onderling niet uit waren hoe het nou zat.
0: Ah, wat denk jij?
1: Ja, ik kan niet zeggen na 5 minuten of ik die een of de ander nou meer geloof. Ja, nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel zo dat deze man iets uitstraalt, de trainer die ze nu voor de groep hebben gezet. Maar het is niet zo dat Vojvodina hier gaat winnen vanavond. Dat moet je natuurlijk mee uitkijken met dit te zeggen. Maar Ajax is echt weer veel beter. Nu heeft Dolberg de bal op de rand van de 16. Geeft hem door het centrum richting Oscar Klok. En dan wordt die bal hard en hoog weggeschoten. En valt de bal op de borst van de Regeer. Regeer geeft hem door aan Klaassen. Klaassen en dan even terug is het Barros in balbezit.
0: Barros met zijn rechter speelt hem, dacht ik, in de voeten bij Dolberg. Die stond even niet op te letten. En dus kan Vojvodina toch overnemen. Een van die middenvelders gaat de bal naar de rechterzijde. Daar staat Sukasev, maker van de 1-1 nog vorige week donderdag. Met zijn hoofd deed hij dat. Die toch pas 20-jarige Serviër. Speler van Vojvodina, mooi moment was dat voor hem in eigen stadion. Heeft de bal intussen toch alweer ingeleverd bij Ajax. Ajax gaat weer aan een opbouw beginnen. Zoals wel vaker begint die opbouw dan bij Daley Blind. Die staat te wijzen naar onder andere Regeer, de controlerende middenvelder van Ajax. Dat hij in de bal moet komen. Inmiddels heeft hij Gods gevonden. Gods eigenlijk linksbuiten, dus op papier staat ook weer heel erg in de as. Meter of 15, 20 toch wel van de zijlijn vandaan. Waardoor Wijndal er dan weer overheen kan komen. Zo zijn er weer veel positiewisselingen te zien bij Ajax. Als het balbezit heeft. Zoals Michel Sanchez dat heel graag ziet natuurlijk. Bouwman heeft de ruimte gevonden bij Rosa. Die gaat dribbelen met de bal aan de voet. Aan de rechterzijde. Even combineren nu met Berghuis. Halverwege de helft van Vojvodina gebeurt het allemaal. Dan Klaassen gevonden. Klaassen terug naar Berghuis. Berghuis met een goede actie. In de as staat de Regeer helemaal vrij. Dan gaat het naar de andere kant. De Glog die even een 1-2'tje komt opzetten met Regeer. En dan naar Wijndal. Positiespel van Ajax. Ziet er goed uit. Wie heeft dan een goede actie in huis? Om even een man meer situatie te creëren. Normaal gesproken natuurlijk wel iets waar Gods mee uit de voeten kan. Nu durft hij de actie niet aan. Geeft hem terug naar Blind. Blind dan weer terug naar Gods. Nieuwe poging wellicht van de Belg. Kies voor een heel lange bal die goed is en op maat voor Rosa. Aan de andere kant aanname op de borst bij de Braziliaan. Dan via Klaassen gaat de bal weer naar Blind. Vojvodina staat heel compact. Ajax geduldig. Totdat er iemand bij Vojvodina een keertje uitgeteld is. Waardoor Ajax de ruimte kan vinden en kan profiteren. Misschien lukt dat nu als Bouwman Rosa heeft gevonden. Rosa in één keer door naar Berghuis. Die bal is niet goed. Nog gaat de bal via een Vojvodina-speler over de zijlijn en mag Berghuis gaan ingooien.
1: Dat doet hij ter hoogte van de 16 of laat hij het aan Rosa? Nee, doet het snel toch even zelf. Geeft hem achteruit in de voeten van Juri Regeer aan de rechterkant van het veld. Nu net voor de middencirkel is het Blind die aanneemt. Lijkt aan te leggen voor een schot. Haalt ook uit, maar schot wordt al binnen een meter geblokt door zijn directe tegenstander. Dan zet Blind vervolgens zelf weer het blok. Goed gedaan. Want anders dan had Peter Sukachev met de bal vandoor gekund. En dan had het op iets van een counter geleken. Alhoewel ook die door Ajax heel snel in de kiem gesmoord worden telkens. En er dus nauwelijks gevaar is van Servische zijde. Toch is onze trainer er niet gerust op. Hij sprint weer naar de zijlijn. Er gebeurt iets wat hem dan toch niet helemaal bevalt in het druk zetten van Ajax. Nou, dat is uiteindelijk toch allemaal goed gekomen. Want Blind kan de bal frankenvrij aannemen na een lange bal van Vojvodina. Op de middenlijn neemt hij hem aan. Dan wordt hij aan zijn shirt getrokken. En wordt door Zoekic ook nog getrapt. Gaat de bal over de zijlijn. En denkt de scheidsrechter nou of het nou een vrije trap is op de middenlijn of een ingooi. Gooi maar gewoon. Dan hoef ik niet in te grijpen. Bal gaat richting Blind. In de 34e minuut van de wedstrijd die nu is gaan lopen. Sfeertje is nog steeds heerlijk. Het is nog steeds tamelijk benauwd in de Johan Cruijff Arena. Je zou zeggen een drinkpauzetje zoals op het WK had op zich wel gekund. Maar wij hadden geen reclames klaarstaan. Dus ik denk dat ze er rekening mee hebben gehouden.
0: Mooi moment zojuist als Ajax in balbezit is. En Dolberg nu Kaats. Laten we dat direct meenemen. Kaats van Dolberg op Rossa. Die probeert de Deen weer te bereiken. Dat lukt niet. Dan via Glog misschien naar de andere kant. Regeer inderdaad. Directe passing van hem is goed. Wijnal meegeven. Gods. Wijnal krijgt hem terug. Bal gaat voor het doel. Maar belandt op de borst van middenvelder Petrovic van Vojvodina. En dus de Serviërs in balbezit met Sukasev. Nog een lange paas naar de andere kant. Daar moet Paas optreden op die paas. De doelman dus van Ajax doet dat goed. Heeft de bal in zijn handen. Maar dat momentje van zojuist, dat vond ik wel mooi om te zien. Die direct Want Blind kreeg de vrije trap mee. Waarop Misa Sanchez kans zag om even in discussie te gaan met de centrale verdediger van Ajax. Blind direct met een weerwoord ook richting de trainer. Ja, die kennen elkaar natuurlijk zeer goed. Hebben succesvol samengewerkt bij Girona de laatste jaren. En Blind is natuurlijk ook een soort van verlengstuk van de trainer. Dat zegt hij zelf ook. Hij heeft hem echt nodig, ook in wedstrijden en op trainingen. En niet alleen omdat hij de Spaanse taal machtig is, maar gewoon omdat hij heel goed begrijpt wat Misa Sanchez wil. Om dat dan over te brengen naar zijn medespelers. Zojuist waren ze het even niet met elkaar eens. En dat was even mooi om te zien.
1: God met de bal naar het centrum. Daar zit dan wel heel eenvoudig iemand tussen aan de zijde van Vojvodina. Frustratie ook bij Klaassen dat het daar dan even misloopt bij Ajax in het positiespel. Er zit een bepaald perfectionisme in bij de trainer en ook bij de ervaren spelers. Wat mij van de afstand zeer bevalt. Het is 0-0, er is echt geen wolkje aan de lucht. Maar de spelers willen echt het hoogste, het beste, het onderste uit de kan. En dat willen wij natuurlijk ook. Dat willen de supporters hier. En het heeft lang genoeg geduurd voor we daar eens een keer wat van konden zien. Blind heeft hem nu bijvoorbeeld met hoge druk. Zet hem gewoon vast, zijn tegenstander. Geeft de bal nu op Gloch aan de linkerkant. Gloch op de hoek van de 16 meter. Gloch is naar binnen trekken. Lage bal, goede bal op Gods. Gods, mooie actie. Stiefje van Gods op de lat. Op de lat. En dan wordt die bal uitverdedigd met veel risico. Door Barros over de achterlijn gewerkt. Ach ja, op de lat. Als het hier de allerbeslissende bal was geweest. Was verschrikkelijk. Hij was heel mooi geweest. Ja. Ook op de lat is mooi.
0: Mooie poging van Gods die twee man het bos instuurde. En uiteindelijk de keeper trachtte te verschalken met een stiftje. Prima gedaan, maar net te hoog gemikt. Maar het zorgt ook voor wat opleving weer in het stadion. Met nog 10 minuten te gaan in de eerste helft. En de hoekschop die nog altijd staat. Want de verdediger schoot hem zomaar over de eigen achterlijn. Helemaal in paniek dat hij was. Na die stift dus van Gods moet eerst Blind even weggetrokken worden van zijn directe tegenstander. Die hebben het even met elkaar aan de stok. Het is Zoekiets die daar lastig is voor de centrale verdediger van Ajax. Daar is dan de corner van Berghuis. Die komt op het hoofd van Zoekiets. Die hem dan maar wegkopt. Daar staat niemand van Vojvodina voorin. In de middencirkel kan Rossa als eenling bij Ajax even achterin de bal oppakken. En hem dan maar weer verleggen naar de rechterzijde. Berghuis, bal aanname met zijn linker. En dan altijd kijken naar de andere kant. Of Gods misschien wel een loopactie maakt. Zo'n diepte loopactie. In dit geval niet. En dus kan de bal even terug naar Rossa. Via Bouwman gaat het naar Blind. Even aan de andere kant polsen. En Wijnald krijgt een beuk zomaar in zijn rug. Dat is natuurlijk een overtreding. Gemaakt door Snomarkovic. Dat is hem denk ik, die centrumverdediger. Nee, het is Soets. Ja, die was er volgens mij niet bij in de wedstrijd. Die was geschorst toen en is er nu dus wel weer. Dat kost het zoontje van de ex-trainer zijn positie achterin.
1: Ja, maar die is er ook helemaal niet bij. Die heeft zich loyaal aan zijn vader opgesteld, denk ik.
0: Ja.
1: En die zijn de hele familie is met verlof vandaag.
0: Die is er helemaal klaar mee.
1: Ja, 38e minuut van de wedstrijd loopt. 0-0 de stand. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. De bal mooi door Wijndal aan Gods gegeven. En weer terug naar Wijndal. Wijndal achter stambeen langs. Rechter, voorzet met rechts. En dan laag aangenomen door Gloch, schot ook, geblokt wel. En dan is het uiteindelijk Klaassen. Klaassen door naar Wijndal. Even achteruit naar Regeer. Regeer, 20 meter van de 16. En dan is dit geen beste bal van Gods. Net nog fantastisch met zijn actie. En nu even ongelukkig in de balbeheersing. Blinde rush van Vukanovic, de spits. Hij is echt een heel eind opgeschoten. Draait zich dan om en zegt, wil niemand hem dan hebben? Nou ja, denk het niet. Uiteindelijk wel die Dakovac. Vorige week heb ik hem nog eens een MMA-vechter genoemd. En ook hier in de arena, moet ik zeggen, hier van bovenaf gezien is het nog steeds datzelfde gedrongen mannetje. Hij gaat de bal nu krijgen en hij krijgt hem achter zich. En dan valt de bal nog wel goed om aan de linkerkant een nieuwe voorzet te geven. Nou, zien we zo waar in de 39e minuut een aanval van Vojvodina. Weer een voorzet vanaf de linkerkant. En weer een kans, net als vorige week. Sukachev weer uit de voorzet vanaf de linkerkant. En nu nog een voorzet. En dan is het uiteindelijk Bouwman die er maar een corner van maakt. Maar zo kreeg Ajax hem vorige week tegen. En zo gebeurt het in de eigen arena bijna weer uit het niks. Maar het blijft 0-0.
0: Ja, beste minuut van Vojvodina in de Johan Cruijff Arena. Dat gebeurt dus zojuist. Echt een prima kans wel hoor voor Vojvodina. Om hier dan compleet tegen de verhouding in uiteraard op 0-1 te komen. Naar die goede bal vanaf de linkerzijde. Daar werd die rechtsbuiten even over het hoofd gezien. Zoukacev, die kon hem binnen tikken. Maar kreeg zijn lichaam niet goed tegen de bal. Nu mogen ze een corner gaan nemen. De Serviërs, eerste hoekschop is dat dan voor hen. In dit duel zal worden getrapt vanaf de linkerzijde in minuut 40. Daar komt de aanloop, daar is de voorzet. Die is gevaarlijk en dat is dan een doelpunt, zeg. Zo, wat krijgen we hier nou? 0-1 Vojvodina op voorsprong tegen Ajax. En dan is het een van die centrale verdedigers die uit die hoekschop, als die bal even doorschiet, de bal gewoon binnen kan tikken achter paas. Het is echt compleet tegen de verhouding in. Maar het staat terecht. 0-1 voor de Serviërs.
1: Ja, die gaat meteen naar de zijlijn. Die jongen die scoort. En die zegt, ik wil dan meteen wel wat drinken. En krijgen we hier een soort hydration break. Het is voor Ajax. Eens even kijken. Rossa die hem in de gaten had moeten houden. Het doelpunt is Tjerno Makovic. Ja, ik hoorde het op de achtergrond erop van Rossum Stadion Speaker ook een keer proberen. Ik had het ook al één keer geprobeerd. Dortje Tjerno Makovic, die scoort hier het doelpunt. En zo staat het 0-1. Dat is zeer onverdiend. En daar hoeven we ons nog steeds niet echt zorgen over te maken. Maar als ik er dan toch een woord voor moet kiezen, lullig. Lullig,
0: ja,
1: 0-1.
0: Maar dat gebeurde dus vorige week ook. En dat maakte Mr. Sanchez nou zo wit heet. Want in die, ja, wat was het, 2 minuten of zo, werd Ajax ook wat overmoedig. Verloor het heel klungelig de bal op het middenveld. En kreeg het Pardoes een tegentreffer om de oren. En nou is Vojvodina geen Europese grootmacht natuurlijk. Maar over het algemeen mag je dat niet laten gebeuren. Nu gebeurt het dus weer.

0: Middencirkel, kijkt direct naar de linkerzijde. En geeft de bal in de voeten van Mika Gods. Nou, kom met een actie, jongen. Haal die zijlijn een keer. Gaat nu twee man trachten te passeren. Dat lukt half. Dan gaat de bal terug naar Wijndal. Die komt wellicht met de voorzet. Nee, kies voor de combinatie met Gods. Dat is goed. Wijndal terug. Wijndal achterlijn. En dan de voorzet weggehaald door Vojvodina. Want daar was bijna bij de eerste paal Dolberg.
1: Ja, was goed verdedigd van Soets. Die lette daar goed op. Want dit was wat Wijndal moest doen. Een lage voorzet geven, zodat Dolberg hem binnen kon lopen. Ja, daar staat de verdediger en die maakt er een corner van. En zo probeert Ajax het wel meteen te antwoorden naar die 0-1, die lullige 0-1. Voor de duidelijkheid, het was vorige week 4-1. En dat betekent dat ze er toch minimaal 3 moeten maken. Willen ze nog iets van een verlenging uitslepen. De bezoekers uit Novi Sad. Nu aan de linkerkant voor Ajax de corner. Genomen door Gods. Lang onderweg. Weggewerkt door Vojvodina. Uiteindelijk weer opgepakt door Wijndal. 10 meter over de middenlijn. Een beetje aan de linkerkant. Gaat hij achteruit richting, ja, wie staat daar als laatste? Rossa.
0: Rossa dan naar Regeer. Ajax probeert het nog zo vlak voor rust. Zal zich even moeten herpakken. Over die teleurstelling heen komen van die onverwachte 0-1 dus. Dat is de stand kort voor rust in de Johan Cruijff Arena. Bij deze returnwedstrijd over 2 wedstrijden staat Ajax dus nog altijd comfortabel voor met 4-2. Maar moet het nu toch wel even herpakken als Bouwman de bal zomaar inlevert. De bal wel weer terugkrijgt van Paas. Als de lange bal van achteruit bij Vojvodina niets oplevert. Blind kiest voor de paas naar Dolberg. Dat is goed gedaan. Dolberg driehoekje even gevonden met Glog en Klaassen. Dan de opening bij Berghuis. Berghuis met wat ruimte. Randje 16. Gaat hij schieten? Berghuis, dat gaat hij. Maar zijn schot wordt gekraakt. Zoals vele schoten van Ajax in de eerste helft worden gekraakt door de Serviërs in het blauw gehuld. Gooien zich er continu voor en gaan zich nu opstellen voor deze hoekschop. Die zal worden getrapt vanaf de rechterzijde. Kort of lang, ik denk lang, door Berghuis.
1: Daar gaat een lange aanloop komen, dus dan waarschijnlijk ook een lange bal. En inderdaad, niemand biedt zich kort aan. Komt bij, ja, Regeer. En dan verlengt door Klaassen. Klaassen maakt de 1-1. En dat heeft hij toch ook aan Regeer te danken. Die kopte richting de goal. En Klaassen kan hem dan van een meter of 4 nog even de juiste hoek in duwen. En dan is de keeper zeker kansloos. Ajax uit een lange corner van Steven Berghuis op het hoofd van Regeer bij de penaltystip. Verlengt ietsje verderop door Klaassen. En zo wordt het weer 1-1 in de Johan Cruijff Arena. En dat is meer dan verdiend.
0: Weer Klaassen die het eerste Ajax doelpunt maakt. Net als vorige week dus. Net als in heel veel wedstrijden. Nu staat hij uitstekend opgesteld. Dat is echt geen geluk hoor voor de aanvoerder van Ajax. Bij die kopbal van Regeer die dan naast zou gaan, staat hij daar goed op 3 meter van de doellijn zo'n beetje. Om die bal te verlengen. En daar dan ook doelman Rossiets kansloos te laten. Davy Klaassen klinkt het vanaf de tribunes voor Mr. 1-0, 1-1, 0-1. Noem het allemaal maar. Legend natuurlijk. Bijna 400 wedstrijden in het shirt van Ajax. Onze Davy Klaassen. En Ajax staat weer naast Vojvodina. En moeten natuurlijk nu, behalve op, ook over. Want dat zou het wel verdienen. 1 minuut nog aan officiële speeltijd. In de eerste helft als Barros de bal inlevert. Bij zijn linksbuiten Rangelovic. Die dribbelt naar binnen. Gaat het even terug naar Suits. Centrumverdediger Vojvodina met wat balbezit. Tot nu, want daar wordt die bal ingeleverd. Bij Klaassen. Dan gaat het via Berghuis even terug naar Rossa. En dan kan Ajax misschien nog met een aanval komen om voor rust wellicht tot 2-1 te komen. Maar dat kan niet, want daar is het fluitsignaal van de Griekse scheidsrechter. En terecht klinkt er applaus voor Ajax. Dat zal zijn vanwege die 1-1 van zojuist. Maar ook gewoon omdat Ajax prima voetbal op de mat legt. Behoudend die minuut waarbij Vojvodina zomaar kon scoren, Diederik.
1: Ja, laten we hopen dat het bij die minuut blijft en dat Ajax gewoon zo speelt zoals het in de eerste helft verder deed. En vooral ook lekker dat Ajax het toch wel weer heeft rechtgetrokken met die 1-1. Van wie anders dan Davy Klaassen. Wij melden ons over een kwartier weer. Waar je nu gaat luisteren naar op Ajax Radio is het geluid dat hier in het stadion te horen is. Tot over een kwartier.

0: nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
1: Voor iedereen.
0: Voor de superfans. De experts.
2: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
0: De meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
4: Ja, is meer voor mijn partner.
0: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: talent.
1: Het is rust bij Ajax tegen Vojvodina.
0: Of waar het je brengt. Iedereen is op eigen wijze briljant. Of het dan met je hoofd of je voeten is. Je babbel of je handen. De Ajax Foundation helpt om talent te ontdekken. En te ontwikkelen. Want pas als je jouw talent erkent, kun jij het verschil maken. Voor jou, voor een ander en voor ons prachtige Amsterdam.
2: Sjaak!
3: Ja?
2: Ruim je spullen nou een keer op.
3: Alweer?
4: Goedendag, mannen.

0: Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live, een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax.
1: Dag, ik ben Hugo.
2: Hoi, ik ben Soef.
3: Rechts, maar links, rechts!
2: Hey Hugo, we mogen weer, hè?
4: Hoppa.
2: Hulp nodig?
1: Ja, heel erg.
3: Soef!
2: Hier! Ik voel me echt te verschrikken, Hugo.
5: Plezier brengt ons samen.
3: Ik heb een nieuwe heupje. De trap gaat even niet. Ga je niet zitten?
5: Vanaf nu heet de Eredivisie de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
0: Alle Ajaxiden scoren voordelige energie voor thuis met Tink E. Ga naar Tink. Voordeel. Tink Energie is official sponsor van Ajax.
6: En ook dit seizoen.
7: Ze staan hier allemaal er klaar voor. En ze mogen allemaal twee keer een kans wagen op het doel. En we gaan aandacht aan ze geven aan de jongste supporters van de supportvereniging van Ajax.

Het is rust bij Ajax tegen Vojvodina. De stand hier in de Johan Cruijff Arena. Het is rust. Het is rust. Het is rust.

En dat waren ze allemaal, de jongste leden van de supportersvereniging van Ajax. En laten we kijken naar de eindstand. En we zien dat er in de rust flink gescoord is. Ajax in het thuisvenu heeft de 10 gescoord. En ditmaal wint Ajax in het thuisvenu met 12 doelpunten. Ze lopen nog even langs de tribune. Komen ze voorbij. Geef ze dan nog één keer een groot applaus.

0: Welkom terug in de Johan Cruijff Arena. Het is nog steeds wel licht boven het stadion. Precies 9 uur 's avonds. En Ajax wilde wel aan beginnen aan de tweede helft. Vojvodina, de bezoekers die brutale voorsprong kwamen in de 40ste minuut. Ze zagen Klaassen 1-1 maken in de 44ste. En zij kwamen als laatste uit de catacombe. Sterker nog, er komt er nu nog eentje aanlopen. Nummer 18. Ja, nummer 18, dat is Njegos Petrovic. Die heeft zich als laatste gemeld. Die moest misschien nog even nummertje 2 doen. Hij is er helemaal klaar voor. Wij ook. Ja, wij hebben de perstribune niet verlaten. En zitten dus klaar voor de tweede helft tussen Ajax en Vojvodina. Nog 45 minuten en dan zijn we in de derde voorronde van de Conference League. Dan gaan we naar Dublin.
1: Ja, tegen Shelbourne. Die hebben zich al geplaatst ondanks een nederlaag. Tegen een Letse tegenstander was dat eerder vanavond. Dat was Kyle Hughes. Verloren daar met 2-1. Ook bijzonder trouwens, want die Letten... Die speelde de gele tweede helft met 10 man. Kwam met 1-0 achter, maar wist wel alsnog te winnen met 2-1. Dat was niet genoeg na de 5-2 van vorige week in het voordeel van de Ieren. Hier staat het dus 1-1 na de 4-1 van afgelopen week. Wat dat betreft ziet het er dus goed uit voor Ajax. En misschien ook wel voor Shelbourne, dat dan tegen Ajax mag voetballen. Want dat is ook leuk natuurlijk voor die Ierse ploeg. Bouwman heeft de bal, dribbelt over de middenlijn. Speelt dan Klaassen in de voeten, de man van de 1-1. Die verliest de bal, maar herstelt dan weer en bereikt Rossa met een hakje. Berghuis ondertussen, intussen, probeert Dolberg te bereiken. Er is gevlacht en ook gefloten voor een overtreding op Berghuis. Die kreeg even een naartikje zo aan de zijlijn halverwege de helft van Vojvodina. Het is de Braziliaan, denk ik, Barros, de boosdoener. Komt zich nu even melden bij die Griekse scheidsrechter en legt uit dat hij niet zo heel veel deed. Maar dat was even een gemeen tikje als die bal al weg was, inderdaad. Barros, dat deden ze ook aan het begin van de eerste helft. Toen bij Blind, op een soortgelijke positie. Nu was dus Berghuis het slachtoffer en heeft Ajax de vrije trap, dacht ik, al genomen. Maar Berghuis legt hem gewoon even ergens anders neer.
0: Ja, legt hem dan terug richting Rossa uit die vrije trap. 47e minuut van de wedstrijd en de bal is bij Blind. Het feest was groot, hè, bij Vojvodina toen ze dat doelpunt maakten. Allemaal naar de zijlijn. Voor hen is natuurlijk, net als dat je al schetste voor Shelbourne, waar we volgende week dan hopelijk tegen gaan voetballen. Ajax natuurlijk een gigant. En dat klopt ook historisch gezien. Scoren in de arena, dat zal al als een behoorlijke overwinning voelen. En hun Europese seizoen zit er natuurlijk toch al zo'n beetje op. Rossa geeft hem terug naar Berghuis. Dan door naar Klaassen. Klaassen met de voorzet. Afslaande bal en dan het schot van Gloch. Dan gaat de bal naast. Nee, wordt nog net binnengehouden. En dan richting de zijlijn geschoten. Ja, ging wel naast. Maar daar werd hij aangenomen door Barros. En die schoot hem uiteindelijk naar de rechterzijlijn. En vervolgens is het Blind die weer overneemt. Ajax wil meteen weer door met aanvallen. Maar de bal gaat nu dan toch echt over de zijlijn. Voor een ingooi voor Vojvodina. Ja, ik zei al, het voelt dan als een overwinning. En aan de andere kant, dat ze weer geen Europees seizoen gaan hebben. Geen echt Europees seizoen, Corné, dat ligt er dan waarschijnlijk. Dat is wel waarschijnlijk de belangrijkste reden dat de trainer er nu al uit ligt.
1: Ja, want dat is telkens niet gelukt. Speelde al meerdere keren in de voorronde van zowel de Europa League als de Conference League. Maar echt een hoofdtoernooi bereiken, dat is Vojvodina nog niet gegund. Overigens een goede kans, hoor, zojuist voor Gloch en een uitstekende redding. Verdienstelijk was dat van Rossic, de doelman. Die mecht uit de hoek hield op die inzet van Gloch. Ajax stoomt verder. Minuut 48. Daar is Gods. Gods komt de 16 in. Maar verslikt zich dan in zijn eigen snelheid, denk ik. Want loopt de bal Pardoes over de achterlijn. In plaats van te schieten of misschien wel voor te geven. Want daar stond ook nog bijvoorbeeld Dolberg op de 5 meter lijn klaar. Om die bal eventueel binnen te tikken. Daar is Michel Sanchez die even een slokje neemt van zijn water. En ook de nieuwste aanwinst van Ajax. Het is Tolu uit Nigeria, gehuurd van de Wolves. Aanwezig op de tribune, omringd door een aantal Ajaxiden die geblesseerd zijn. Zoals Soetelo en Jansen. Die zien dat Ajax wel balbezit heeft. Met Mika Gods, die vindt in de middencirkel Bouwman.
0: En mag ik iets zeggen over Tolum dat lastig te beschrijven is? Of iets dat misschien niet per se audiodescriptie is?
1: Tuurlijk.
0: De man heeft aura, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je ziet hem net ook weer op het schermpje voor onze neus. Dat heeft hij zonder meer. Dat brengt hij hoe dan ook naar de Johan Cruijff Arena. Daar nu met de andere spelers. Hij heeft een pet op vandaag. Een pet met een soort Versace-print erop. Ja, ook dat is natuurlijk wel een bepaalde stijl die hij meeneemt. 50ste minuut van de wedstrijd. En Vojvodina valt aan. Het zou 2-2 kunnen worden. Maar de man die daar de sprint in zette, Randalovic, Die was de bal al snel kwijt. Ajax kon dat met de twee looplijnen van de twee centrale verdedigers oplossen. Nee, het waren trouwens Rossa en Bouwman die dat samen oplosten. En de bal gaat nu naar de rechterkant, naar Klaassen. Klaassen, beide trainers staan weer aan de zijlijn klaar om hun spelers te instrueren. Ja, dit is nou de helft, Corné, waarin je hoopt dat je niet de rechtsback bent als je voor Ajax speelt. Want dan sta je er de hele tijd voor je trainer. En die is heel fel aan het coachen. Zou jij daar tegen kunnen?
1: Nou, ja, goh, ja. Ik denk het wel, eigenlijk.
0: Het micromanagement?
1: Ja, als het iemand is met goede ideeën. En waarbij je denkt, hey, wat hij zegt, daar kan ik wel wat mee, die instructies. Dan denk ik wel, dan is het wel prettig. Ook aan de andere kant, als je een keer een goede actie maakt en je krijgt complimenten van je eigen trainer en die staat er zo kort op, dan geeft dat ook wel weer een boost in je zelfvertrouwen natuurlijk. En bovendien zijn deze mannen allemaal wel wat gewend. Rossa staat nu wat meer naar binnen. Klaassen moet het nu doen met een rol heel dicht bij zijn trainer aan de rechterzijde, de aanvoerder. Krijgt nu de bal aangespeeld door Bouwman. Moet even terug naar Paas, omdat hij wordt opgejaagd. Davy Klaassen weer verkozen dus tot captain van Ajax. Ook door Michel Sanchez, die houdt van tradities. Zoals dat dus vorig jaar al was met Klaassen als eerste aanvoerder. En Berghuis als tweede is dat onveranderd gebleven. Ik gok zo dat Blind misschien ook wel een keer de aanvoerdersband zal dragen. Als Ajax een vrije trap krijgt en Vojvodina gaat wisselen voor het eerst in dit duel. De man met nummer 99 komt erin. Dat is zo, Moula Husseinovic.
0: Dat was vorige week nog de spits, die grote Bosnische aanwinst.
1: Die bonkige nummer 99 en Mitrovic zal er ook in gaan komen. Wie er afgaan, dat heb ik dat even gemist. In elk geval gaat nummer 27 eraf. Dat is Sukasev. Dat is de man van de 1-1 vorige week. Die 20-jarige Servische buitenspeler. Die is er aan de andere kant al afgegaan. Aan de lange zijde. Twee wissels dus bij Vojvodina. En de vrije trap genomen door Ajax.
0: Het is Blind die de bal heeft. 20 meter voor de 16 meter. Zo'n beetje op de helft van de helft dus. Aan de linkerkant van het veld. Geeft hij de bal even terug. Richting de doelman van Ajax. Maarten Paas, tikje weer naar de linkerkant. Aanname daar voor Wijndal. En dan is dit een goede loopactie van Gloch. Verlengd op zichzelf. Maar Dolberg gaat ermee vandoor. Wordt onderuit gegleden met bal en al. En dan gaat de bal dus over de zijlijn. In de 52e minuut van de wedstrijd. En is de ingooi voor Ajax. Is het Owen Wijndal die hem even teruggeeft. Richting Daley Blind. Daley Blind achteruit in de voeten van Bouwman. Bouwman verder door naar Rossa. En Rossa aan de linkerkant naar Berghuis. Weer door. Rossa nu. Met wat ruimte voor zich. Hij wil eerst zijn man voorbij. Geeft hem op Dolberg in de as. Lastige bal voor Dolberg. Kaats naar Klaassen. Maar die was nou net alweer hem voorbij gelopen. En dan loopt de aanval spaak. Kan Vojvodina eruit, zeg ik. Maar is niet waar. Ajax neemt over met Klaassen. Klaassen en dan Gloch. Gloch in de buurt van de 16. Geeft hem mooi naar links. Zeg. Gods moet eerst afkappen. Terugleggen op Gloch. Gloch met het schot. Ja, hoor, lekker in de kruising. Zelf opgezet. Oscar Gloch. En dan krijgt hem heerlijk terug van Mika Gods. En samen doen zij het voor Ajax. En samen zetten ze Ajax op 2-1.
1: Samen doen ze dus weer. Want vorige week identiek. Toen ook de actie van Gods. Het terugleggen op Gloch. En het succesvol afronden van de middenvelden. Nu weer Gods die het overzicht bewaart. Randje 5 meter gebied. Teruglegt op Gloch. En die schiet hem toch ook wel heerlijk binnen hoor. Raakte met de buitenkant van zijn rechtervoet. En die bal die dwarrelt zo heerlijk met effect richting de kruising. En zo staat het 2-1 na 53 minuten.
0: En zie ik dat er bij Ajax ook wissels aankomen. Er zijn er twee. Waaronder eentje toch volgens mij een zomeraanwinst.
1: Ja,
0: maar ik het zo, jammer, ik dacht ik tease het even, maar je geeft het alvast. Er
1: zijn er niet zo heel veel. Ja, Leonardo had nog gekund natuurlijk.
0: Ja, volgens mij ook zelfs. Dus
1: we krijgen
0: twee. Nou, dat is leuk natuurlijk ook voor het publiek die hier misschien vanavond voor het eerst zijn dit seizoen. Dat ze de nieuwe aanwinst ook nog even in actie gaan zien. 54e minuut van de wedstrijd. We zijn weer vrolijk. Ajax leidt met 2-1. En de bal gaat goed door de as richting Berghuis van Oscar Gloch. Die aan het strooien geslagen is. Maar helaas gaat de bal nu over de zijlijn. Ingooi Ajax.
1: Ingooi zal worden genomen door Berghuis. Nee, want die laat het even aan linksback Wijndal. Dan kan Berghuis weer naar zijn positie aan de rechterflank. Het zijn inderdaad Henrique en Leonardo, de twee Brazilianen die deze zomer werden gepresenteerd bij Ajax, die erin gaan komen. En ik zie daar nog wissel nummer 3 klaarstaan, want Jordi Mocchio zal ook het veld in gaan komen zo dadelijk. Leonardo speelde dus 45 minuten mee, stond een aftrap in het oefenduel met Burnley. Had 9 balcontacten. Kwam echt niet heel erg veel in het spel voor. Dus hopelijk is dat in het restant van dit duel. Want we spelen nog 35 minuten. Anders voor de nieuwe spits van Ajax. Zal nog even moeten wachten totdat de bal over de zijlijn gaat. Of in elk geval het spel even stil ligt. Als Rosa de bal teruggeeft aan Bouwman. Die staat net buiten de eigen strafschopgebied. Kan naar Blind. Kies voor een dribbel. Om dan vervolgens toch Blind aan te spelen. Blind met een goede bal in de as. Loch draait uitstekend weg van zijn man. Speelt ook met wat meer vertrouwen dan afgelopen seizoen. De middenvelder van Ajax. Nu aan de rechterzijde. Berghuis. Rosa stoomt er overheen. Krijgt hem mee van Berghuis. In de poging om de bal voor het doel te brengen. Gaat de bal over de achterlijn. Als laatst geraakt door Barros. Dat is de Braziliaanse linksback van Vojvodina. En dus een hoekschop voor Ajax.
0: Ja, in de 56e minuut is het Gods die naar de rechterkant sukkelt. Ja, meer dan dat kan ik er toch niet van maken. Hij loopt heel rustig naar de rechterkant. Het blijft zomaar avondvoetbal, maar dat is toch een stuk beter te verteren als je voorstaat als supporter. 2-1 de stand dus bij Ajax tegen Vojvodina. En Oscar Glog legt hem dan toch maar neer, want Gods liep weg bij zijn maat. Want dat zijn ze toch inmiddels wel. Die twee die kunnen elkaar inderdaad goed vinden. Lage bal van Gods richting de achterlijn. Dat is geen goeie. Iets te scherp voor Steven Berghuis. Nou wordt er wel eens gezegd dat Steven Berghuis misschien wat snelheid inlevert. Nou hier is dit gewoon 100% te wijten aan de bal van Gods. Die echt te ambitieus gegeven was. Die had zelfs Shaki op zijn wondersloffen niet meer binnengehouden. Ken je die nog?
1: Tuurlijk. Oh, was mijn favoriet. Ach, schitterend. Shaki en zijn wondersloffen. Altijd kapot, hè, die sloffen. Die bruine
0: er was altijd iets mis met die bruine kiksen.
1: Oh, die waren dan weer niet te vinden of wat dan ook. En dan had hij ze aangetrokken. En ja.
0: Maar de regel was, je moet op iedere bal lopen. Dat weet ik ook nog wel.
1: Is snelle Jelle ook nog?
0: Ja, tuurlijk. Snelle Jelle. Nee. Nou, oké. Okay, laten we onze luisteraars. Snelle
1: Kom
0: Jelle, Sjaak hier de Wondersloff of Roel Dijkstra. Wat is je favoriet? Ja. Radio@ajax.nl. Ik ben wel benieuwd wat de herinneringen nog zijn. En misschien zijn er na die tijd ook nog wel mooie strips geweest. Hè? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien voor een nieuwe generatie. In ieder geval een flink wisselverstijn hier in de Johan Cruijff Arena. Het is Mokyo die er ook nog in komt. Wijndal is eruit. Klaassen is eruit. Dolberg is eruit. En voor hen dus Enrique.
1: Leonardo.
0: Leonardo. En de derde is Mokyo. Die gaat niet als linksback spelen. Dat had natuurlijk ook nog gekund. Maar die speelt als verdedigende middenvelder. En linksback is dan Caio Enrique natuurlijk voor Wijndal. Het zijn positioneel gezien 1-op-1 wissels. 3 wissels aan de zijde dus van Ajax. Waarvan 2 nieuwe aanwinsten. We gaan het zien.
1: Ja, Regeer staat nu wel iets omhoog. Mokyo dus op de plek van Regeer. En dan Regeer op de plek van Klaas. Een kleine verschuiving op het middenveld. Maar verder inderdaad zoals het was. En Rosa heeft de bal op de eigen achterlijn. Voor Vojvodina zet ineens heel erg hoog druk. In de hoop het Ajax daar moeilijk te maken. Maar er wordt een overtreding gemaakt door de aanvoerder van Vojvodina op Berghuis. Die aanvoerder heet Zoekiets. Dus kan Ajax de vrije trap nemen na 58 minuten. En zijn we natuurlijk, net als die 55.000 in dit stadion, heel erg benieuwd naar bijvoorbeeld Marcos Leonardo. Doelpuntenmaker van beroep. Pas 23 jaar en toch ook al 110 doelpunten gemaakt op het allerhoogste niveau. Dit doet hij goed, dat hakje in één keer door op Mokyo. Hij wil nu de bal als de bal bij Berghuis is. Daar is Glog, randje 16. Buitenkantje rechts, Glog en de 3-1 voor Ajax. Wat maakt hij dat heerlijk af, zeg.
0: Ja, geweldig. Omdat het met het buitenkantje is, is het mooi. Maar ook omdat het dit keer het andere hoekje, de andere kruising is. Het lijkt wel alsof hij een potje aan het biljarten is. Hij heeft de beide hoeken in ieder geval alvast gevuld. Hij strooit ermee, zei ik net al. Oscar Glog is in de goede vorm in deze fase, in de voorbereiding van het seizoen. En hij laat zich nadrukkelijk zien. Ajax leidt nu met 3-1. En de 2 doelpunten die de laatste 5 minuten gemaakt zijn, kwamen allebei van Oscar Glog en allebei met een buitenkantje.
1: Ja, doet hij prachtig. En het was überhaupt een goede aanval van Ajax naar die vrije trap op de achterlijn zo'n beetje. Klaassen, ook mooi om te zien, net gewisseld met een bidonnetje in zijn hand. Even op de beelden te zien, juichend daar op zijn reservebankje. Als Glog, behalve complimenten, ook nog wat aanwijzingen krijgt van Regeer. Fijn voor Glog, 3 doelpunten al in de eerste 2 officiële wedstrijden van dit nieuwe seizoen. Qua concurrentie op die nummer 10 positie, maar natuurlijk ook de jeugdige, maar zeer talentvolle Ouazzane, zit het denk ik dan nu wel goed. Want Glog laat zich absoluut zien aan trainer Michel Sanchez. Mokyo dacht de bal af te snoepen van een middenvelder van Vojvodina. Maar daarvoor werd al een overtreding gemaakt door Regeer. Dus krijgen we een vrije trap voor de Serviërs. Die dus heel brutaal in de eerste helft op voorsprong kwamen. Compleet tegen de verhouding in. Klaassen repareerde die schade al voor rust met een 1-1 via het hoofd. En na rust, terwijl Barros ruziet met de bal. De linksback van Vojvodina. Na rust zagen we dus in korte tijd twee wonderschone doelpunten van Oscar Gloch. Twee keer met buitenkant voet. Bouwman heeft de bal gekregen. Achterin van Rossa. Geeft de bal diep in de richting van Gloch. Komt er even niet aan. Men springt in het stadion. Men is blij. Het is lekker weer. Ajax staat aardig te voetballen. En Ajax gaat zich plaatsen voor de volgende ronde. In de Conference League voorrondes. Dat zal dan Dublin dus worden. Eerst thuis volgende week donderdag. Dan die uitwedstrijd tegen Shelbourne FC. Nummer 5 van de Ierse competitie afgelopen seizoen. Berghuis heeft de bal op de helft van Vojvodina meegeven. Mokkio scheelt heel weinig. Dat schot van de invaller gaat de meter naast het doel van Rossiets. En zo blijft het even 3-1.
0: Ja, schoot van 18 meter denk ik. Een beetje aan de linkerkant van het veld. Lekker schot met links droog schot. Maar droog op het reclamebord uiteindelijk. Net naast de goal. En de keeper kan hem dan naast kijken. En dat klinkt stoerder dan het is. Want was die bal een halve meter naar rechts geweest, dan had hij in bedoeling kunnen kijken. Hij was aan de grond genageld, de doelman. Die er toch weer 3 tegen heeft gekregen. 7 in totaal dus al tegen Ajax. Dat een maat of 2-3 te groot is voor Vojvodina. Ook met een nieuwe trainer hebben ze niks in de melk te brokkelen. Alhoewel ze dus, dat moeten we ze nageven, op voorsprong kwamen in de arena. Maar dat wekte de reus zo'n beetje. Daardoor is Ajax echt boos geworden. They took this personally, denk ik, dat Michael Jordan zou zeggen. Ajax sindsdien ook doelgericht. Daarvoor vooral aanvallend goed. Maar toen waren er nog geen doelpunten. Daar is Enrique. Enrique lage bal. Goede bal. Gods vlag gaat de lucht in. En bovendien levert hij de bal in, Gods. Ik zou het nog wel een keer willen zien. Geen VAR voor de duidelijkheid. Maar ik heb het idee dat hij wel op het goede randje liep. Hey, we mogen nog even aan ons service gaan werken. Want er vallen nog 2 spelers in bij de bezoekers.
1: Ja, een paar supporters van Vojvodina trouwens in het uitvak hebben een shirtje weer aangetrokken. Ze stonden echt in de eerste helft allemaal in een blote bast.
0: Ja, het is niet nodig.
1: En nu ineens geen kou als je is dat misschien een statement. Van nou, we zijn niet blij met de prestaties. We trekken ons shirtje weer aan. Ze zullen ongetwijfeld een mooie middag hebben beleefd in Amsterdam Centrum. En wellicht morgen ook. Wie zal het zeggen? 2 wissels inderdaad bij Vojvodina. Man met nummer 4 komt in de ploeg. Dat is Poletanovic. Die gaat erin komen. En hetzelfde geldt voor de man met nummer 55, Fidel Savjevlits. 2 wissels dus, bovenop die 2 van eerder al. Maakt dat Vojvodina toch ook al 4 keer heeft gewisseld. Kijken wat zij dan nog kunnen voor hun nieuwe trainer, Marko Savic. Hij gaat dus zijn eerste duel als trainer van Vojvodina verliezen. Ajax ook nog met een wissel. Berghuis naar de kant. En Edwardsen binnen de lijnen. De man scoorde in de voorbereiding in een oefenwedstrijd. Dat was tegen Olympiakos. Nu staat hij aan de rechterkant geposteerd. En de vrije trap is genomen ondertussen. Na die buitenspelsituatie van zojuist met Gods. De vrije trap van keeper Rossiets. Komt bij de achterlijn zo'n beetje. En Caio Henrique pikt hem op. Maar schiet hem tegen het been van de rechtsbuiten van Vojvodina. Dus gaat hij eens inworpen.
0: Ja, aan de linkerkant. 10 meter over de middenlijn. Ingooi gaat lang en hoog. Richting Gloch. Nee, wordt weggekopt. Weggekopt daar op het middenveld. En bij Ajax weer overgenomen. Heen en weer koppen nu. En Blind geeft hem uiteindelijk een lange hens naar voren uit een volley. En dan kan er waarschijnlijk al, nee, nog niet gestemd worden op de Ajax-seat van de wedstrijd. Het is pas de 64e minuut van de wedstrijd. Maar ja, hij is natuurlijk wel gespeeld. Goed blok, dacht ik. Maar dacht de scheidsrechter anders over. Een blok bij Ajax van de Jordi Mokkio. Wat, hij is toch pas 17 of is hij al 18?
1: 18 denk ik.
0: Dat heeft hij toch al lijf, ook Jordi Mokkio. Die wordt er ook, die is nog steeds aan het groeien, heb ik het idee. In ieder geval in de breedte. Opening ondertussen van Vojvodina. Bal gaat over de achterlijn. Doeltrap dus voor Ajax. En Maarten Paas neemt er rustig de tijd voor. En dat kan allemaal. Vanuit de zuid, vanaf de zuidtribune, de F-site van de arena, klinkt er constant nu een hard geluid. Trommels en gezang. Het is al feest. En het is nog niet eens augustus.
1: Ze hebben naar hun zin. De supporters van Ajax. En ze hebben daar alle reden toe natuurlijk. Alhoewel nu Henrique de bal inlevert. Even een misverstandje met Gloch. Vojvodina lijkt eruit te komen. Misschien wel met een kans. Vanaf de rechterzijde zal die voorzet gaan komen. Nee, want dat duurt allemaal even. Dan komt hij toch. En komt die bal op het hoofd van Blind. Die werkt weg. En dan belandt de bal naar wegtrappen bij Vojvodina. In de handen van Paas. Die heeft haast ineens. Ziet ruimte aan de rechterzijde op de helft van Vojvodina. Bij Gods. Die wint het kopduel van Barros. Krijgt hem bij Edwards. De invaller dus. Die in het veld kwam voor Berghuis. Zal misschien ook nog wel wat speeltijd zijn voor de talenten van Ajax. Ouazane loopt warm. Daar hetzelfde geldt voor Abdallah. Maker van de 4-1 in Servië. Prachtig moment voor de 16-jarige. Abdallah was dat vorige week donderdag bij zijn debuut in het shirt van Ajax. Direct scoren, dat doen de allergrootste. Misschien is hij dat ook wel over een tijdje.
0: Ja, wie weet. Het is sowieso op die leeftijd natuurlijk al zeer indrukwekkend. Op je 16e Europees doelpunt maken. Zo ver van huis. Ga er maar aan staan. Hij doet het gewoon. En we zullen het in de gaten houden. Ik kan me 16-jarige Europese doelpunten maken. Ik kan me
1: hij is de jongste in Europees verband.
0: Ja, voor Ajax.
1: Ja.
0: Nee, ik moest daar nog aan denken tijdens het WK. Lukaku die heeft hier ooit denk ik 2 keer gescoord met Anderlecht toen hij 16 was. En toen gingen meteen allerlei geruchten dat hij helemaal geen 16 zou zijn en zo. In 2008 denk ik. Echt een voetballeven geleden. En die doet nog steeds mee natuurlijk. Ja, en zo oud is hij eigenlijk nog niet eens. 33. Maar die zag ik op het WK weer. Toen moest ik daar nog aan denken dat hij hier in de arena wel eens gescoord had. Terwijl Vojvodina aan de linkerkant voor het minder valide platform een corner krijgt. In de 67e minuut van de wedstrijd.
1: Ja, ze wilden hun huid duur verkopen in de Johan Cruijff Arena. En zichzelf laten zien aan de Servische fans. Dat is niet helemaal gelukt, want ze komen niet echt in het spel voor. In de eerste helft natuurlijk wel gewoon een doelpunt gemaakt. En dat zal voor de Vojvodina-fans toch ook al een hele geruststelling zijn. Nu toch ook een kopkans hoor. Vrije kopkans voor een van die verdedigers. Het was Nikolić volgens mij die daar zomaar mocht koppen bij de tweede paal zo'n beetje. Komt recht in de handen van Maarten Paas. Ondertussen is de doelman van Servië uit zijn doel Rosic om een lange bal weg te koppen. Ajax heeft de bal wel weer overgenomen. En God ziet wat ruimte. Moet hem meegeven aan Mokyo. Doet hij dat nu ook? Ja, en daar is Mokyo. Maar dat schot van hem wordt gekraakt. Gaat over de achterlijn naast het doel. Maar niet aangeraakt, zegt de scheidsrechter. En dus komt er gewoon een keeperstrap voor Vojvodina. Terwijl er applaus klinkt. Omdat de nieuwste aanwinst van Ajax in beeld wordt gebracht. Die zelf even op zijn telefoontje zat. Ja, nu dan applaus van Tolu. Gehuurd, de spits, gaat met 99 voetballen bij Ajax. En ziet dus zijn nieuwe club op voorsprong staan tegen Vojvodina.
0: Nou, daar zal hij toch wel tevreden mee zijn. Dit is wel een ploeg waar je voor in de punt wil voetballen, lijkt mij.
1: Tuurlijk.
0: Zijn concurrent is dus net ingevallen bij Ajax, Leonardo. En de andere is al gewisseld, Dolberg. En Ajax is in balbezit met Gloch. Bal gaat naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Mika Gods. Mika Gods op de hoek van de 16 meter. Mooi hakje richting Henrique. Voorzet en die wordt gepakt door de doelman van Vojvodina. Ja, ze hebben er 3 tegen gekregen, maar ze hebben er 1 gescoord. En dat is voor de eerste keer dat er een Servische ploeg scoort in de Johan Cruijff Arena.
1: Zoveel Servische teams hebben we niet gehad.
0: Nee, Borac en Vojvodina. Okay. 2 teams.
1: Nou ja.
0: Maar Borac, toen wist je dat Ajax Radio was er toen ook al bij. En dat kan ik me nog herinneren, dat we die wedstrijd
1: gedaan hebben. Welk jaar was dat dan?
0: 2008.
1: Zo, en ben je dit nou? Was Ajax Radio er toen al?
0: Ja, zeker.
1: Jij ook?
0: Ja, toen was het alleen te horen voor slechtziende fans op het platform. Dus niet als je thuis zit te luisteren. Dat is pas een paar jaar het geval.
1: Maar was jij er toen ook?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb een teamsheet nog van Ajax tegen Borac.
1: Achter de rug inmiddels, hè?
0: Ja, ik ben inmiddels 65.
1: Nou, zo zie je er niet uit, Diederik. Ajax heeft de bal, Bouwman. Regeer op eigen helft. Gebeurt het allemaal voor je verdienen. Denk nu ook, ja, in die laatste 20 minuten laten we maar volle bak druk zetten. En wat overtredingen maken. En dit is toch een nare hoor van invaller Mitrovic. Die was het even zat, dat rondootje. Op de helft van Ajax. En gooit daar. Het is Gods inderdaad naar de grond met een tackle. Terecht de gele kaart gegeven. Het is volgens mij de eerste van de wedstrijd. Dat tikje was even naar. Ajax met balbezit op eigen helft. Vojvodina denkt, wat kan het ons schelen in die laatste minuten? Laten we er vol voor gaan. En wordt dat even dolgespeeld in de kleine ruimte. Tot frustratie dus van die invaller bij Vojvodina. De vrije trap is genomen als we in minuut 70 zitten. Ajax leidt in de return van dit tweeluik. In de tweede ronde, tweede voorronde van de Conference League. Tegen het Servische Vojvodina. 1-4 werd het afgelopen donderdag. En nu leidt Ajax met 3-1 door doelpunten van Klaassen en Gloch. Laatstgenoemde scoorde twee keer in de tweede helft. Vooral die laatste was wonderschoon met de buitenkant rechts. Ze waren allebei bij de buitenkant rechts trouwens. Nu Mokkio, die draait even om zijn as. Oh, mooie steekpaas leek het op Gloch. Die steekt ook zijn duim in de lucht in. Maar de bal is te hard voor de man die dus al twee keer scoorde. En daarom kan Rossic oppikken en aan een nieuwe aanval beginnen. En zo is het toch lekker, want Ajax speelt zondag ook alweer uit in Volendam, een oefenwedstrijd. Ja. En dan volgende week donderdag weer voor het Echi. Zo gaat het lekker allemaal schrap achter elkaar.
0: En je kunt nu in principe natuurlijk wel gaan sparen. Je wil hier nu geen jongens op het veld die nog enigszins tegen de blessure aanlopen of zo. Want daar is het nu inmiddels wel genoeg beslist voor om mensen ook wat rust te kunnen geven. En ja, die supporters die hoeven geen rust. Ik denk dat iedereen vakantie heeft. Want het voelt alsof het hier nog heel lang gezellig gaat zijn. In en rond de arena. En misschien ook nog wel in het centrum. Donderdagavond, studentenweekend. Wat kan jou het schelen? Het zal sowieso de avond zijn waarop het voor Ajax Europees moet gaan gebeuren dit seizoen. Dus dan kunnen we er vast een beetje inkomen in dat ritme. Goede voorzet, zegt Van Edwardsen. En Gloch maakt zijn perfecte hat-trick compleet. Schiet hem door het midden binnen. En dit is een echte hat-trick van Oscar Gloch. Hij heeft hem al rechts gemaakt in de kruising. Hij heeft hem al links gemaakt in de kruising. En nu dwars door het midden. Dus inderdaad, als hij aan het poelen was, dan was hij halverwege.
1: 4-1 voor Ajax. Dat Vojvodina echt even doorspeelt in deze fase. En wat mooi is dat voor Gloch. Op een voorzet vanaf de rechterzijde. Die komt van de voet van Edwardsen, de invaller. Perfect op maat, laag en hard. En Gloch die meldt zich daar prima op een meter of 8 van de doelman van Vojvodina. Zet zijn rechtervoet tegen de bal en verschalkt daar die Rossic voor de derde keer in korte tijd. Diederik zegt het al, een perfecte hat-trick. Die maak je niet zo vaak in je carrière. En Gloch maakt hem dus nu in het shirt van Ajax in een uitverkochte Johan Cruijff Arena op een zwoele donderdagavond eind juli 2026.
0: Ah, ja, ik zit heel even te denken voor we weer die kritische luisteraars krijgen. Is een perfecte hat-trick niet met links, met rechts en met het hoofd?
1: Nee, de perfecte hat-trick is gewoon 3 doelpunten in 1 helft.
0: Zonder dat er een andere tussendoor zit. Hè? Dat is wel belangrijk. Dat is een echte. De tegenstander moet niet
1: dat
0: scoren.
1: Is dubbel perfect, denk ik. Want over het algemeen een echte hat-trick is gewoon 3 keer scoren in 1 helft. En als je ze alle 3 achter elkaar maakt. Ja, is het nee,
0: dat vind ik geen hat-trick. Ze moeten tuurlijk achter elkaar. De tegenstander moet niet scoren.
1: Nee,
0: dat is een hat-trick.
1: Nee. Een hat-trick is gewoon 3 keer scoren in
0: blijkbaar
1: een
0: nog. We kunnen over deze definitie nog discussiëren.
1: Ja, zeker. En daar mag je naar de kant. Publiekswissel.
0: Mooi.
1: Ik weet nog dat... ja, dit is anders natuurlijk. Maar Gloch krijgt de applaus en terecht hoor. 3 keer gescoord. Die wordt gewisseld. En wordt vervangen door Ouazane. Die kan ook wel voetballen. Maar er zijn spelers die willen daar helemaal niets van weten. Hè. Gewisseld worden nog in de slotfase. Ook op het doeltje. Coach het zo goed. Die denken dan in die laatste minuten. Wat is dit nou? Haal je mij naar de kant.
0: Oscar Gloch laat het zich wel gevallen hoor.
1: Tuurlijk. Ja, die snapt ook wel hoe laat het is. En die hoort ook dat zijn naam even gescandeerd wordt. En heeft zich gewoon uitstekend laten zien. Vanavond. In de Johan Cruijff Arena. Zo misschien zijn plekje. Nu toch ook wel. Hebben afgedwongen. Henrique ondertussen krijgt de bal van Gods op de achterlijn. Daar de voorzet. Net niet op bij Leonardo. De ene Braziliaan op de ander. Weggekopt door Vojvodina. Dat nu toch denk ik hoopt verder in het restant van dit duel. Doel schoon te houden. En nu dezelfde stand als afgelopen donderdag na 90 minuten. Namelijk 4-1 in het voordeel van Ajax. En ik verwacht zo'n beetje dat er nog wel wat doelpunten erbij komen.
0: Nou, we zullen toch over 2 wedstrijden in de dubbele cijfers kunnen komen. Dat zal er toch wel in zitten met nog 17 minuten te gaan. En een tegenstander die absoluut in de touwen hangt. En ze staan nog 11 tegen 11. Dat is misschien nog een reden om het een beetje dicht te kunnen houden. Maar het wordt toch lastig, denk ik, voor Vojvodina om er inderdaad niet nog een paar tegen te krijgen. Ook al staat er nog een wissel klaar. Mokkio nu op de middenlijn voor Ajax. Lage bal, die is te hard voor Henrique. Die was wat naar binnen gekomen. Dat waren weer de looplijnen zoals we die vorige week en zondag ook vaak zagen. Die backs, die niet zoals we gewend zijn uit de tijden van, nou ja, Tagliafico tot aan Trabelsi zo'n beetje. Echt aan die zijlijn blijven, maar die backs die ook naar binnen komen. Dat sticht zo nu en dan gevaar. Randjelovic is er inmiddels afgelopen bij de zijlijn. En voor hem in het veld komt Milan Kolarevic. En dan zijn ze ook uitgewisseld aan de zijde van Vojvodina. En dan mag hij zijn eerste minuten van het seizoen gaan maken. En dan zullen we eens kijken of dat hij er wat van kan. Milan Kolarevic, 22 jaar, uit Servië.
1: Kunnen ze toch afvinken. Minuten gemaakt in de Johan Cruijff Arena. Dat is toch ook mooi voor de spelers van Vojvodina. Die moeten nu achteruit, want Gods heeft de bal. Die gaat dreigen, denk ik, met een schot. Daar is het schot van de Belg, maar die wordt aangeraakt en gaat over de achterlijn. Keeper Rosic probeerde dat nog te voorkomen. Een corner. Is hij niet in geslaagd, de Servië. Dus krijgen we een hoekschop voor Ajax met nog een kwartier op de klok. Dat gebeurt voor de Zuidtribune. Ook allemaal een shirtje uit hebben getrokken. Het zal dubbel zijn vanwege de warmte, maar toch ook vanwege de stemming bij hen. Ze zullen blij zijn met dit duel. Daar is de corner van Gods. Die komt bij de eerste paal. Bijna bereikt hij daar zijn landgenoot Mocchio. Zat er wel aan met zijn voet, denk ik. Jordi Mocchio. Maar de bal gaat over de achterlijn naast het doel. Geen doelpunt dus voor hem. Het zou toch mooi zijn als bijvoorbeeld Leonardo er eentje maakt. In zijn eerste officiële duel. In het shirt van Ajax. In een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Ook dat nog eens. Zijn landgenoot heeft nu de bal, zal die niet kennen, denk ik. De linksback van Vojvodina, Barros, die stuurt daar iemand diep. Het is de invaller van zojuist. Het is Kolarevic, maar die kan daar niet op lopen. En dus kan Paas hem plukken en hem meegeven aan Blind.
0: Ja, ondertussen is op de schermen in de Johan Cruijff Arena, misschien ook wel als pushbericht in je Ajax-app, de vraag eruit gestuurd. Wie is de Ajax-ziet
1: van
0: de wedstrijd? Ja, dat is dit keer. Ik heb hem zelden zo unaniem, denk ik, meegemaakt. Want dat gaat de man zijn die het vorig jaar lang niet altijd makkelijk had in het Ajax-shirt. Maar die hier aan het begin van het seizoen toch een statement maakt, zou ik willen zeggen. Met een hat-trick. Volgens Michael, onze kritische luisteraar via radio@ajax.nl, natuurlijk geen perfecte hat-trick. En ik denk dat hij gelijk heeft, want dat is toch echt links-rechts en het hoofd. En Messi maakte er een hoop van in zijn carrière. Meer dan je kunt voorstellen. En ja, dit was er één in de rechterhoek, één in de linkerhoek en één in de midden. Zullen we dan Amsterdams perfect noemen? Een Amsterdamse hat-trick? Zullen we dat bij deze gewoon maar bedenken? Want die heeft hij gemaakt, hoor. Het was schitterend. En hij heeft ook publiekswissel gehad. En dus is hij er niet meer bij. Maar gaat hij straks wel, denk ik, die trofee, die Heineken-trofee binnenhalen.
1: Ja, dat verwacht ik wel. Heeft hij waarschijnlijk ook wel een keertje eerder gedaan afgelopen seizoen. Maar zo lekker als nu heeft hij, denk ik, nog niet gesmaakt. Voor Oscar Gloch, die nu op de bank toeziet hoe Vojvodina aanvalt via de linkerzijde. Barros. Rossa krijgt applaus, want Rossa voorkomt dat Barros de bal voor het doel krijgt. Het is zelfs een doeltrap. Rossa schiet hem dus tegen die linksback aan, die verdwaasd over het veld nu loopt. Met zijn arm in de lucht richting de scheidsrechter. Had daar een corner willen hebben, krijgt hem niet. Minuut 78 en Blind speelt de bal naar de linkerzijde, naar Henrique. Braziliaan die direct inlevert bij regeren en vervolgens opstoomt. Ja, dat is echt een halve links buiten. Inmiddels staat hij zo'n beetje naast Leonardo in de spitspositie. Gods heeft de bal opgepakt. Een minuutje, metertje of 18 van het doel. Dribbel, Gods. Komt hij ver? Ja, hij komt ver. Mocchio schiet op de doelman. Gods in de rebound. Schiet dan naast. Ja, die bal gaat zelfs niet over de achterlijn. Die gaat richting de cornervlag en wordt opgepikt door Edwardsen. Dat was een grote kans op de 5-1. Voor zowel Mocchio als Gods. Maar beide lieten hem onbenut.
0: Ja, daar is de bal bij Ajax nog aan het rondgaan. Of althans, aan de voet van Ouazzane. Ouazzane met een tikje terug in de voeten van Daley Blind. Daley Blind, 10 veldspelers van Ajax. Nu ruim op de helft van Vojvodina. En Gods gaat naar de achterlijn. Gods eerst naar binnen. Gods loopt zich vast. En dat is zonde. De overname was er van Poletanovic. Die een harde, hoge bal naar voren geeft. Op de andere grote spits. Want dat kun je toch van de eerste spits die er vandaag in stond ook niet zeggen dat hij klein is. Jeetje, komt nauwelijks over het publiek heen. Let wel, de tweede voorronde van de Conference League. Klinkt het hier in de Johan Cruijff Arena luid. Echt luid. Alsof er hier een popconcert aan de gang is, bijna. Maar het popconcert wordt geleverd door de zuidzijde van de Johan Cruijff Arena.
1: Ja,
0: en normaal gesproken bij een concert staan ze juist aan de noordkant.
1: Ja, ja, we hebben veel concerten gezien deze zomer. Jij
0: 20
1: vooral,
0: stuks.
1: Denk ik, die
0: ja.
1: Maar we zijn blij dat er weer gevoetbald wordt in dit stadion. Door Ajax dus. En verdienstelijk, want Ajax leidt met 4-1. Nog 12 minuten mogen we er hopelijk van genieten. Met bijvoorbeeld invallers als Ouazzane, Henrique en Leonardo. Die laatste zal nog wel hopen op een doelpuntje. Rosa bedient nu Gods, die staat aan de rechterzijde. Gods gaat voorgeven, daar is Leonardo bijna op de penalty stip. Die komt er net niet aan, zijn landgenoot Rosa wel. Randje 16, gaat hij schieten? Nee, hij gaat dribbelen richting de achterlijn. Hak je dan nu op Gods. Die staat net buiten het strafschopgebied aan de rechterzijde. Gaat zijn directe tegenstander Barros, zo leek het, voorbij. Wordt dan toch teruggedrongen door die linksback. En haalt er dan geen corner uit. Daar is hij zelf niet al te blij mee. Gods gaat zich dan richten op de grensrechter. Moet hij niet doen, want hij raakt hem inderdaad gewoon als laatste aan. Zien we op de beelden. Gods wel een assist gegeven op Gloch. Dat was bij de 2-1 voor Ajax. Maar geen doelpunt gemaakt. Datzelfde God vorige week. Dus ook God zal hopen op een doelpuntje. Ouazzane heeft de bal inmiddels. 10 meter over de middenlijn. 1-2'tje met God. Dan een slijding van een Vojvodina middenvelder. Voorkomt dat Ouazzane kan doorlopen. En dan gaan de Serviërs zich melden op de helft van Ajax.
0: Ja, moet dan Rieke uitkijken dat hij zich daar niet blesseert. Want hij ging onderuit. Er werd gefopt door een Vojvodina middenvelder. Die ineens een mooie actie had. Daar is Edwardsen aan de linkerkant. Nee, hij geeft hem even terug naar het centrum. Richting Ouazzane. Combinatie met Ouazzane. Ouazzane nu richting de achterlijn. Wordt onderuit gehaald. Penalty. Scheidsrechter twijfelt en geeft hem dan toch.
1: Nou, ah, prima. Nee, hij geeft een doeltrap, denk ik. Ja, hij wijst naar de achterlijn.
0: Nou, Abdella Ouazzane had hem wat mij betreft verdiend hier. Maar ik kan nu een herhaling zien. Ja, hij had gewoon een penalty moeten krijgen. Wordt
1: ja,
0: gewoon gehaakt.
1: Jij zit er beter dan ik, maar ja.
0: Toch? Ik zie het hier op het schermpje, ja. Hij gaat er misschien een klein beetje voor, maar ja.
1: Ze wordt aangetikt, ze mag de bal richting de stip.
0: Ik denk dat het met een VAR een penalty was geweest, maar die is er niet. En dus, gaan we hier maar
1: even onze schouders over op. Toch, ja, ik bedoel, die scheidsrechter zou ook denken.
0: Marchanderen! Hij wordt hier op afgerekend, hoor.
1: Dat is wel even goed, ja. Nou goed, Vojvodina heeft de doeltrap inmiddels genomen. Dat was mooi geweest, omdat ik denk dan dat Leonardo achter de bal zou gaan staan. Maar goed, dat is er dus niet van gekomen. Inmiddels heeft Ajax de bal op eigen helft met Rosa. Geeft hem mee aan Bouwman, die staat 5 meter voor de middenlijn. Prima pot gespeeld, toch ook wel weer. Die jonge centrale verdediger naast de zeer ervaren centrale verdediger. Wat dat betreft een mooi duo, denk ik. Blind en Bouwman met nog altijd Itakura en Sutalo op de tribune. Niet helemaal fit. Trainen wel sinds kort weer mee. In elk geval Sutalo. We moeten dus nog wachten op hun eerste minuten in het nieuwe seizoen. De twee WK-gangers. Bouwman heeft hem ingeleverd bij Blind. Op zijn beurt bij Ouazzane. Die levert hem weer in bij Blind. En zo gaat Ajax nog even opbouwen. Zal het hopen op nog een kans in deze wedstrijd om de score wat uit te bereiden. Goede bal nu van Blind op Ouazzane. Halverwege de helft van Vojvodina. Het is Leonardo trouwens. Die probeert direct Edwardsen te bereiken aan de andere kant. Overtreding ondertussen van Mocchio. Lichtjes met twee handen in de rug geduwd van een van de middenvelders van Vojvodina. Dus zitten we in minuut 83 inmiddels. En een aangename wedstrijd gezien, denk ik, Diederik. Met mooie doelpunten. En ziet het er voor Ajax voorlopig gewoon in de voorbereiding op een nieuw seizoen. We zitten er eigenlijk al in. Gewoon goed uit.
0: Ja, het zijn hartstikke belangrijke wedstrijden natuurlijk. Maar omdat het vorige week al min of meer beslist was, gaat trouwens nu een bal over de achterlijn vanuit de voorzet van de rechtsback van Vojvodina. Die ook zeker niet op zijn DVD gaat zetten met hoogtepuntencompilatie. Het is natuurlijk een superbelangrijke wedstrijd. En het lekkere misschien ook nog wel is juist voor Michel dat hij nog wat te zeuren heeft natuurlijk. Want Ajax is op achterstand gekomen, was een slechte fase. En dan heb je iets om aan te werken, om te verbeteren. Ondanks dat deze tegenstander absoluut niet het niveau is waarvan je kunt zeggen dat het je iets gaat opleveren in de rest van het seizoen. Want ja, ik durf toch wel te stellen dat zelfs in de Eredivisie niet dit niveau is qua clubs. Die zijn allemaal wel beter dan Vojvodina. Denk ik zo, op basis van deze twee wedstrijden.
1: Meestal wel.
0: Maar goed,
1: geen linkerrijtje.
0: Dan heb je toch iets geleerd, denk ik.
1: Ja, en Ajax heeft natuurlijk ook geoefend tegen bijvoorbeeld Burnley. Die ploeg kan er echt wel wat van. Olympiakos, vorig jaar hier in de arena nog gewonnen van Ajax. Zondag dus Volendam. En dan volgende week. Ik verwacht ook niet dat dat een pittige tegenstander zal zijn. Shelbourne. Maar goed, dan ga je ondertussen toch ook al wel melden in de play-offs van de Conference League. En dan komt er misschien wel een serieuze tegenstander uit de koker.
0: Ja. Toch dat kan valt wel. Toch wel mee als ik gekeken heb.
1: Ja, ik zag dat. Nou, het moet gek lopen. Maar bijvoorbeeld Benfica.
0: Zij kan volgens mij niet.
1: Groot kunnen worden andere als zij verliezen in de Europa League. Dan gaan ze juist naar de Conference League.
0: Ja, maar dan ben je nog steeds niet aan de seeded kant.
1: Ik begreep van wel.
0: Oké, okay, serieus?
1: Ja.
0: Zo, dat zou beroerd zijn, zeg.
1: Ja. Maar goed, dan moeten ze verliezen in de voorronde van de Europa League. En dat zie ik.
0: Nou goed, eerst maar de Shelbourne.
1: Ja.
0: Maar goed, dat gezegd hebben. Dit gebeurt allemaal wel de komende maand. Want het zijn 6 donderdagen op rij in principe. Dat je aan de radio gekluisterd zit voor Ajax Radio.
1: Tuurlijk.
0: Want dat zijn de 6 dagen donderdagen waarop het moet gebeuren voor Ajax. Plaatsing voor een Europees hoofdtoernooi, de Conference League. Dat staat op het spel. Dat moest via de play-offs en daarna via de kwalificatie worden afgedwongen. En na 2 play-off wedstrijden en 1 kwalificatiewedstrijd ligt Ajax op koers. Althans, van die ene kwalificatiewedstrijd zijn er nog 5 minuten te spelen hier.
1: Regeer geeft de bal aan de rechterzijde naar Gods. Die is dus van links naar rechts verhuisd. Edwardsen staat in de as nu even. Gods krijgt een trap van Barros. Die twee hebben het een beetje met elkaar aan de stok in de laatste minuten. Misschien is er nog wel een wisselmogelijkheid voor Michel Sanchez bij Ajax. Om bijvoorbeeld Gods even te sparen in de resterende minuten. Want Gods maakt zich even te druk richting...

0: scorend bij zijn debuut. Het zou leuk zijn als dat voor hem dus ook wel weer gaat lukken. Bal is nu bij Ajax, bij Regeer. Goeie bal door het midden in de middencirkel naar Mokio. Mokio maakt het zichzelf lastig, maar dan staat er iemand, lijkt het zijn veten te strikken of zo, in plaats van de ballen van hem over te nemen. Kan Ajax verder aan deze aanval. Rossa met een voorzet. Die kan de... Nee, ik wou zeggen dat de keeper hem kon plukken. Maar die ging er onderdoor en die schrok ervan, net als ik. En dan is het aan de linkerkant wel weer het balbezit bij Ajax. Maar is de dreiging er een beetje af. Kayo Arike geeft hem door naar de linkerkant. En dan gaan we even terug van de voet van Ouazana naar Regeer.
1: Regeer draait even om zijn as, speelt Bouwman in. Bouwman dan terug naar Regeer. Iedereen bij Vojvodina toch wel compact nu. Beetje uitgeteld, denk ik, zijn ze de Serviërs. Oh, nog een pittige charge op Ouazana. Ja, daar mag hij gewoon weer geel voor geven, hoor, de scheidsrechter. Doet hij dan inderdaad ook nu. Het is die invaller die even daarvoor toch ook al vervelend was. Kolarević, Serviër, torpedeert daar onze Ouazana. Piepjongen Abdella Ouazana, die een doelpunt maakte in de oefenwedstrijd in dit stadion. Aan die kant ook trouwens, bij de zuidzijde tegen Burnley. Staat inmiddels wel weer Marokkaans jeugd international. Edwardsen heeft de bal ontvangen uit die vrije trap. Meegeven aan Rossa aan de rechterzijde. Mika Gods komt de bal weer even ophalen. Die heeft er zin in. Is telkens bij elke aanval betrokken. Daar is Gods weer met de dribbel. Even meegeven aan Blind. Die staat in de middencirkel. Opent dan nu op Ouazana.
0: Lage bal van hem op Leonardo. Leonardo ziet dat de bal van zijn voet springt. En dat gebeurt ook aan de zijlijn bij Kayo Henrique. En dan wordt er gefloten dat de bal ingegooid moet worden 20 meter vooruit. En niet waar Blind het wilde doen. Ik dacht even door het fluitje dat er misschien gewisseld ging worden. Maar volgens mij is dat inmiddels klaar. En dus gaan we verder met deze 22 in de 88ste minuut van deze wedstrijd. Nu de 89ste. Komt er een dribbel van Ouazana. Een lekkere dribbel van Ouazana. Is er twee voorbij. Gaat de 16 in. Schiet. En die bal wordt er nog uitgedoken op zijn Oscar Moens. Door de keeper. En aan de rechterkant is daar de aanname van Edwardsen. En die wordt onderuit gegleden. Ingooi voor Ajax. Is alles wat overblijft.
1: Ja, lekker schot van Ouazana. Duwt hem weg richting de verre hoek. Maar die bal was net niet hoog genoeg om die keeper te verschalken. Maar een uitstekende dribbel van Ouazana. Wat dat betreft twee tienen die wel lekker in vorm zijn bij Ajax. Gloch en Abdella Ouazana. Wellicht kunnen ze ook een keertje samenspelen. Nu Regeer de bal in de as van het veld. Krijgt hem van Edwardsen. Meegeven aan Bouwman. Die draait eerst naar links, naar Blind. Maar kiest toch voor de paas naar de rechterzijde. Naar Mika Gods. Gods levert in bij Edwardsen. Voorzet Edwardsen. Zoeken weer naar Leonardo. Die wil daar wel koppen, maar komt net niet tot aan de bal. Het verdedigd door de centrumverdediger van Vojvodina. Nou, hij zet er nog even druk op in die laatste fase. Om er 5-1 van te maken. En dus 9-1. Over 9-2 moet ik dan zeggen natuurlijk. Over twee wedstrijden. Daar heeft het nog 1 minuut en een beetje voor.
0: Ja, eerst nu in het centrum Ouazana die wel achteruit loopt. En met een buitenkantje rechts een lastige bal geeft aan Mika Gods aan de rechterkant. Maar hij houdt hem nog net binnen. Gods met voor zich ergens Edwardsen. Dat is toch eigenlijk de rechtsbuiten. Gods staat aan de rechterkant. Schuift hem door in de voeten van Rossa. Rossa gaat met een lage voorzet komen. Edwardsen neemt hem aan. Edwardsen gaat naar zijn linker. Mooie actie, maar schiet hem over de Noor. En dan wordt die bal niet aangeraakt. En is het nu dus een doeltrap. En is dit het moment voor Oscar Gloch. Ajax ziet van de wedstrijd met een griffel, zou ik willen zeggen. Hij mag de trofee en de bal mee naar huis nemen, want hij maakte een hat-trick. Eentje rechts, eentje links en eentje door het midden. Geweldige avond voor hem, voor Oscar Gloch. Hij heeft het gedaan vanavond. Het publiek vermaakt en Ajax op een grote voorsprong gebracht tegen Vojvodina.
1: Als de doelpunten worden nog even getoond op de schermen in de Johan Cruijff Arena. De een mooier dan de ander. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om ook even de beelden te bekijken vanavond, doe dat dan vooral wel nog even later. Want ze waren wonderschoon, die van Oscar Gloch. 2 minuten komen erbij in dit duel. 4-1 staat het nog altijd. Wellicht komt hier dan nummer 5 aan voor Ajax. Gods, bal voor het doel. Daar is Leonardo, denk ik. Ja, dat was zijn kans. Och, Leonardo met de kans op de 5-1. Maar bovenal zijn eerste in het Ajax-shirt. Op aangeven van Gods, die met buitenkant rechts daar aan de linkerzijde de bal perfect voor het doel krijgt. Ik denk dat Leonardo even in de war werd gebracht door Edwardsen, die er heel dichtbij stond.
0: Ja, denk je?
1: Ja, wellicht.
0: Zo, het hele stadion begint te springen nu. Het is echt geweldig in die laatste 2 minuten die hier lopen. 2 minuten blessuretijd. Worden we nog eventjes...

0: beloond op een encore, op een toegift van het Ajax-publiek. Dat ze van zijn allerbeste kant laat zien vanavond bij deze wedstrijd. Het is echt genieten om nu al in de Johan Cruijff Arena te zijn. Bij een wedstrijd waarvan je vooraf dacht, en eigenlijk ook tijdens de wedstrijd, zelfs toen zij scoorden, dit gaat nergens meer over, hebben we constant de steun van het publiek gevoeld. En is dat een hoopvol signaal richting natuurlijk de rest van dit seizoen. Want wat kan er nog in zitten in dit seizoen als het zo begint?
1: Ja, we zijn eraan toe. Dat merk je aan alles. We zijn eraan toe. Succes, goed voetbal. En dat merk je op zo'n donderdagavond als nu. Als iedereen staat, werkelijk in het stadion klapt en springt en zingt. En trots is op Ajax, wat het vanavond heeft laten zien weer. Onder leiding van die nieuwe trainer. Het is een frisse, nieuwe start. En het voelt goed als Vojvodina in die slotfase wellicht nog aan aanvallen gaat denken. De bal komt voor het doel. Mokyo kopt weg in de eigen 16. Daar gaat Ouazane de lucht in. Die wint dat duel. Maar dan is daar ook direct het fluitsignaal. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. En dat betekent het einde van de return in Amsterdam. Ajax wint net als vorige week. Toen is Servië met 4-1 van Vojvodina. En is dus geplaatst voor de derde voorronde van de Conference League. Ouazane ondertussen wordt nog even opgelapt. Er staan ook nog wat spelers.
0: Heel veel bloed bij de jongen van Vojvodina.
1: Bij Vojvodina is er nog een blessurebehandeling. Maar onze aandacht gaat vooral uit naar Ajax. Dat blij is met een nieuwe zege op de Serviërs. En zich op gaat maken voor weer een avondje in Amsterdam. Dan tegen Shelbourne volgende week donderdag.
0: Ja, volgende week donderdag. We weten niet of dat we uit of thuis spelen.
1: Nee, eerst thuis.
0: Oh, eerst thuis. Oh, oké. Okay. Volgende week zijn we er weer dus. Nou, hartstikke leuk vanuit de Johan Cruijff Arena. En zondag zijn we er niet bij de uitwedstrijd tegen Volendam. Dus volgende week dezelfde tijd, dezelfde zender. Bedankt voor het luisteren voor nu. En wij zijn er weer voor de derde voorronde van de Conference League tegen Shelbourne. En nu was het 1-4, 4-1. Het was een mooie avond. Bedankt en tot dan.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat.
1: Goldenzone FM.
2: Emergency.
3: She broke a leg, call the ambulance.
2: Emergency.

0: 911.
1: Emergency.

0: ja, noem maar het echt gaan gebeuren. Jan, een heel sfeervol stadion. Lichtshows, clubliederen. De heksenketel is in ieder geval aangestoken daar.
1: Ja, maar dit hoort erbij op dit niveau. Dus wat dat betreft, ja, daar raak je niet meer van onder de indruk. Het is hartstikke leuk. Maar als die wedstrijd gaat beginnen, dan speel je gewoon 11 tegen 11 op een goed veld. En dan hoop ik dat het veld ziet er goed uit. Dus ook het voordeel van Twente lijkt mij in het balbezit spelen. Dus wat dat betreft, voor mij kunnen we beginnen.
0: En dus gaan we over naar onze mannen ter plekke. Tijmen van Wissing en Joran Zwart daar in Budapest voor de return dus. Tussen Ferencváros en FC Twente. Waarin de Tukkers dus moeten proberen om die 2-1 achterstand weg te poetsen. Om alsnog door te gaan in de Europa League. Op naar Tijmen, op naar Joran. Ik wens u een hele prettige wedstrijd.
2: Ja, dankjewel Paul. We gaan inderdaad beginnen. De spelers van FC Twente hebben zich op het veld gemeld. Tos is op dit moment bezig met doelman Dibush. Hij was er in 2015 al bij toen Go Ahead Eagles hier in een leeg stadion aantrad tegen Ferencváros. Hij doet nu de tos met de scheidsrechter Viktor Kopievski uit Oekraïne samen met Bart van Rooij. En dan gaat het vaantje naar de zijkant en gaat FC Twente nog één keer bij elkaar komen voordat zometeen deze wedstrijd gaat aanvangen. Ja, ik zei al, Dibush was er in 2015 al bij toen Go Ahead Eagles hier speelde. Toen een leeg stadion. Nou, dat is het nu absoluut niet. Een heerlijke sfeer hier in Budapest, waar de harde kern zojuist het hele stadion opzweepte en alle tribunes meesprongen. Dus alle ingrediënten om een heerlijke avond te beleven met hopelijk een goed resultaat voor FC Twente. Want dat is nodig om de derde voorronde van de Europa League te bereiken.
1: Ja, want anders wacht nog altijd het vangnet van de Conference League. Daar is al veel over gezegd. Eerst vanavond dus deze horde tegen Ferencváros, de recordkampioen uit Hongarije. En dat dit een grote club is, ja, dat proef je wel. Ja, tijdens de opkomst van de Matadoren bij deze wedstrijd. Schitterend hoor, daar die sfeer achter de goal van de zojuist genoemde doelman Dibush. Die nu ook even het publiek bedankt daar voor de sfeeractie die er is. Veel vlaggen. Het doet een beetje denken aan de Enschedeze boys. Het groen en zwart. Een van de oprichters van de tegenstander van vanavond. FC Twente. Zij staan klaar. Christian Lienzon staat klaar om deze wedstrijd in gang te brengen. En dan zal Twente dus die achterstand moeten zien goed te maken hier in de hoofdstad van Hongarije. We zijn onderweg bij deze wedstrijd met de lange bal van Staf Lemkin. Die zoekt meteen de voorwaartse bij Daan Rots.
2: En Daan Rots wint het. Komt wel goed gelijk de diepte gezocht bij Lienzon. Die verliest dan het duel van Gomez. Die de bal net voor het hoofd van Lienzon weghaalt. En dan gaat de bal gelijk naar voren richting Josef. De maker van twee doelpunten vorige week. Hij wordt vastgehouden en krijgt een vrije trap mee. En zo is binnen 12 seconden de eerste overtreding gemaakt. Een vrije trap voor Ferencváros net over de middenlijn. En Jozef die beklaagt zich nog even bij de arbiter. Die vervolgens ook Lemkin bij zich haalt van dat moet je niet meer doen. Gelijk een waarschuwing dus voor de centrale verdediger van FC Twente. Terwijl de vrije trap ondertussen is genomen. Ja, het is warm natuurlijk. Dus er is ook veel gesproeid. En je ziet het water nog een beetje opspatten hier in de openingsfase van deze wedstrijd. We zijn bijna een minuut bezig. En de bal is aan de voet van Gomez.
1: Ja, Gomez, een van die twee lange centrale verdedigers. Die zoekt de opening aan de linkerkant. Daar is wat ruimte voor Ferencváros om de voorzet te geven. Gevaarlijke voorzet, daar het wegwerken van Staf Lemkin, centrale verdediger. Zerouki wint in tweede instantie de rebound. En zo kan Ferencváros bijna ook nog gevaarlijk worden via Kanishovski. Maar die weet die bal niet onder controle te krijgen. Gomez peert die bal dan naar voren. Tweede bal is weer voor Zerouki. Belangrijk om die tweede ballen te winnen in die zone. Nu ook weer Zerouki. En zo wint hij veel duel. Staat hij ook goed gepositioneerd. Maar Daros leidt alweer balverlies. En zo kunnen de Hongaren overnemen aan de linkerkant van het veld. Maakt Bart van Rooij toch een overtreding, zou je zeggen. Maar nee, zegt de arbitrage. En dus mag het allemaal doorgaan. Uiteindelijk toch nog balbezit voor de nieuwe man aan de zijde van Ferencváros, Odovda. En die maakt dan op zijn beurt wel een overtreding.
2: Ja, eigenlijk een verschrikkelijke rommelige fase van deze wedstrijd. We zitten dan wel in de tweede minuut. Maar eigenlijk ging het op en neer. Balverlies na balverlies na balverlies.

0: En nu even rust bij FC Twente. De bal aan de voet van Ruud Nijstad, de linkercentrale verdediger van FC Twente, die rustig kan gaan opbouwen. Want hij krijgt geen druk, houdt de bal nog altijd aan zijn voet. Aske Adelgaard, de linksback, positioneert zich op het middenveld om aangespeeld te worden. Maar de bal gaat naar de rechterkant richting Darot. Die probeert de bal met zijn handen binnen te houden. Raakt die bal ook met zijn hand. Maar volgens mij geeft de scheidsrechter, nee, hij geeft toch een vrije trap voor Hens vanwege Darot. Die had die bal gewoon kunnen laten gaan. Dan was het een ingooi geworden. Dat doet hij niet. Hij raakt die bal een vrije trap ondertussen genomen. En Wout Weghorst zet druk op Gomez.
1: Ja, het is wel een slordige fase inderdaad. Want Lemkin peert die bal hoog over Daan Rots. Nu de lange bal van Ferenc Varos wordt weer het duel verloren. In dit geval door Ruud Nijstad. Jozef wint daar de kopduels. Oh. Is toch ook slim in die fase. Nu wordt er een overtreding gemaakt door Kadu. Maar het is voordeel voor FC Twente. Maar Bart van Rooij leidt op zijn beurt ook weer balverlies. Daar leek nog even Van der Belt te kunnen profiteren. Maar uiteindelijk zit Ferenc Varos daartussen. Nu uiteindelijk de overname van de Hongaren. Gaat daar aan de linkerkant van het veld de Ododa de diepte in. Ja, Bart van Rooij kende natuurlijk een uiterst beroerde aftrap van het seizoen met die wedstrijd vorige week in de Grolsvesten. Hij maakte wat fouten waardoor Ferenc Varos kon profiteren. Met name bij die eerste goal, maar toch ook bij die tweede treffer zag hij er niet goed uit. Normaal gesproken een van de meest betrouwbare spelers van FC Twente. Vorig jaar misschien wel de beste van FC Twente. En dan is het toch niet heel plezierig als je zo slecht aan het seizoen begint. Zeker als er veel te doen is om de toekomst van Bart van Rooij. Blijft hij bij FC Twente? Het zal nog een zeer onrustige maand augustus worden voor Erik ten Hag. Hij was voorafgaand aan deze wedstrijd ook druk aan het bellen. De technische directeur van FC Twente. Er is veel veranderd sinds zijn komst. Maar hij zit echt kort op die groep. Ook mooi om te zien dat hij met de spelers het veld opkwam. Hij is echt een vaderfiguur voor al die spelers. En hij moet dus zorgen dat er heel veel spelers nog weggaan. Maar hij hoopt natuurlijk Bart van Rooij te behouden. Nu zien we balverlies van Zerouki. Van der Belt lost dat dan op. En dan kan uiteindelijk Twente overnemen. Is daar voor de eerste keer Wout Weghorst.
0: Ja, die houdt de bal goed in de ploeg. Geeft de bal mee aan Daan Rots. Die maakt een overtreding. Vrije trap voor Ferenc Varos. Waar het publiek vindt dat daar een gele kaart moet gaan komen voor Daan Rots. Die moet zich ook even melden bij Kopiewski. En die zegt opnieuw niet meer doen. Anders krijg je een gele kaart. En dus zegt Daan Rots, oké, dat gaan we niet meer doen. Hij loopt rustig terug, maar nog wel met een paar gebaren richting de arbiter. Maar het is echt een hele rommelige openingsfase. Wat vind jij ervan, Jan?
2: Je zit ernaar te kijken en normaal gesproken heeft Twente dan altijd rust aan de bal. Die kunnen ze opbouwen, kunnen ze positiespel spelen. Ja, dat is vooralsnog heel lastig. En met name de ballen van achteruit richting de aanvallers. Die gaan nogal eens fout. En Rots heeft al een paar keer onnodig balverlies geleden. Ook nog een keer lichte overtredingjes. Ja, dat moet allemaal wat vaster. Maar goed, de beginfase moet je even doorkomen. Misschien dat dat de spanning is.
0: Ja, inderdaad, de beginfase doorkomen. Dat lukt vooralsnog aardig, want FC Twente heeft nog geen kansen weggegeven. Dat tot tegenstelling van vorige week, toen FC Twente echt heel veel kansen weggaf. Het werd gisteren ook nog een keertje nadrukkelijk benoemd door Daan Rots, maar ook door John van der Brom, dat FC Twente dat toch echt minder moet gaan doen vandaag. Wil wat kans maken op een resultaat. En dat is zoals gezegd ook echt nodig. Nu weer balverlies van Ferenc Varos. Van Rooij zit ertussen. Heeft wat moeite om op de been te blijven, maar bezorgt de bal bij Zerouki. Moet eventjes breed op Van der Belt en die haalt de bal uit naar Lemkin. Dan is de bal aan de voet van Zerouki. En die wordt onder druk gezet door Jozef. Moet daardoor terug. Oeh, dit gaat maar net goed bij Lemkin. Die onder druk wordt gezet door Jozef. En het loopt uiteindelijk goed af van de Belt. Goed vrijgespeeld. En dan is hij hier voor het eerst Oyas zetten. Probeert de bal door de benen te spelen hier aan de linkerkant. Maar dat lukt niet. Balbezit voor Aske Adelgaard. En die heeft de bal weer veilig aan de voeten gebracht van Ruud Nijstad.
1: Ja, Jozef maakt een fitte indruk. Kreeg afgelopen weekend ook rust van zijn coach. Toen Ferenc Varos begon aan dit seizoen in de Hongaarse competitie. Verloor. Ja, misschien wel verrassend van Paxi 4-2. Maar er deden ook 9 andere spelers mee ten opzichte van afgelopen donderdag in de Grolsvesten. Dus ja, er werden echt heel veel spelers gespaard door de coach bij Ferenc Varos. En zo heeft Borbély, de trainer van Ferenc Varos, echt gekozen om deze wedstrijd te overleven. Want deze club hoort toch ook wel in de groepsfase van de Europa League. Net zoals we daar ook graag FC Twente zien acteren. Bij Ferenc Varos ontbreekt natuurlijk nog altijd Keita. Dat betekent dat Philippe Rommens nog altijd op het middenveld staat. De oudspeler van Go Ahead Eagles zat gisteren ook op de persconferentie bij de Hongaren. Hij is nog niet in balbezit geweest in deze wedstrijd. Met rugnummer 88 staat hij nu bij Christian Lindson. Die wordt niet bereikt door uiteindelijk Aske Adelgaard. Maar die mag wel op zijn beurt gaan gooien. Heeft hij gedaan in de richting van Ruud Nijstad.
0: Een hele slordige bal van de jongeling. Leeft de bal zomaar in. En dus is balbezit voor Ferenc Varos. Het moet wel achteruit omdat Oyas zetten en Van der Belt goed druk zetten. Even wat hoogdruk van FC Twente. En dan levert ook Ferenc Varels weer in. Maar dat was een hele rare bal van Ruud Nijstad. En John van den Brom gebaart ook even naar zijn ploeg. Rust, rust, rust. En dus neemt Thomas van der Belt die bal rustig aan. Speelt de bal weer terug naar Nijstad. En zo heeft FC Twente eventjes rustig de bal achterin. Ja, FC Twente is dus nog niet aan de competitie begonnen. In tegenstelling tot Ferenc Varels. Volgende week begint de competitie ook in Nederland. Dan gaan de Tukkers op bezoek bij SC Heerenveen. Waar een uitvak leeg moet blijven. Dat in tegenstelling tot vandaag. Want ze worden echt gevuld door een stuk of 1000 supporters uit Enschede en omstreken. En zij zien dat deze wedstrijd zich nog altijd heel erg slordig ontvouwt.
1: Ja, 8 minuten onderweg. Mocht u luisteren vanaf uw vakantieadres. Dit is Radio Oost bij de returnwedstrijd Ferenc Varels FC Twente. Waar FC Twente dus een achterstand moet goed zien te maken. Maar ja, voorlopig ontspint zich een wedstrijd die verhoudt in de middenlinie. Zo ook nu weer balverlies en zo gaat het op en neer. Het is natuurlijk ook warm. De omstandigheden zijn misschien nog ook wel pittig voor de spelers. Het veld lijkt wel goed. Het is lekker vochtig, lekker drassig door de besproeiing die is geweest voorafgaand aan die wedstrijd. En het lijkt erop dat Ferenc Varels het allemaal wel prettig vindt tot dusver in deze openingsfase van de wedstrijd. Want zij hebben natuurlijk die marge van 1 vorige week opgebouwd door 2 treffers van Jozef in die wedstrijd in de Grolsvesten, waarbij Twente toch ook wel kansen onbenut liet. Maar de meeste kansen waren er voor de Hongaren die toch wel wat leper lijken in het spelen van dit soort wedstrijden. Je moet het toch ook wel kunnen, hè? Want Adelgaard bijvoorbeeld heeft weinig ervaring. Vorig jaar wel opgedaan natuurlijk met Go Ahead Eagles, maar ook Ruud Nijstad, die maakt dus zijn vuurdoop in een Europese uitwedstrijd voor FC Twente. Ja, dat geldt toch ook wel voor andere spelers. Van der Belt ook weinig Europese ervaring. Christian Lindson natuurlijk met Ajax wel een paar wedstrijdjes. De man met de meeste ervaring zet nu druk op de doelman van Ferenc Varels. Dat is Wout Weghorst, maar hij heeft eigenlijk nog niet in het spel voorgekomen. Hij rent zich een slag in de ronde, maar de bal heeft hij nog niet gehad.
0: Ja, hij heeft hem een paar keer gehad, maar dan is er ook weinig aansluiting. En dus is het inderdaad vooral het druk zetten wat opvalt van Wout Weghorst. En daar legt hij natuurlijk, zoals we hem kennen, ook wel echt de passie in. En dat levert nu dus ook balbezit op voor FC Twente. Hij gebaart nu ook. Ja, hij moet natuurlijk ook de ervaring gaan brengen. Hij gebaart naar zijn ploeg. Doe nou even een keertje rustig. Hou die bal in de ploeg. En Ruud Nijstad heeft dat begrepen. Houdt de bal aan de voet. Opent dan naar de linkerkant naar Uya Setter, die vorige week gewoon echt de gevaarlijkste man was van FC Twente. Maar Jan noemde het ook al in de voorbeschouwing. Daar moet natuurlijk ook uiteindelijk rendement aan worden gekoppeld. Hij had natuurlijk wel een assist op Aske Adelgaard. Oh, dit is wel een goede beweging van Lindson. Speelt zich een beetje vrij. Daar is dan Weghorst. Wordt in de rug gelopen, toch, scheidsrechter? Nee, hij krijgt geen vrije trap tot onvrede van hemzelf. Dan gaat de bal de diepte in. Moet Lemkin dat duel winnen van Jozef, anders is het gevaarlijk. En dat doet de Israëliër uitstekend. Speelt de bal terug op Oenerstal. En daarvan wist ik zeker, die had de bal inderdaad nog niet aangeraakt.
1: Ja, Lars Oenerstal speelt de bal naar Van der Belt. Van der Belt, mooie paas door de linie. En dan bereikt hij Lindson. Lindson wil dan naar Weghorst, maar Weghorst is niet snel. Zeker niet sneller dan Gomez. En ook niet sneller dan Denis Dubus, de goalie van Ferenc Varels. Stevens de aanvoerder. Hij heeft de bal nu breed gegooid richting de man met wel de mooiste voetbalnaam bij Ferenc Varels. Toon Raamakers. Ja, lijkt wel een Belgisch stripheld. Toon Raamakers. Ook lang. Hij kijkt Wout Weghorst op de kruin. Ja, dan geniet je dus veel lengte. En dat liet zich vorige week ook wel voelen. Raamakers voetballend niet de beste. Al had hij wel de voorbereidende actie bij die eerste goal vorige week op de helft van FC Twente. Toen Lenny Josef de openingsscore op het bord bracht na de fout van Bart van Rooij, zojuist al beschreven. Nu Gomez, de andere lange centrale verdediger in balbezit. Dan meldt zich dan Rommens tussen. De vijfde man in de opbouw, de backs hoog op. En dat betekent dat Rommens het spel moet gaan verdedigen. Zoals we dat ook zagen in zijn tijd bij Go Ahead Eagles. Bal naar de linkerkant. Daar staat Kadu. Kadu speelt hem terug richting Rommens. Rommens gaat hem toch een keer richting de 16 meter chippen, zou je dan zeggen. Nee, hij kiest de bal voor de bal breed richting zijn landgenoten Raamakers. Toon Raamakers dan weer naar Gomez. En die heeft dan alle ruimte. Twente helemaal teruggeplooid. Echt Wout Weghorst op een meter of 30 van de goal van Lars Oenerstal. En dat betekent dus dat Twente heel compact staat. En dan is het ook lastig voetballen voor Ferenc Varels. Dus kiezen ze de lange bal. En die lange bal gaat over de achterlijn. En dan is daar het tweede balcontact van Lars Oenerstal.
0: Ja, Lars Oenerstal die neemt ook eventjes rustig de tijd. Neemt de bal in de handen. Ja, ik ben wel even benieuwd, Jan. Wat vind jij van deze openingsfase? Want echte kansen hebben we nog niet gezien.
2: Nee, ik zit te kijken naar een wedstrijd die heel rommelig is. En heel veel balverlies en onnauwkeurig ook in balbezit. En normaal verwacht je van Twente, dan kijken we even naar Twente, dat die toch, laten we zeggen, de bal wat makkelijker in de ploeg kunnen houden. Maar ja, die hebben ook moeite om zeg maar de goede mensen aan de bal te krijgen. Want ja, met name je aanvallers moeten toch het verschil gaan maken. En ja, we kijken altijd een beetje stiekem naar Uya Setter. En die hebben we nog bijna niet gezien in de eerste kleine 12 minuten. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn dat Twente aanvallend wat meer zou kunnen brengen. Wat langer in balbezit kan blijven. Maar ik begrijp dat ze zeker in een uitwedstrijd eerst even zorgen dat ze niks weggeven. Dus wat dat betreft, het is wat rommelig, maar niet spectaculair goed.
0: Nee, en ook inderdaad geen kans. En dat is een goede zaak, want dat was vorige week dus wel het geval. Nu een goede opbouw van FC Twente. Bal naar de rechterkant, naar Daan Rot. Ja, die zit nog niet lekker in de wedstrijd. Probeert de bal daar langs Kadu te spelen. Maar de bal gaat uiteindelijk via de buitenspeler over de zijlijn. En dus een ingooi voor de Hongaren. Die dus ook tot nu toe weinig hebben klaargespeeld. Ja, FC Twente zakte dus zojuist eindelijk een keertje in. En dat heeft misschien natuurlijk ook wel met die warme temperaturen te maken. Dat je echt je momenten moet gaan kiezen om vandaag toe te slaan. En dan af en toe maar eens in een laag blok gaan verdedigen. Nu is Ferenc Varel er gevaarlijk uit met aan de zijkant Kanishovski. Die probeert de bal dan voor te geven. Wordt dan weggekopt door Van der Belt. En opnieuw alle spelers van FC Twente op eigen helft. Op eigenlijk 30 meter van de eigen goal. Opnieuw die bal de 16 in gewerkt. Weggekopt door Adelgaard. Goed gedaan van hem. Maar vervolgens wordt Weghorst weer niet gevonden. En is de bal bij Jozef. Die levert de bal gevaarlijk in. Als FC Twente hier de bal in de ploeg houdt, dan kan het gevaarlijk worden. Want dan was het 2 tegen 2 met Daan Rots en Wout Weghorst. Maar Daan Rots, ik zei het al, zit niet lekker in de wedstrijd. En verliest dus het duel van Kadu.
1: Ja, er worden heel veel duels verloren. Lemkin ook met Lenny Jozef. En ja, zo zagen we zojuist ook Zacharias een vrij veel ruimte hebben aan de zijkant. Osvat ook. Die winnen toch vrij gemakkelijk hun duels, hoor. Ja, die twee centrale, die twee lange mannen, Gomez en Raamakers. Ja, dat die een keer een duel winnen, ja, dat is niet heel verrassend. Hoewel toch ook Wout Weghorst wel de nodige body heeft. Zeker op internationaal niveau. Dat zagen we nog op het afgelopen WK toen hij als invaller heel belangrijk was in de wedstrijd tegen Marokko. Nu zien we Rommers in balbezit. Oeh, die neemt veel risico in de opbouw. Dat loopt goed af voor Ferencváros. Maar Gomez is niet zo comfortabel aan de bal. En hij levert die bal zomaar in bij Lars Unestal. Die speelt de bal op zijn beurt naar Ruud Nijstad. Het is allerminst spectaculair deze wedstrijd. Het is ja, bij dit avondtemperatuurtje, waarbij het toch ook nog steeds wel heel erg warm is. Waar ja, de gemoedstoestand een beetje begint te dalen. Daalt de temperatuur nog niet echt in dit stadion. Het is eigenlijk vrij matig. Het is een steekspel. Twente komt maar moeilijk op de helft van Ferencváros. Uriaset eigenlijk ja, nog niet in balbezit geweest. En dat is toch de man die in de 1 tegen 1 moet zien te krijgen. Want dat is de man met de ideeën. Dat is de man met de actie. Nu dan, Ruud Nijstad speelt Sundre Uriaset eraan. De Noor die staat dan nog wel op eigen helft. Gaat dan aan de dribbel. Dan gaat er in ieder geval wat dreiging uit. Maar ja, hij speelt de bal nu terug richting Ramiz Serouki.
0: Die heeft de bal aan de voet en opent de bal naar de rechterkant van het veld. Daar zet Daan Rots. Nou, Daan een keer een goede actie. Speelt de bal terug op Serouki. FC Twente kan opschuiven. Serouki opent de bal naar de linkerkant naar Adelkaart. Veel ruimte voor de Deen. Geeft de bal mee aan Uriaset. Nou moet er een actie komen van de Noor. Probeert de bal er langs te spelen. Krijgt een hoekschop mee of gaat die bal over de zijlijn. Het wordt een ingooi voor FC Twente vlakbij de cornervlag. En daar gaat Aske Adelkaart zich voor melden. Ja, inderdaad, het moet van Uriaset te komen op dit moment. Hij is de gevaarlijkste aanvaller omdat Daan Rots op dit moment nog niet lekker in de wedstrijd zit. Dus als Uriaset de bal dan aan de voet heeft, ga je er wel een beetje goed voor zitten. Nu wordt hij dus afgestopt met een fluitconcert van de thuissupporters. Tot gevolg als FC Twente de ingooi heeft genomen. Heel slordig opnieuw en dan kan Jozef er gevaarlijk uit. Geeft de bal mee aan de zijkant naar Kanishovski. Die moet eventjes terug. Opent de bal naar de linkerkant. Komt met een gelukje dan nog bij een ploeggenoot. Die verliest de bal van Serouki. Dat vind ik eigenlijk op dit moment de enige Twente-speler die echt zijn niveau had. Maar alsnog balbezit voor Ferencváros daar aan de linkerkant. Met Kadu speelt de bal op Jozef. Die wordt op de huid gezeten door Serouki. Kaatst de bal dan uit op Kadu. Die moet Van Rooij uitkappen. Doet dat nog een keertje. Moet dan op een gegeven moment toch de voorzet gaan geven. Maar Van Rooij verdedigt uitstekend. En dan zet Serouki daar achter hem. En kan die de bal oppikken. Maar hij levert de bal dit keer in. Want Daan Rots die kon niet bij die bal. Die moeten in de achtervolging. En vervolgens uitstekend verdedigd door Bad Van Rooij. Het thuispubliek wil een vrije trap. Maar daar gebeurde helemaal niks. Van Rooij helpt zijn tegenstander nu zo overeind. En dus gaan we een doeltrap krijgen voor Lars Unestal. Ja, het is echt een beetje zomeravondvoetbal. Ik zie nu ook Ruud Nijs dat hij even de bidon van Lars Unestal pakt. Want het is gewoon heel erg warm. Er moet goed gedronken worden. Ik heb eigenlijk geen idee of er ook een drinkpauze gaat volgen. Zoals op het WK. Maar dat zou niet misstaan in elk geval.
1: De hydration break. Ja, die hebben we hier niet. Ik denk dat de spelers zelf even een keer een blessure moeten faken om wat te drinken. Ja, op Europees toneel, ja, daar nemen ze een beetje afstand van al die maatregelen van de FIFA. Zo blijkt ook vandaag. Interessante ontwikkelingen al daar, waar Infantino het WK wil verpachten, wil verkopen aan een instantie waarbij de 55 landen in Europa hebben gezegd, daar werken wij niet aan mee. In ieder geval eindelijk eindelijk eens een keer een statement waarbij we afstand nemen van het toch wel megalomane gedachtegoed van Infantino. En dus moeten we het voorlopig hebben van het Europese toneel. Zeker FC Twente, waar nu in de achteruit gespeeld moet worden door Bart van Rooij. Die weet die voorzet niet onschadelijk te maken. Serouki, die is zo in onmin met de arbitrage deze hele wedstrijd al. Er mag best veel volgens de Oekraïner Kopiewski. En is Ferencváros misschien wel in het voordeel. Krijgt het ook de eerste hoekschop te nemen. En die gaat getrapt worden door de Belg met de fraaie rechter. En hij luistert naar de naam Philippe Rommens.
0: Ja, FC Twente weet natuurlijk hoe gevaarlijk die trap van hem kan zijn. Hij heeft wel eens de bal zo in de verre hoek gelegd bij Lars Oenestal in de Adelaarshorst. Dus FC Twente moet gaan uitkijken hoe die Belg zo dadelijk met zijn rechterpoot die bal de 16 in gaat draaien. Alle mannen van Ferencváros bij de tweede paal. Zonnedekking van FC Twente. En dan gaat er één arm de lucht in van Philippe Rommens. Die gooit de bal dan richting de penaltystip. Wordt ook gekopt, maar ook goed mee verdedigd door Wout Weghorst. Oh ja, zet de verlengde bal. Zo is de bal in elk geval even uit de gevarenzone. Moet Gomez de bal helemaal terugspelen richting Dibuch. En die heeft eigenlijk nog niets te doen gehad. Ja, die heeft één keer een dieptepaas op Weghorst onschadelijk gemaakt. Speelt de bal nu de diepte in. Maar die komt bij zijn collega Lars Oenestal in de handen. En zo is nog altijd wachten op de eerste kans. Bal aan de voet van Steffen Lemkien. En die geeft de bal mee aan Ruud Nijstad.
1: Ja, die dus zojuist even wat aan het drinken was. En ja, de supporters moeten ook goed drinken. Die waren helemaal verguld dat de bier in ieder geval werd getapt in het uitvak. Dat gebeurt niet veel in Europese stadions. Zeker niet in alle uitvakken. Zelfs in de Nederlandse Eredivisie niet. En dus waren ze daar zeer verguld. En ja, die supporters, we hebben een aantal gezien vandaag, Joran. Die hebben ook goed gedronken in de hitte hier in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Waar Weghorst vooral in verdedigend opzicht voorlopig opvalt. Nu aanvallend een keer in stelling wordt gebracht. Hij legt die bal goed terug op Serouki. Serouki moet dan met de opening komen. Goede paas van Serouki op Daarots. Hier zit muziek in. Daarots met de dreiging gaat naar zijn linkerbeen. Heeft dan Kadou tegenover zich. Maar de tweede bal is voor Bart van Rooij. Uithalen richting Serouki. En dan moet Serouki het spel weer verleggen naar de linkerkant.
0: Serouki is echt de grote dirigent vandaag bij FC Twente. Dat moet hij ook zijn. En hij doet het eigenlijk, ik vind hem stukken beter dan vorige week. Toen het misschien zeker in die openingsfase nog een beetje onwennig was. Hij zet nu echt al de lijn uit en doet dat goed. Wel is het balverlies alweer geleden door FC Twente in de voorhoede. Maar Ferencváros schiet de bal ook weer blind naar voren. En zo heeft FC Twente de bal in de achterhoede. Met Aske Adelgaard speelt door naar Van der Belt. En dan kan Urjazet er zijn man op gaan zoeken. Dat is Osvat. Wordt op de huid gezeten. Moet dan terug op Adelgaard. Die doet dat heel sterk. En krijgt de ingooi mee. Omdat de bal uiteindelijk over de zijlijn gaat via Zachariasen. En die is het daar absoluut niet mee eens. Pot viert zijn woede op de vierde man. Maar de ingooi is ondertussen al genomen door FC Twente. Met opnieuw de bal aan de voet van Ruud Nijssel. Die heeft veel de bal. En dat is eigenlijk een slechte zaak. Want FC Twente moet naar voren. Want FC Twente moet natuurlijk een doelpunt gaan maken. Om die 2-1 achterstand weg te poetsen. Nu wordt de bal richting Wout Weghorst gespeeld. Maar Gomez zit daartussen. En zo is het balbezit weer eventjes voor de thuisploeg. Met Raamakers die de bal opent naar de linkerkant. Naar Ododa. Die stond afgelopen weekend nog linksback. Nu staat hij een positie hoger linksbuiten. Uitstekende actie daar van Kadou, de linksback op dit moment. Die daar met een aanname voorbij gaat aan Daarots. Maar tempo ging gelijk weer uit de aanval. Dus moest hij eventjes terug naar zijn kompanen in de achterhoede. Dat was op dat moment Gomez die de bal breed speelt op Philippe Rommens. Die zich opnieuw tussen de twee centrale verdedigers van Ferencváros heeft gemeld. En dan is de bal nu aan de rechterkant van het veld bij Zachariasen. Die kan daar de actie op gaan zoeken. Krijgt de bal ook mee van Jozef. Wordt aangetikt en we krijgen een penalty voor de thuisploeg. Zachariasen die wordt daar neergelegd door Aske Adelgaard. En dan gaat de bal op de stip. Ja, het zag eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk uit. Maar Adelgaard die moest in de achtervolging bij Zachariasen. Een 1-2'tje met Jozef. En dan gaat de bal op de stip. Oi. Dit wordt dan wel een heel lastig karwei als je hier op een 1-0 achterstand gaat komen. Dat is precies wat gezegd is, wat niet moest gaan gebeuren. Het uitvak moedigt Lars Oenestal aan, want hij moet zometeen een heldendaad gaan verrichten om FC Twente op 0-0 te houden.
1: Het is Thomas van der Belt die daar de fout maakt in verdedigend opzicht. Een hele domme actie. Adelgaard die kan inderdaad zichzelf ook wel voor de kop slaan. Want hoe naïef is Twente hier? Er is niet heel veel aan de hand, maar licht contact is ook reden genoeg om naar de grond te gaan. En zo zien we dus de eerste kans in deze wedstrijd vanaf 11 meter. En dit is wel heel knullig. Als je het mij vraagt, vind ik het zeer twijfelachtig of dit een strafschop is. Het is in ieder geval geen buitenspel. Ja, het is licht haken wellicht van Thomas van der Belt. Er gaat nog naar gekeken worden. Het is wel heel sumier hoor. Ja, ik ben benieuwd of de VAR hier naar gaat kijken. Ja, hij wordt wel het is een beentje lichten. Het is alsof je iemand... Ja, het is heel licht contact. Ik denk dat de VAR niet gaat ingrijpen.
0: Maar staat toch niet echt op zijn voet?
1: Nee, het is... Ja, maar ik heb wel het idee dat de strafschop staat. En dan is het volgens mij Raamakers die zich meldt voor die... strafschop, die 11 meter. En dan staat Lars Oenestal op de doellijn. Daar komt de kans voor Ferris Vaders. En dan is het 1-0 via Toon Raamakers. En zo komt de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. En dan staat het in dit tweeluik 3-1 voor Ferenc Varos.
0: FC Twente moet aan de bak, want het staat dus inderdaad 3-1. Een domme actie van Van der Belt. Ja, ik ben nog steeds benieuwd of die de man echt raakt. Maar hij moet daar in elk geval niet zijn voet uitsteken. Want hij geeft de scheidsrechter een kans om een penalty te geven. En Toon Raamakers stuurt Oenestal de verkeerde hoek in. En zo staat Ferenc Varos op een 1-0 voorsprong in de 22e minuut. En dan moet FC Twente, zoals gezegd, echt aan de bak. Ja, zonde hoor, want je hebt eigenlijk helemaal geen kans weggegeven. En dan zo verdedigen.
1: Het is ook niet zonde. Dit is ook wel weer de naïviteit van Thomas van der Belt. En dan zie je dat prelmondje weer van Thomas van der Belt. Ja, we kennen het van zijn vader, de oud-directeur van Twente. Nou, als er ook maar enigszins spanning op komt te staan. Jan, jij hebt hem ook nog in die tijd meegemaakt. Dit is weer zo'n typische actie die we, waar Thomas van der Belt dan altijd als de hoofdrolspeler bij betrokken is. Het is ongekend dat je daar toch ook weer je in de luren laat leggen. Dit is zo'n lepe ploeg. Eén steekballetje en van der Belt die ligt in mijn pootje. Het is allemaal heel licht. Maar ja, het is allemaal wel voldoende voor een strafschop. De VAR grijpt niet in en dus 1-0. Ja, het is toch om gek van te worden, Jan.
2: Ja, ik zit er natuurlijk naar te kijken naar die herhalingen. Het zijn van die momenten dat je denkt van, nou, er zijn nog mensen achter je. Je hoeft helemaal die overtreding niet eens te maken. Lemkin loopt er nog achter. En ja, in de 16 een overtredingje maken, want dat is het wel. Maar dan denk je bij jezelf van, denk nou eens na in een Europese wedstrijd. Dan moet je gewoon als vent, moet je de wedstrijd lezen. Nou ja, Van der Belt, we hebben het vaker gezegd, bij dit soort momenten geeft hij vaak niet thuis.
1: Nee, ja, en dat is dus inderdaad ook bij deze situatie Thomas van der Belt. Ja, en dan kennen we hem ook een klein beetje. Dan gaan die schouders hangen. Ik ben benieuwd of die mentaal is ingericht om deze wedstrijd dan naar zich toe te trekken. Serouki is wel de man die opstaat. Nu krijgt Wout Weghorst een vrije trap. Die denkt, hé, ik moet even wat tempo in deze aanval brengen. Serouki nu met de opening richting Sundre Urjasette. Laat hem nou eens een keer even wat leuks doen in deze wedstrijd.
0: Ja, je hebt het over Van der Belt. Die moet opstaan. Maar Urjasette doet ook uitstekende actie. Urjasette legt de bal breed. Oh, dat was bijna Linsson. Maar op het laatste moment zit daar een verdediger van Ferenc Varos tussen. Maar dat was een uitstekende actie van de Doorn. Nu moet FC Twente in de achteruit. Goed gedaan door Ruud Nijstad. Kopt de bal naar Aske Adelgaard. Die speelt de bal over de zijlijn. Maar dat was een uitstekende actie van Adelgaard. Die daar even tussen twee man doorgaat. Dan is er even een opstootje daar aan de zijkant met Adelgaard. Maar de scheidsrechter zit er bovenop. En gebaart daar dat Adelgaard eventjes moet komen met Zachariassen. En dan moeten die twee even uit elkaar worden gehaald. Dat niet meer mag gebeuren. Maar dat was een goede actie van Urjasette. Die daar tussen twee man doorging. En dan moet eigenlijk die eindpaas wel beter, hè Jan?
2: Ik stond nog even uit, dus nee, natuurlijk moet die eindpaas beter. En we hebben gezien vorige week, dat kan die ook, hij heeft het over zich. Maar je ziet ook weer, hij is eigenlijk de enige aanvaller die voor gevaar zorgt. En ja, dat is natuurlijk in zo'n wedstrijd, is dat te weinig. Wat je verwacht toch van Rots met name. Kijk, dat Weghorst vanuit het aanspelen steeds en dan mensen bijsluiten er rondomheen. Die gaat niet in de 1 tegen 1. Maar ja, Urjasette is verreweg de gevaarlijkste man. Maar ja, als je wedstrijden wil winnen, moet je aanvallend wel wat meer brengen.
0: Ja, zeker. Weghorst probeert het echt wel, hoor. Is veel aanspeelbaar, maar hij wordt gewoon niet veel betrokken. En ja, Daan Rots had het gisteren over dat hij nog wel eens wedstrijdspanning voelt. Ook al heeft hij al is dit zijn 23e Europese wedstrijd. Nou, het spat er gewoon vanaf dat hij vandaag zenuwachtig is. Want hij raakte tot dit moment echt geen knikken. En dus moet het inderdaad van Urjasette komen. Nu een vrije trap voor Ferenc Varos op zo'n 35 meter van het doel. Daar gaat Filip Rommens zich voor melden. En dan zijn de lange mannen weer in de 16. En moet Filip Rommens die bal richting de tweede paal. Want daar melden ze zich gaan brengen. Zo een man aan de zijkant helemaal vrij. Dat is Osvat, de rechtsback. En dan probeert Gomez daar vervelend te doen, zodat Adelgaard niet kan uitstappen. Maar dan is daar de bal inderdaad richting de tweede paal. Gaat over Nijstad heen. Wordt dan weggekopt door Lemkin. Die maakt ook de overtreding waar deze vrije trap uit kwam. Maar nog altijd balbezit voor de thuisploeg. Twee bal naar de tweede paal van Kadu. Maar die gaat over alles en iedereen heen. En zo wordt het een doeltrap voor FC Twente. En hebben we inderdaad toch een hydration break.
1: Ja, we gaan even wat drinken. 26 minuten gespeeld. Twente dus op een 3-1 achterstand. Stand over twee wedstrijden. 1-0 hier vanavond in het warme Boedapest. We gaan eventjes een korte drinkpauze houden. En voor John van der Brom natuurlijk ook een mooi moment. moment. Want dat zag je tijdens het afgelopen WK ook. Dat je wedstrijden kunt kantelen. Dat zag je tegen Nederland-Zweden bijvoorbeeld. Wat kan Twente anders doen? Ja, dat is de grote vraag. En wij hebben er maar eentje met trainerspapieren in onze stal bij RTV Oost. En dat is het Jan van Staa-effect. En het Jan van Staa-effect is nodig om FC Twente in de volgende voorronde van de Europa League te krijgen.
2: Ja, dat is lekker als je hier zit in die warme studio. Maar nee, weet je wat het is? Kijk, Twente die moet natuurlijk in zo'n soort wedstrijd, dan moet je kijken van, kunnen we dat balbezit in wat hoger tempo spelen? Het is warm en ik begrijp het allemaal wel. Maar het uitgangspunt blijft dat je gewoon ook daar twee doelpunten moet maken. Dat van tevoren was dat al zo. Dat is nu ook zo. Alleen zal er dan nog een verlenging zijn. Maar wat heb je nu na de eerste fase? Heb je eigenlijk op het doel nog niks gezien? Eén actie, Urja Setter. En voor de rest hebben we alleen nog maar rommelig heen en weer gespel gezien. En ja, dat is lastig om dat te coördineren. Maar je zit te kijken en welke speler haalt hun niveau nou? Nou, ze geven het al aan. Zijn rookie is een van de weinige. Urja Setter een paar momentjes gehad. Ja, voor de rest blijft Twente toch een beetje ondermaats in deze uitwedstrijd, vind ik. Was er normaal om geroemd worden? Is het balbezit spelen, het vrijlopen? Ja, daar komen ze niet aan toe. En in de duels kom je gewoon wat tekort. Dus wat dat betreft, uit de duels blijven. Proberen de bal sneller naar elkaar toe te spelen. Ja, en wat meer lef tonen. En daar gaat het uiteindelijk om. Lef tonen in een uitwedstrijd.
3: Dames en heren, even tussendoor het nieuws van 9 uur. Dat stellen we uit tot in de rust van deze wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente. Dat u het weet, want we gaan gauw terug. De hydration break is voorbij. En dus door met Feyenoord FC Twente. Tijmen en Joran.
1: Nou, ik kan misschien wel even het belangrijkste nieuws van dit moment melden. Want het volgende luidt. Arne Slot uit Bergentheim wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De droomkandidaat kiest ervoor om in het clubvoetbal actief te blijven. Kortweg, de KNVB heeft een mega groot probleem. Nu zit hier iets verderop een andere man met een soortzelfde badmuts als Arne Slot. Dat is Erik ten Hag. Dat is de technisch directeur van FC Twente. En ja, die blijft ook actief hier bij FC Twente. Peter Bos zit nog bij PSV. Ja, die deed de laatste tijd wel een beetje schimmig. Nou, dat zal nog wel een beetje zo blijven. Die zal ook wel een paar keer weglopen nu voor de camera's. En dan kom je al heel snel uit bij Michael Reiziger. Ja, dat is eigenlijk de enige kandidaat. En er zijn nog misschien een paar andere namen over. Maar de KNVB grijpt dus naast Arne Slot. Dat is het laatste nieuws. Dus ja, dat zou misschien ook wel een nieuwtje zijn geweest voor het bulletin van 9 uur. Wat u dus wordt onthouden voor deze wedstrijd waar FC Twente nu balbezit heeft. Urja Setter geeft dan een voorzet die niets voorstelt. Makkelijk weggewerkt door de maker van de 1-0, Toon Raamakers.
0: Ja, wat opviel zojuist tijdens die hydration break. Ja, die spelers werden allemaal even aangemoedigd door trainer John van der Brom. Even de puntjes op de i, want daar is dan even de tijd voor. Maar wat mij opviel was dat Remco Pasveer, die is toch gehaald om een belangrijke rol te gaan spelen in de kleedkamer. Die was heel actief bezig met Sondre Ujar zetten, terwijl de rest van de wisselspelers gewoon op de bank bleef. Dus dat is ook een taak voor de ervaren doelman die deze zomer overkwam. Om toch het keeperschilder van FC Twente nog een beetje te versterken. Maar vooral om ook de rol in de kleedkamer te gaan vervullen. Nu een lange bal op Adelgaard. Die is even in de 16 daar gekomen. Verlengt de bal naar Ujar zetten. Daar moet, zoals al gezegd, het gevaar vandaan komen. Probeert de bal tussendoor te steken op Thomas van der Belt. Maar dat mislukt. Wel balbezit voor FC Twente met Nijstad. Die eventjes terug moet richting Lemkin. En die speelt de bal weer terug naar Nijstad. Bijna alles en iedereen op de helft van Ferencvaros. Ja, FC Twente moet natuurlijk ook. Ze moeten risico gaan nemen. Want het staat met een 3-1 achterstand er absoluut niet goed voor. Met een half uur op de klok. Bal naar Linsson aan de rechterkant van het veld. Vindt Daan Rots. Goede aanname naar binnen. Legt de bal terug op Zerouki. En die is daardoor even vrijgespeeld. Algerijnse middenvelder aan de rechterkant van het veld. Wordt op de huid gezeten door Filip Rommers. Moet daardoor terug naar Bart van Rooij. Die we nog niet veel over die rechterkant hebben zien stormen. Dat is wat hij zo goed kan samen met zijn compagnon Daan Rots daar aan die rechterkant. Maar op dit moment loopt de trein nog niet. En dus is de bal bij Ruud Nijstad. En die heeft al heel veel de bal gehad vandaag. En dat is een slecht teken.
1: Ja, want FC Twente komt maar moeilijk tot een aanval. Nu misschien aan de rechterkant. Daan Rots die geeft de bal dan breed aan Bart van Rooij. Bart van Rooij naar Ramiz Zerouki. Zerouki nu met de bal richting Daan Rots. Daan Rots die hem nu weer teruggeeft richting Zerouki. Oh, daar komt een kopkans zou je zeggen. Maar uiteindelijk wint Adelgaard dat duel niet. Hij gooit wel zijn hele hebben en houden erin. Dat betekent wel dat Adelgaard daar weg is. Maar hij krijgt die bal alsnog voor de voeten. Ja, daar de eerste doelpoging van Aske Adelgaard. De maker van de enige Twentse treffer in dit tweeluik. Vorige week maakte hij die prachtige goal op aangeven van Urja Setter. De 1-1. En voorlopig had hij hier ook de enige mogelijkheid op de 1-1 in deze wedstrijd. Al ging hij ook wel in de fout bij de 1-0. Het is niet zo dat hij helemaal verschoond is van de lasten die hij toch ook de eigen ploeg aanrekent. Want als je toch echt een Achilleshiel voorlopig moet aanwijzen in dit elftal van FC Twente. momenten, ja, dan kom je toch heel snel uit bij de twee spelers die in de fout gingen bij die tegentreffer. Thomas van der Belt en Aske Atokaart laten toch op dit moment wel zien dat ze moeite hebben met het aanhaken op dit Europese niveau. Zerouki nu met de bal breed richting Ruud Nijstad.
0: Ja, je zei het al, Tijmen, dat de hydration break op het WK vaak voor een verschil zorgde. Dat dan de tegenstander ineens beter werd. En ik vind FC Twente de laatste paar minuten wel iets rustiger aan de bal. En daardoor kunnen ze ook de aanval gaan zoeken. Met Aske Adelgaard aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal breed op Ruud Nijstad. Alles en iedereen op zo'n 30 meter van de goal van Ferenc Vaals. Nou, ruimte voor een voorzet. Daar rot legt die bal de 16 in. Bal komt bij de tweede paal. Gaat Eurzetten de lucht in. Die kopt de bal ook. Maar niet richting het doel. Weggekopt door Rommens. Dan vangt Adelgaard op. Maar die leeft ook gelijk in. Dat doet Rommens ook. Tot onvrede van zijn eigen trainer. Die met de armen breed staat. Nou, schiet een keertje. Daar rot. Bal de rand van de 16. Schot geblokt. Opgevangen door Zerouki. En die opent de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Linsson. Opnieuw ruimte voor de voorzet. Kan de bal terugleggen op Zerouki. Waardeloos teruggelegd. Als die bal goed is, kan Zerouki gaan schieten. Hij zit er nog net tussen, waardoor het balbezit blijft voor Eurzetten. Echt een goede fase van FC Twente. Voor het eerst vanavond dat ze langdurig de bal hebben op de helft van Ferenc Vaals. Met nu opnieuw Aske Adelgaard. Wordt eventjes op de huid gezeten door Rommens. Legt de bal dan terug op Nijstad. En die kan de bal openen richting de rechterkant van het veld. Daar staat Sav Lemkin in de as van het veld op dit moment. Legt de bal nog een stukje breder richting Van Rooij. En dan is Zerouki weer vrijgespeeld. Ja, die moet het tempo gaan bepalen van de aanval. Uitstekende 1-2 met Van Rooij. Kan daar de bal worden voorgegeven? Nee, want Kadu zit ertussen. Maar een overtreding op Zerouki. Die wordt ook hard geraakt. Heeft ook verzorging nodig. Een gele kaart voor de thuisploeg. Ik zag even zo snel niet wie dat was. Omdat ik me focuste op Daan Rots die er vandoor ging. Maar hij kon niet bij de bal.
1: Zerouki. Dus, toch? Zerouki werd geraakt.
0: Ja, Zerouki werd geraakt.
1: Ja, door Rommens.
0: Dan is de gele kaart voor Filip Rommens.
1: Ja, volgens mij wel. Ja, nee, door Filip Rommens. Ja, je bent het niet gewend van Filip Rommens.
0: Oh, dit kan ook wel eens een VAR-ingreep worden, hoor.
1: Nou, op voet in Europa is dat nooit een rode kaart. Rustig. Niet meteen strooien met rode kaarten. Het is gewoon iemand die net iets te laat is. Ja, dat doet even pijn. Zerouki moet ook niet te veel koeren. Die deelt zelf ook wel eens wel uit. Maar dit is gewoon voet op voet. Even kijken naar de herhaling. Balletje breed van Daan Rots. Die, daar is het Kadu die een overtreding maakt. Dat is een beetje een ongelukkige herhaling. Maar dit is wel iets, op de enkel iets. Maar ja, moet je hier nou een rode kaart vergeven of niet?
0: Ik heb ze wel eens gezien, laat ik het dat zeggen.
1: Hij moet wisselen, zegt Zerouki. Ja, maar Zerouki moet even door de pijn heen. Dit hoort bij een Europese wedstrijd. Dit is voet op voet. Toch, Jan?
4: Nou, dit is op het randje, maar het is echt voet op voet.
1: Jan.
4: Nee, op het randje. Ja, je kan hem ook
1: heel
4: geven, want er zijn rode kaarten getrokken voor minder dan dit. Dus wat dat betreft... Nee, maar Tijm, ik ken jouw speelstijl, dus wat dat betreft...
1: Ja. Hij gaat kijken.
4: Ja.
3: Dat snappen wij wel, ja.
4: Ja, ik weet niet...
1: Jongens.
4: Ja, jongens.
3: Jouw maatstaven liggen ergens anders, Tijm.
1: Nou, dat zou dan de redding zijn voor FC Twente in deze wedstrijd. Ja, op het internationale toneel zie ik hier weinig rode kaarten voor, hoor. Filip Rommens gaat dan inrukken. Ja, zoveel is dan wel duidelijk. Want de VAR wordt in ieder geval ingeschakeld. En dat betekent, denk ik, dat wij verder gaan met 10 tegen 11. En dan zou het maar zo de redding kunnen zijn voor FC Twente. Want dan moet Twente nog maar 2 keer scoren met een man meer in deze situatie. Ja, ik vind het geen directe rode kaart. Dit soort momenten gebeurt in een voetbalwedstrijd. Het is niet zo dat hij nou echt heel hard intensief over die bal heen stapt. Het is toch ook wel een deel de voet. Maar ja, Joran, jij bent een ander niveau gewend dan ik.
0: Ja, nou, zo is het. En ik vond het eigenlijk gelijk een rode kaart. Ik ben ook heel benieuwd of die dat aandurft hier in deze heksenketen. Want het publiek is absoluut niet mee eens dat hij naar het scherm is geroepen. Hij heeft wel lang de tijd nodig om te kijken of hij dit nou daadwerkelijk een rode kaart vindt. Ja, Zerouki heeft die bal al lang gespeeld. Hij stapt daar op de binnenkant van de enkel. Een duidelijke rode kaart, naar mijn mening. En nou komt daar de beslissing van de Oekraïense scheidsrechter die het veld in gaat. Het VAR-gebaar komt en Filip Rommens wacht in spanning af wat er gaat komen. Maar hij moet zich nu melden bij de scheidsrechter. En dan weet je wel, want daar komt de gele kaart uit de borstzak. Geen gele kaart. We gaan verder met 10 man voor Ferenc Vaals. Het uitvak juicht. FC Twente heeft de man meer met nog ruim een uur op de klok. Wout Weghorst pept gelijk zijn ploeggenoot op. Filip Rommens moet het veld verlaten. En FC Twente heeft misschien inderdaad wel de redding gevonden.
1: Filip Rommens. Ja, misschien wel de meest sympathieke speler van de laatste, de laatste 10 jaar van Go Ahead Eagles. Het is een beetje een zacht eitje als je hem soms sprak. Maar het is zeker een speler die dit soort overtredingen nooit maakt. En ja, dan heb je denk ik geluk met de VAR dat hier 10 keer de loop op wordt gelegd. Dan wordt herhaling op herhaling op herhaling. En dan is daar de mindfuck. En zo komt daar de rode kaart voor Philippe Rommens. Twente met een man meer meteen de aanval zoekend. Dan is het Gomez die wegwerkt. En dan is het Lenny Jozef. Ja, dit wordt een hele vervelende wedstrijd. Die gaat liggen. Vrije trap voor Ferencváros. De wedstrijd is aan. Dit vind ik leuk. Die Hongaren die worden gek. En nu krijg je dus een hele vervelende wedstrijd. En kan Twente daarmee omgaan? Want die Hongaren die zijn nu tot echt met schuim op de bek. Ja, in ieder geval richting de arbitrage. En kan Twente hiermee overweg gaan? Want als je het mij vraagt, blijft Twente ook niet met 10 man staan. Ook met 11 man.
0: Nee, inderdaad. Je ziet het gelijk. Jozef die wacht zo'n 2-3 seconden voordat de bal bij hem is met Saruki in zijn rug. Dan weet je al dat er een vrije trap gaat komen. Die scheidsrechter ging al door zijn knieën om het goed te bekijken, dat duel. En hij floot inderdaad voor een overtreding. En dan wil het publiek gelijk een gele kaart ook voor Saruki. Die sowieso denk ik niks goed meer kan doen nu hij het slachtoffer was van die tackle van Philippe Rommens. Daar gaat Daan Rots onderuit langs de zijkant. Als hij snel die ingooi wil gaan nemen. Want FC Twente heeft de ingooi gewonnen daar aan de rechterkant van het veld. Die is nu genomen door Bart van Rooij. Maar ja, inderdaad, je zegt het al. Het is hier natuurlijk al altijd een beetje een gespannen sfeer in Budapest. In het Groupama Arena. En dan is er ook nog een rode kaart voor de thuisploeg. Ik heb al flink wat middelvingers de lucht in zien gaan. Maar FC Twente moet gewoon op jacht naar de 1-1. Met Bart van Rooij aan de rechterkant van het veld. Zoekt zijn tegenstander op. Legt de bal terug op Daan Rots. 1-2'tje met Dienstson. Speelt de bal terug op Van Rooij. En dan is daar weer Daan Rots. Gefluit van de thuissupporters. Maar FC Twente heeft de bal en moet daar malen aan hebben. Moet op jacht naar die gelijkmaker met Ruud Nijstad aan de bal. Op zo'n 30 meter van het doel. Opent de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Euer zetten. Nou, kom eens met een lekkere actie. Naar binnen en die bal voorslingen. Gaat inderdaad naar binnen. Legt die bal door op de penalty stip. Gevaarlijke bal. Maar ook goed verdedigd door Kadu. Wel ten koste van een hoekschop. En die gaat Daan Rots zometeen nemen. En die moet hij maar ook snel gaan nemen. Want die aanhang daar in de hoek is niet zo netjes.
1: Nee, zeker. En maakt het in ieder geval nog een heter avondje hier in Budapest. Twente dus in de achtervolging met een man meer.
0: Daan Rots wordt daar ook in het gezicht geraakt.
1: Die krijgt daar wat tegen zijn gezicht. Ja, dat gebeurt daar, Rots. Dat gebeurt hier. Ja, je bent niet in Groenlo. Je bent niet op de Zwarte Cross. In je veilige omgeving van gewoon die hoekschop nemen. Niet zo koeren. En daar moet je gewoon ook tegen bestand zijn. Nu de hoekschop van Daan Rots richting de tweede paal. Daar Lemkin die kop niet. Want daar zit uiteindelijk nog een speler van Ferencváros tussen. En dat is in dit geval de man met nummer 16, Zachariasen. En dus een hoekschop aan de andere kant. Ja, en Saruki, de gebeten hond even bij de fanatieke aanhang van Ferencváros. Ja, die zal ook een aansteker aan zijn bakkers krijgen.
0: Ja, dat denk ik wel. Hij helemaal. Hij moet die bal maar gewoon lekker de 16 in gaan gooien. Ja, ik herinner me nog een keertje dat Joey Veerman een sneeuwbal tegen hem aan kreeg bij een Champions League duel in Servië met PSV.
1: Nou, en vervolgens...
0: Nee, absoluut geen sneeuwbal hier. Dat zou onmogelijk zijn. Maar die kon vervolgens wel juichen omdat er uit de corner werd gescoord. De hoekschop van Saruki in de handen van Dibush. Die loopt dan tegen Weghorst staan. Blijft wel staan. En houdt de bal dan vervolgens in de handen. Gooit hem uit naar Raamakers. En dat is na 40 minuten spelen nog altijd de enige doelpuntmaker van deze wedstrijd.
1: Raamakers die is veel sterker dan Thomas van der Belt. En dan is Raamakers slim. Die laat de bal over de zijlijn lopen. Dan kost het wat tijd. En zo neemt Ferencváros alle tijd voor deze ingooi. Ja. Dit is wel een ploeg die hier mee om kan gaan, zeg je gevoelsmatig. Ferencváros die heeft toch een paar lepe aanvallers. Lenny Jozef die nu wel balbezit heeft en dan balverlies leidt. Maar de overname is er alweer van Gomez. Die speelt de bal terug richting zijn eigen doelman. Dibush die moet de lange bal hanteren. Doet dat niet goed en speelt hem over de zijlijn. Hier moet Twente van zien te profiteren. Tempo maken. 40ste minuut loopt. Met nog altijd die 1-0 achterstand. Kansen heeft Twente nog niet gehad. We hebben eigenlijk nog geen doelpoging gezien. Adelgaard schoot een metertje naast. En zojuist. Dus die gevaarlijke voorzet van Uriazette. En een paar hoekschoppen. Verder is Twente nog niet geweest. Nu Uriazette. Meer met de actie dan terug. Je moet iets meer flair. Iets meer dreiging laten zien. Sundre Uriazette. Jij bent de man met de ideeën. Jij bent de man met de actie. Jij bent de man die iemand kan passeren. Dat is niet bijvoorbeeld Staf Lemkin. Dat is ook niet gechargeerd gezegd Ruud Nijstad. Die heeft natuurlijk wel de gave om met een paas een speler vrij te zetten voor de doelman. Maar Ferencváros Edwin Svaros is helemaal teruggeplooid richting de eigen 16 meter. En dus komt er nauwelijks een muisje door.
0: Nee, dit zal ook voor de rest van de wedstrijd het spelbeeld blijven. FC Twente moet gaan aandringen, moet op die deur kloppen. En uiteindelijk moet er open gedaan worden met Lemkin, die de bal breed speelt op Van Rooy. Terug op Lemkin wilde ik zeggen, maar hij slaat een stationnetje over. Dan is daar weer Ruud Nijstad op, opnieuw op 30 meter van de goal. Goeie bal op Weghorst wilde ik zeggen, maar de bal is net te hoog. En dan klappen ze zelfs hier op de perstribune, want dat vinden ze allemaal wel mooi. Hier zijn ze ook fanatiek op de perstribune. We zagen ook zelfs hier na het doelpunt van Raamakers wat gebaren richting ons als Nederlandse pers. Ja, ze leven gewoon allemaal heel erg mee. Daan Rots wil tempo maken, Dibuš wil een andere bal pakken. Daan Rots legt de bal netjes neer op de 5 meter en Dibuš loopt er op zijn 38e naartoe. En hij gaat zometeen die doeltrap nemen. De scheidsrechter telt af dat hij dat ook snel moet doen. En dan is daar de doeltrap richting Josef, wilde ik zeggen. Oh, die bal moet je niet laten stuiteren, Zerouki. Vervolgens is het wel Van Rooy die het duel wint. Dan gaat Josef daar weer naar de grond na een duel met Lemkin. Die heeft toch ook al wel wat overtredingjes gemaakt op de spits. Die zegt dat ook tegen de scheidsrechter. Ja, dit is wel een optelsom. Misschien ook een keer een kaartje voor FC Twente. Maar de Oekraïense scheidsrechter houdt nu de kaarten op zak. Sterker nog, hij geeft niet eens een vrije trap. Maar het wordt een ingooi voor Ferenc Varos.
1: Moet John van den Brom nu eigenlijk wel ingrijpen? Moet je niet een signaal afgeven? Want ja, je zit in de minuut 42. Maar ja, je hebt ook wel weer een drinkpauze gehad. Dus hier voetbalt nog wel een minuut of 6, 7. Gewoon van de belt eraf. Lammers erbij gooien. Linsson naar de nummer 8 positie. Nu zie je Sam Lammers wel warm lopen. En Matthias Keuleu. Terwijl Ferenc Varos bijna een kans dreigt te krijgen. Maar die bal is over de achterlijn geweest uiteindelijk. En dus geen hoekschop voor de Hongaren. Maar een achterbal. Ja, Lammers loopt wel warm. Maar ja, je kunt ook dit signaal al vlak voor de rust afgeven. We zagen vorig jaar bijvoorbeeld het avontuurlijke gedachtegoed van Dick Schreuder in de wedstrijd uit bij Heracles. Dat was allemaal eerder. Ook een vroege rode kaart in die wedstrijd van Hoornkamp. En toen werd er meteen ingegrepen. Ja, je kunt nu nog een minuut of 6, 7 doorsudderen met Thomas van der Belt. Ja, ik ga niet al mijn geld erop zetten, maar ik heb zo'n gevoel dat hij niet nog een splijtende paas of een doelpunt gaat maken zo vlak voor de rust. Want zo muurvast zit deze wedstrijd wel voor FC Twente.
0: Zeker, want wat je zei, we hebben nog bijna geen kansen gezien voor de bezoekers. Nu wel een goede aanval. Bal moet eigenlijk worden teruggelegd op Wout Weghorst, die daar helemaal vrij stond op het randje 16. Alleen Linsson probeert de bal richting de eerste paal te brengen. Dat lukt niet. Zit een Hongaar tussen. En dan is wel daar weer het balbezit voor FC Twente. Daan Rots ditmaal wel goed gedaan. Bal gebracht bij Zerouki. Die heeft alle ruimte om de bal naar de linkerkant te spelen. Doet dat ook naar Adelgaard. Maar tempo een beetje uit die bal. Waardoor tempo ook uit deze aanval is. Bal wordt dan weer breed gespeeld op Nijstad. Gaat dan een stationnetje verder naar Lemkin. Die opent de bal naar de rechterkant. Nu moet de tempo omhoog. Van Rooy eroverheen. Nee, die blijft achter Daan Rots staan. En dan is ook hier het tempo uit. Wil Van Rooy zijn man uitspelen? Lukt niet. Balbezit voor de thuisploeg. En als die bal goed was, dan was Ododi er vandoor. Maar die bal is niet goed. Gaat over de zijlijn. En dus mag Bart Van Rooy een ingooi gaan nemen. Of laat hij het aan de staf Lemkin. Nee, Lemkin doet het om het tempo erin te houden. En zo zitten we officieel 2 minuten voor rust. Maar gaat er inderdaad nog wel wat blessuretijd bij komen.
1: Dat is toch die provider, hè? Odido? Ziet er niet mee. Ododa. Odido. Odido.
0: Ja, internet was hij sowieso al een hele dag slecht.
3: Denk aan de media met mannen.
1: Ja, we mogen niet te veel reclame maken. Nee, daar is het Lenny Josef. Want we zitten hier trouwens onder de rook van het prachtige kantoor van T-Mobile. Dan hebben we die ook eventjes genoemd. Nu een vrije trap voor FC Twente. Omdat Lenny Josef een overtreding maakt. En dan is het Zerouki die de vrije trap snel neemt. Daar staat Sundri Odiasette. Die heeft wat ruimte. Die moet nu met een actie komen naar het rechterbeen. Dit is goed verdedigd, maar hij kan alsnog met de kap komen. Sundri Odiasette gaat de 16 meter in. Komt hij daar met de voorzet. Chipt hem. Daar gaat Weghorst naar de grond. Bart Van Rooy kop. Maar die bal blijft hangen. Wegwerken is niet helemaal optimaal van de belt. En dan is het van Rooy met de knie. En dan is dit een makkelijke prooi voor Denis Dibuš. Terwijl ze hier op de perstribune ook hartstochtelijk meeklappen bij een verdedigende actie van Ferenc Varos. Toch ook wat ongebruikelijk dat je meestaat te vieren met de ploeg. Maar het zit de Hongaren diep. Ze willen natuurlijk heel graag die groepsfase van de Europa League bereiken. Zoveel is duidelijk en ze doen er echt alles aan. Nu wordt Lenny Josef vastgehouden door Adelgaard. Maar die krijgt de vrije trap niet mee. Weghorst gaat heel gemakkelijk naar de grond. Gomez die vliegt erin. Ja, die gaat echt door roeien en ruiten. Schitterend om te zien. Echt een Argentijn. mensen verdedigen. Saruki nu in balbezit in de officieel laatste minuut van de eerste helft. Maar ik denk dat er wel een minuut of 3-4 gaat bijkomen.
0: Ja, zeker. Je hebt die VAR ingreep gehad en natuurlijk die hydration break. Dus er gaat inderdaad zeker de nodige minuten bijkomen. Met opnieuw het balbezit voor FC Twente. Dat spelbeeld is eigenlijk al sinds die rode kaart hetzelfde. Alles en iedereen op de helft van de thuisploeg. En die proberen dan bij balverlies van de Tukkers snel uit te komen. Maar dat is ook nog niet gelukt. Bal aan de voet van Daan Rots. Goed meegegeven aan Van Rooij. Maar die bal is niet goed. Er komt 3 minuten bij. Josef is toch de spits van Ferencvaros. Maar staat nu op 20 meter van zijn eigen doel. Dribbelt een aantal man van FC Twente voorbij. Blijft dan liggen. Opnieuw gaan hier de handen de lucht in. En zelfs het gele kaartgebaar dat er een vrije trap moet gaan komen. De bal wordt dan uiteindelijk over de zijlijn gespeeld door Kanichowski. En dan ligt Josef daar nog altijd op het veld. Die staat ook op. Ja, ze staan hier gewoon op de perstribune gewoon te gebaren dat er een gele kaart moet volgen. Heerlijk om te zien. En ze leven inderdaad echt hartstochtelijk mee. Maar ze hebben ook alle reden om uiteindelijk ook zo mee te leven. Want hun ploeg staat op een 3-1 voorsprong. En als Ferencváros de groepsfase niet haalt, dan is dat ook echt wel een flinke smet voor de Hongaren. Die vorig jaar nog de laatste 16 bereikten in Europa. Dus als zij zich moeten gaan plaatsen voor de Conference League in de derde voorronde, ja, dat is dan toch wel een flinke afgang voor de Hongaarse topclub die nu de bal in de bezit heeft bij Dibuš. En hij gaat de bal langschieten in denk de laatste 1,5 minuut van deze eerste helft.
1: Ja, er is 1 minuut verstreken inderdaad van die extra tijd die dus 3 minuten bedraagt. Daar liggen weer 2 spelers op de grond. Dit gaat een hele vervelende wedstrijd worden. Twente moet zorgen dat het niet meegaat in die duels. Het is ook lastig. Het zijn heetgebakende Hongaren. En dan moet je maar ook cool blijven. Dan moet je kalmte betrachten. Is niet eenvoudig. Maar ja, dat zijn wel de Europese wetten. En voorlopig is Saruki een van de weinigen die daarmee kan wedijveren. Christian Lienzen, normaal gesproken toch ook een ijskoude. Die zou daar toch ook mee overweg moeten kunnen. Maar ja, die laat voorlopig weinig zien in deze wedstrijd. Staf Lemkin legt de bal breed richting Bart van Rooij. Iedereen weer op de helft van Ferencváros. Helemaal teruggeplooid. Daar is het Thomas van der Belt. Het zou toch lekker zijn als FC Twente vlak voor de rust nog wat terug doet. Want dan krijgt Ferencváros echt een knauw. Want anders hebben ze in de rust weer alle tijd om het goed af te stemmen. En ze hebben nog altijd die marge van 2 over die 2 wedstrijden. In deze wedstrijd voorlopig 1-0. Maar wel een man minder dus door die rode kaart van Philip Rommens. De laatste minuut van de extra tijd gaat in. Maar dan moet Ruud Nijstad dit niet gaan doen.
0: Nee, veel te onrustig van de jonge verdediger. Heeft helemaal geen man in de buurt. Ja, de bal komt er een beetje tussenin. Kan die bal gewoon rustig aannemen. Maar probeert hem wild naar voren te schieten. Omdat hij ook merkt dat er nog maar een kleine minuut te spelen is. Maar die bal gaat ver over de zijlijn. En dus kan de thuisploeg eventjes de tijd nemen om met een 1-0 voorsprong de rust te bereiken. De ingooi wordt nu genomen door Osvat. Doet dat richting Josef. En die is er gevaarlijk vandoor aan de rechterkant. Moet Lemkin in de achtervolging. Is daar Zachariasen die meegaat met Adelgaard. Josef gaat de 16 in. Gaat op Lemkin af. Wordt goed naar de zijkant gedreven. Komt dan nog wel met de voorzet. Maar die is niet gevaarlijk. Dit is wel goed verdedigd door Lemkin. Opgevangen door Saruki. Oh, wat een waardeloze bal van de Algerijn. Leeft de bal zomaar in bij Korboe. Die moet eventjes terug naar Osvat. En dan denk ik dat Ferencváros de bal in de ploeg gaat houden om deze eerste helft uit te spelen. Nee, dat doen ze niet. Want Zacharias wordt vrijgespeeld aan de zijkant. Legt nog eventjes terug. En dan is daar Osvat. Die geeft de bal weer mee aan Kanichowski. En zo houdt Ferencváros de bal in de ploeg. Kijkt de scheidsrechter naar zijn horloge en fluit hier voor de rust. En ook daar zijn de supporters het niet mee eens. Want zij vonden dat Ferencváros in de aanval was. En dat er niet had moeten worden gefloten voor het rustsignaal. Maar dat heeft de Oekraïne wel gedaan. Hij gaf dus ook een rode kaart aan Philip Rommens. En dat betekent dat FC Twente, dat tegen een 1-0 achterstand aankijkt, in de tweede helft wel nog altijd een man meer heeft. En dan moet het toch echt alles uit de kan gaan halen om hier nog een goed resultaat neer te gaan zetten. En ja, John van der Brom, hij moet wisselen.
3: Straks meer van Joran Zwart en Tijmen van Wissing met de tweede helft van FC Twente. Ferencváros waren dus, of Ferencváros FC Twente moet ik zeggen, waar het 1-0 is, Jan. Die rode kaart hebben we besproken. Dat was er uiteindelijk dus toch wel één voor oud-Eagle Philip Rommens. Al was de Van Wissing het daar nog niet helemaal mee eens. Maar hoe dan ook, 10-11. Er wordt steeds gesproken over dat er gewisseld moet worden. Ben je het daarmee eens?
4: Ja, want je staat achter. En je kent de uitgangsposities. En je speelt dan ook nog tegen 10 man. En die zakken nog steeds verder terug. En die loeren dan op dat momentje met de spitsen. Maar het moet gewoon met name, moet die balsnelheid, die moet hoger. En dat weet ik, dat is lastig. Het is hier makkelijk, maar het is lastig. Maar de spelers die daar nu staan, die spelen breed terug. Nou, Nijstad geeft slechte ballen. Het is eigenlijk een kwestie van de Belt, die moet dieper gaan spelen. Je moet toch mensen die creatief zijn, die moet je die muur slechten. Want zo kom je er niet door. En in
2: dit tempo wordt het een hele vervelende en lange avond. En dan blijft het resultaat ook achter. Dus als je naar de bank gaat zitten kijken van Twente, dan heb je met Wijdman, je hebt met Lammers, dat zijn toch spelers die creatief daar haar kan ook nog komen. Ja, je hebt eigenlijk geen keuzes.
3: En dan Van der Belt eraf.
2: Nou ja, daar begin je alles mee. En heb je dan al je verdedigers nog wel nodig? Je zou toch 1-1 moeten gaan spelen. En dan heb je nog een man over. En je moet veel meer druk zetten. En dan krijg je alleen maar lange peren naar voren van de tegenstander. Maar met name wat je tegenvalt is het balbezit van Twente. Het gaat allemaal zo langzaam. En dan sleg je deze muur niet. Want deze ploeg die schiet gewoon alle ballen weg.
3: Zometeen zijn we bij u terug voor wat betreft die wedstrijd tussen Ferencváros en FC Twente. We gaan even naar de reclame en het nieuws van 9 uur. Het uitgestelde nieuws dus. Ja, Jan, zometeen de tweede helft van Ferencváros tegen FC Twente. Ja, een wedstrijd die natuurlijk de tweede helft ook helemaal gaan volgen. Ja, het is heel simpel. Je moet tenminste 2 keer scoren. Maar hoe ga je dat doen?
2: Ja, nou ja, goed, als je dit tempo blijft spelen, wordt het heel lastig. We hebben heel weinig gecreëerd als Twente zijnde. Dus ja, wat dat betreft, er worden nu wat nieuwe mensen, lijkt mij, ingebracht. En als je gaat kijken naar de eerste helft, dan denk je van nou, Van der Belt, heb je die dan nog nodig? Nee, die heb je minder nodig. Daan Rots aan de zijkant heeft ook nog eigenlijk niks gepresteerd. Hielinson hebben we eigenlijk nog niet gezien. Ja, dat zijn normaal de spelers, en die hebben we vorige week ook in actie gezien, die wat extra's kunnen brengen. Maar goed, als je naar de bank van Twente gaat zitten kijken, dan heb je aanvallend, laten we zeggen, toch een aantal mensen die je in zou kunnen brengen. En met name, ja, toch de ondersteuning naar Weghorst. Want Weghorst alleen tegen twee van die reuzen in het centrum. Ja, dat is het heel statisch. Hè? Maar je moet lopende mensen hebben. Je moet mensen hebben die in de beweging zijn. Maar als je in de duels gaat komen, verlies je het gewoon daar. En die ruimtes zijn er bijna niet. Het is lastig voetballen, maar je hebt een aantal mensen. Ik moet ook zeggen dat Nijstad me niet echt in dit soort wedstrijden is hij normaal goed. Heeft hij goede passing ook altijd. En gewoon misschien toch wat zenuwachtig allemaal. En je hoopt in ieder geval dat de mensen die zometeen gaan komen, want dat lijkt me logisch, 10-11, ja, dan dat die het verschil zouden kunnen maken. En je weet, als je een doelpunt gaat maken, ja, dan heeft de tegenstander natuurlijk ook, laten we zeggen, wat lastiger. Want die denken van, ja, wat moeten we nu? Maar zoals ze nu spelen en zo staan, ja, is er bijna geen doorkomen aan.
3: Ja, en die Hongaren gaan het alleen maar erger maken door te traineren natuurlijk. En dat zit in hun spel opgesloten.
2: Ja, geroutineerde ploeg en veel fysiek. En dan ook nog een keer thuisvoordeel, het publiek wat een beetje mee gaat doen. En aan de andere kant, dan moet je het nu toch zo langzamerhand als Twente zijn. Dan wil je Europees meedoen, mag je daar niet van de kook raken. Dus wat dat betreft is het een mooie uitdaging om te laten zien of je dit niveau kan aantikken. Want bij sommigen moet het toch wat sneller na 4 weken.
3: Ja, is dat dan ook wat Van der Brom gezegd zou hebben? Zou die nog even uit zijn plaats zijn gegaan in de rust? Of?
2: Nou, dat lijkt mij wel. Want de belangen voor Twente zijn groot. En dat geldt als trainer ook. Want je hebt een bepaald verwachtingspatroon. Je kijkt naar de selectie, dan denk je van nou, dan zou je toch verwachten met de overtuiging. Je kijkt ook een beetje naar die persconferenties van nou, we gaan ervoor, we zijn er klaar voor. Ja, en als je gaat zitten kijken naar het eerste half uur, ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet meegedaan. Maar het laatste kwartier, dat komt ook door die 10 man, ja, zit er gewoon nog van alles in. Dus ja, je hebt 45 minuten en ik zou zeggen volop gas geven.
3: Ja, en kansen creëren, want dat ontbrak eraan in de eerste helft.
2: Ja, maar dat heeft te maken met de tempo is gewoon veel te laag. En dan zakken die grote mannen, die zakken terug rondom de 16 meter. Ja, dan kom je er bijna niet door. Weghorst, ja, die staat geïsoleerd. Maar over de buitenkant, ja, het is Urja Zetten met een moment, ja, die dan wat kan doen. Maar we hebben gewoon het aanvallende gedeelte, het blok van Twente, hebben we bijna niet gezien.
3: Ja, kijken of onze mannen in Boedapest alweer op de plek zitten. Joran Zwart en Tijmen van Wissing. Kun je al wissels aankondigen?
5: Ik kan zeker wissels aankondigen. Ik zie Sam Lammers die nu een high five krijgt van trainer John van der Brom. Die hem echt gaat oppeppen. Kom, pak je kans. Want hij gaat erin komen. En ook Wijdman komt in de ploeg. Ik zie dat Van der Belt nog wel nu op het veld verschijnt. Want de spelers van FC Twente melden zich. Het is trouwens ook nog wachten op de heer Van Wissing. Die nog wat verkoeling opzoekte in de airco van de perskamer. Want dat was wel even lekker. Maar ik zie dat Van der Belt nog altijd op het veld staat. Daar gaat nummer 14 eruit. Christian Lienson voor Sam Lammers. Ja, Lienson was ook wel erg afwezig in het eerste bedrijf. En dan zien we nu wie Wijdman gaat vervangen. Want nu gaat ook het tweede bord van de vierde official omhoog als hij de nummertjes goed heeft ingesteld. En dat is nummer 29, Aske Adelgaard. Die dus zich liet verrassen bij die penalty van Ferencváros. Nou, uiteindelijk was het de overtreding van Van der Belt. Hij mag dus wel blijven staan. En moet FC Twente zo dadelijk als de tweede helft gaat beginnen die 1-0 achterstand zien weg te poetsen. En eigenlijk zelfs die 3-1 achterstand zien
0: zien weg te poetsen als FC Twente de derde voorronde van de Europa League wil bereiken. Want dat staat er op het spel. Alle 22 mannen weer op het veld. Met dus twee wissels aan de kant van FC Twente. Wijdman in de ploeg voor Linsson en Sam Lammers voor Aske Adelgaard. FC Twente dus met twee spitsen. En ook de man die het geen rode kaart vond is weer ter plekke. Tijmen van Wissing.
1: Ja, Philip Roemers die staat al onder de douche. Hij dus de man met de rode kaart. Nu krijgt daar meteen een speler van Ferencváros een standje. Dat is met rugnummer 47 Odido. Die daar een... Moet je lachen?
0: Volgens mij zei iemand dat in de eerste helft. Maar ja. Ik weet niet meer wie dat was.
1: Ododa. Die iets te vroeg inloopt. Want Ferencváros wil meteen de voorwaartse zoeken. Ja, nu begint het al hoor. Ze gaan nu al vervelend doen. Lammers dus in de aanval. De man die een hattrick maakte tegen Emmen. Hij moet Twente gaan redden van een afgang. Want dat kun je toch wel zeggen. Als Twente hier haar Waterloo vindt in de voorronde van de Europa League. Je kunt verliezen van Ferencváros, maar niet op deze wijze. De eerste helft was ronduit een blamage. Zeker als je dat ook nog in de wetenschap beschouwt van een Malmeer situatie. En dus zal Twente het echt moeten zien recht te breien in de tweede helft. Want ja, met Wijdman en Lammers erop is er in ieder geval ingegrepen door John van der Brom. De tweede helft is in gang gebracht met balbezit voor Ferencváros.
0: Ja, het is wachten op de eerste kans voor FC Twente in deze wedstrijd. We hebben dus een schot gezien van Adelgaard, die dus nu niet meer van de partij is. Hij schoot naast. Het is nog altijd wachten op de eerste doelpoging van de Tukkers. We hebben één schot tussen de palen gezien in deze wedstrijd. Dat was die penalty van Raamakers. Hij zette Ferencváros dus na een kwart wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Nu de ingooi genomen door de thuisploeg. Gaat over de achterlijn. En dus mag Lars Oenestal een doeltrap nemen. Ja, dat hebben de ballenjongens slim gedaan door ver van het doel te gaan staan, zodat de Oenestal toch een sprintje in moet gaan zetten om die doeltrap te gaan nemen. Hij heeft de bal, heeft hem neergelegd en heeft de bal doorgepast naar Ruud Nijstad.
1: Nijstad, die toch ook niet een onvolprezen indruk achterliet in de eerste helft. Hij zal toch een keer met een paar mooie passes moeten komen. Ja, eigenlijk delen ze allemaal mee in de malaise. Zelfs Ferrucchi, die wel redelijk was in de beginfase van de eerste helft, maar in de tweede helft, of in de tweede fase van de eerste helft ook wel wat fouten begon te maken. Nu heeft hij een goede paas richting Uriacete. Nu speelt hij ook de Noor aan. Dan krijgt hij de bal terug. Dit is een goede actie van Ruud Nijstad, die zichzelf inschakelt. Geeft de bal mee aan Sundre Uriacete. Je moet vleer tonen, je moet lef hebben. Nu heeft Uriacete wel wat lef in die actie, maar dan loopt hij zichzelf vast. Ja, dit is slim gedaan door Lenny Josef. En dan wordt Serouki weer geraakt. En natuurlijk zit daar een armpje bij van de spits die nog actief was op het WK met Haiti. Hij maakte daar een prachtige hakbol. Ja, werd uiteindelijk niet op zijn naam toegeschreven, omdat die bal nog werd getoucheerd. Maar

0: Twee wedstrijden van het seizoen is daar de voorzet van Ferencvaros vanaf de linkerkant van het veld weggewerkt. En het eerste balbezit van vanavond voor Weidman verlengt de bal richting Urja Setter. Maar die komt niet voorbij zijn man. Bal wel binnengehouden door Ruud Nijstad. En die moet de bal in de as spelen naar Zerouki. Doet dat niet, want hij vindt daar Weidman. Die kan meters maken als hij de ruimte ziet aan de linkerkant. Dan geeft hij hem, maar hij zoekt Lammers die de diepte inging. Maar die paas is te kort. En zo is het balbezit voor Ferencvaros. Maar dat is van korte duur, want goed gedaan van Urja Setter. Die heeft het balbezit weer herwonnen voor FC Twente met Weidman. Opent naar de rechterkant, naar Van Rooij. Neemt de bal aan met rechts, kan dan doordraaien richting Daan Rots. Die wordt nu uiteindelijk gevonden door Lemke. Nou, Daan Rots, kom eens met een goede actie of een goede voorzet. Gaat naar binnen, naar zijn linker. Vindt Zerouki, die draait open. Ja, goede fase van FC Twente. Nu moet de tempo omhoog, moet die bal naar de zijkant. Of kan Zerouki nu gaan uithalen? Wordt vrijgespeeld door Nijstad. Bal naar Urja Setter. Of is het Weidman? Weidman gooit de bal de 16 in. Ja, dat is weer zo'n slap balletje. Hebben we vorige week al zoveel gezien van FC Twente. Geef toch eens een strakke voorzet waar een spits tegenaan kan lopen. Nu zit er een verdediger tussen omdat die bal weer rustig richting de tweede paal kan worden gechipt. En dus belandt de bal in de veilige handen van Dibuj. Die schiet de bal uit, raakt hem niet helemaal lekker, maar hij bereikt wel een ploeggenoot.
1: Ja, dat is Ododa die de bal richting het hart van de aanval kopt. Nu zit Van der Belt er goed tussen. Dit is attent ingegrepen op de tweede bal door Thomas van der Belt. Strakke paas van Daan Ros. Hier zit tempo deze aanval. Ruud Nijstad kan opstomen. Ruud Nijstad stoomt ook op. Komt ver richting de 16 meter van Ferencvaros. Speelt de bal in bij Weidman. Maar wat is die ook beroerd ingevallen, zeg. De oude Weidman, de Fransman. Nu is het Lenny Josef die daar heel slim is in duel met Staf Lemkin. Josef is snel, maar dat is Lemkin ook. Lemkin heeft hem bijgehaald, maar Josef kan schieten. Oh. En die maakt 2-0. Wat is hier aan de hand? Onvoorstelbaar. Wat een spits is dit toch ook. Ja, die journalisten die worden gek. Die denken hier dat ze Maradona aan het werk zien. Maar het is Lenny Josef. Ja, ik krijg een high five. Maar
0: Hij biedt zijn excuses aan omdat hij in je gezicht staat te juichen.
1: Ja, hij staat hier en iedereen springt elkaar in de armen. Maar dit is wel een fenomeen hoor. Ja. Die dekselse Josef, die is snel. Lemkin loopt dan in de achteruit. Maar die moet dan korter op Lenny Josef zitten. En dan staat Oenerstal. Ja, Oenerstal is een jaartje ouder. Maar die staat compleet op het verkeerde been. Dit is een... Ja, ik moet mijn woorden wegen. Maar dit is een blamage van de bovenste plank. John van den Brom, die ligt meteen onder vuur. We zijn vroeg in dit seizoen. De competitie is nog niet begonnen. Maar je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat er complete chaos gaat ontstaan als dit zo blijft. Jan, wat vind jij?
2: Ja, ik moet je volkomen gelijk geven. Maar als je dan ziet van hoe er gespeeld wordt. En als je dan dit duel op hun helft ziet. En dan kijk je wat de rest van de verdediging is. Dan denk je van, nou ja, goed, die wordt er een keer uitgelopen. Maar dan moet je toch, hij gaat dan binnen met het rechterbeen. Staan er gewoon een paar te kijken. Ja, als je dan niet vooruit wil verdedigen. Ja, dan staat Oenerstal ook nog op het verkeerde been. Maar dit zijn doelpunten die je tegenkrijgt tegen 10 man. Ja, dat is echt beneden alle niveaus. En ja, dat verdien je ook niet meer. Maar ja, dit is echt... verdedigen van niks.
1: Ja, maar Weidman valt ook in. Die heeft al in de eerste 5 minuten dat hij gespeeld heeft, heeft hij al 5 keer balverlies. Dat is een moyenne van 1 keer balverlies per minuut. Daar word je toch... Ik ben inmiddels gestopt bij de amateurs. Maar dan weet je op zondagochtend bij Twente Goor 2... dan hoef je hier gewoon 3 weken niet te komen opdraven. Het is onvoorstelbaar dat je daar zo vaak balverlies leidt. En het hotaine ook van hem. Het is verschrikkelijk om naar te kijken. Nu zien we ook aan de linkerkant... Ododio wilde ik zeggen. Maar die man heeft een bijnaam gekregen. Net zoals die Dekselse Jozef. Die daar in de punt van de aanval weer staat te loeren. Want het is gewoon Ferencvaros dat de klok slaat. Twente gewoon in de achteruit... met een man meer. Dat is de situatie momenteel in Boedapest.
0: Ja, het is echt schandalig hoe FC Twente eigenlijk uit de kleedkamer is gekomen. Ze probeerden het die eerste paar minuten wel. Maar ja, ik zei het al, slappe voorzetten, helemaal niks. En dan laat je je zo in de luren leggen als Lemkin. Ja, er zijn stijlregels, dat weet ik zelf. Je moet als verdediger altijd je benen dicht houden. Dan kan die bal niet in de korte hoek worden geschoten. Lars Oenerstal rekent op de verre hoek. Maar Lemkin steekt toch te ver zijn been uit. Oenerstal kansloos, 2-0 voor Ferencvaros. En het is echt een schandalige prestatie wat FC Twente hier op de mat legt. Tegen 10 man nog geen kans gecreëerd. En dus staat het na 52 minuten op een dik verdiende 2-0 achterstand. En ze moeten uitkijken dat het niet erg wordt, want die bal is heel gevaarlijk. Komt weer bij Josef. Oh, die raakt die bal net niet uit die vrije trap. Oenerstal kan niet bij die bal. Bal gaat vervolgens over de achterlijn. Maar daar was Josef die ondertussen even zijn excuses aanbiedt, omdat hij daar toch wel doorgleed op de Duitse doelman. Maar de bal gaat gelukkig voor FC Twente over de achterlijn. Maar daar was het al bijna 3-0. En ja, FC Twente heeft nog niks gecreëerd. En ze moeten nu 3 doelpunten gaan maken om gewoon een verlenging uit te gaan slepen. Ja, dat is toch een heel lastig kwaai. Urjazette legt de bal nu terug op Weidman. Nou, geef de bal eens goed. Nou, kies voor een simpel breedtepaasje op Zerouki. Die de bal opent naar

0: rechterkant naar Van Rooij. Slinger die bal nou een keertje gewoon goed de 16 in. Van Rooij legt de bal breed op Van der Belt. 1-2 met Zerouki. Of ga gewoon een keertje schieten. Legt de bal op het hoofd van Lammers. Die kopt. Maar ja, slap kopballetje naast het doel. Opnieuw niet tussen de palen. En zo blijft het na 53 minuten 2-0 voor Ferenc Varos.
1: Ja, in ieder geval een doelpoging van Sam Lammers. Hij zal het toch moeten gaan doen in deze fase van de wedstrijd. De hoop is op hem gevestigd. De man die de 3 maakte tegen FC Emmen. Ja, Ferenc Varos is een iets ander niveau dan de laagvlieger uit de keukenkampioendivisie. Dit toneel is ook wat anders. Het vraagt wel om mannen die nu op moeten staan. Want Twente zal nu echt de rug moeten rechten. Ja, Van der Belt die is vol ongeloof. Ja, jij raakt die bal inderdaad ook, Thomas Van der Belt. Steek je energie nou in die wedstrijd. Hou nou je hoofd koel. Blijf nou gefocust. Blijf nou taakbewust. Hou die bal in de ploeg. Speel snel van kant naar kant. En dan kom je wellicht tot kansen. Nu is het Lenny Jozef die daar de bal niet in zijn bezit krijgt. In dit geval wint Lemkin. Weghorst doet dit goed. Maar ja, die heeft dan weer Gomez in zijn nek hijgen. Ja, dit is een kolfje naar de hand van die twee centrale verdedigers. Raamakers en Gomez. Die spelen een wedstrijd zoals ze dat heel graag willen zien. Nu zien we de lange bal van de doelman van Ferenc Varos. Dibuš die bereikt dan uiteindelijk wel Zachariasen. Maar ja, die kapt de bal wel door. Maar dat doet hij in de richting van Lars Oenerstal.
0: Ja, je hebt eigenlijk na die 2-0 helemaal niet het idee dat de thuisploeg met 10 man staat. Want ze hebben volledige controle over de wedstrijd. Maar nu wel het balbezit voor FC Twente. Alles en iedereen op Lars Oenerstal na op de helft van Ferenc Varos. En dan moet het tempo omhoog aan de linkerkant. Sonder Ujazetter legt de bal breed op Zerouki. Die moet het dan maar weer gaan bepalen waar die bal vervolgens naartoe gaat. Wacht tot de beweging komt van de voorwaartse. Wacht op diepte van Rots onder andere. Maar die houdt het spel breed. Wil dan de bal mee naar binnen nemen. Probeert Kadu daarmee te verrassen. Dat lukt niet. Is nu wel voorbij de Braziliaan. Kan die daar Lammers vinden? Ja, dat lukt. Slechte aanname van Lammers. Wel opgevangen door Van Rooij. Kan Zerouki dan iets gaan verzinnen? Ja, hij probeert het maar om een keertje te schieten. Maar schiet Van der Belt neer. Die heeft er ook echt wel last van. Ja, balbezit wel. Ja, dat denk ik wel. Maar hij moet zich nu wel gaan melden in de 16. Want Ujazet heeft de bal. Gaat er voorbij. Legt de bal dan op de penaltystip. Wordt weer weggekopt door Gomez. Die staat echt geweldig te verdedigen daar, die Argentijn. Ja, dat kunnen ze wel, die Argentijnen. En nou moet FC Twente weer gaan uitkijken. Want daar gaat Jozef. Die moet in de sprint wel met Lemkin. Is veel sneller. Kan hij dan ook de 3-0 gaan aantekenen? Nee, dat doet hij niet. Want hij houdt de rust in het spel. Houdt de bal in de ploeg. En krijgt een welverdiend applaus van het thuispubliek.
1: Dat was trouwens een schitterend sprintduel. Alsof we naar de 100 meter sprint op de WK Atletiek zaten te kijken. Ja, ik voelde gewoon mijn hamstrings aanspannen. Het was echt... Lemkin is denk ik de snelste speler van Twente, hè? Ja. Dat was echt... Dit is een jachtluipaard, die Lenny Jozef. Schitterend. Hij wint het ook nog van die Lemkin. Ja, Lemkin die speelt ook wel erg matig, hoor. Is echt slecht begonnen aan dit seizoen. Twente heeft last van... wordt overmand door loomheid hier in Boedapest. En ja, die gaat die bal via Van Rooij op de zijlijn. Dat doen ze dat toch ook slim?
2: Niet doen van de belt.
1: John van der Brom moet nu ingrijpen. John van der Brom moet nu Thomas van der Belt van het veld halen. Dat is mentaal de allerzwakste speler bij FC Twente.
0: Hij krijgt ook op zijn kop van Darot. Doe dat nou niet. Wat is het een ongelofelijke domme actie. Ja, want hij gaat zich ermee bemoeien omdat die bal tegen Van Rooij aan wordt geschoten. Die ligt op de grond. En dan doet Ferenc Varos dat natuurlijk heel slim. Want Van Rooij die ligt daar vlak voor de zijlijn. En dus wordt het een ingooi voor Ferenc Varos. Van der Belt is daar absoluut niet mee eens dat zo tegen de aanvoerder wordt aangeschoten. Gaat zich ermee bemoeien en krijgt een gele kaart van de scheidsrechter. En zo moet John van der Brom inderdaad gaan ingrijpen. Er lopen genoeg spelers van FC Twente warm. Met onder andere nog Lucas Vennegoor of Hesselink heeft een goede voorbereiding gedraaid. Wil zijn kans gaan krijgen in de eerste selectie. Moet hij dan uiteindelijk de redder gaan worden? Moet er nog een spits op gaan komen? Ja, eigenlijk is het noodzakelijk als je met een 2-0 achterstand en ook nog die 2-1 uit de eerste wedstrijd hier met nog ruim een half uur op de klok staat. En dan moet je vooral eerst maar eens kansen gaan creëren. Weer een overtreding van Lemkin. Die heeft echt een heleboel overtredingen gemaakt vandaag. Maar nog altijd geen gele kaart voor de Israëliër. Hij is het niet mee eens met de scheidsrechter. Maar dit was een overtreding van de nummer 23 van FC Twente. En dit is inderdaad weer een kolfje naar de hand van Ferenc Varos, die alle tijd nemen om zo dadelijk de vrije trap te gaan nemen.
1: Wout Weghorst die maant zijn ploegen ook tot kalmte. Ze gaan mee in het spel van de Hongaren. Dat moet je dus niet doen. Je moet het hoofd koel houden. Hoe lastig dat ook is hier in de Groene Kathedraal, de Groupama Arena. Vandaag omgedoord tot de Groupama Sauna, waar het nog steeds een graad of, 30, 35 is. Het is echt nog snikheet. Het is heel klam. Het is warm. Maar ja, Ferencváros weet daarin het hoofd het meest koel te houden. Al hebben zij al wel een rode kaart. Een vrij domme actie van Philippe Rommens. Maar goed, er zijn ook scheidsrechters die daar geen rode kaart voor geven.
0: Tijmen van Wissing ook niet.
1: En ik ook niet, inderdaad. Maar goed, blijft het altijd arbitreren. En zo kun je ook discussiëren over dit prachtige schouwspel voetbal. En dat zal ook zeker gedaan worden door de supporters van FC Twente. Want de kritiek zal niet van de lucht zijn als Twente dit niet weet recht te breien. Kansje nu voor Weidman. Weidman rondom de 16 meter. Kan die gaan kappen, draaien, schieten? Ja, het is allemaal een balletje breed. Komt daar nu uiteindelijk wel een kans aan voor Twente? Nee, de bal van Bart Verrooy gaat breed richting Ramiz Serouki.
0: Die wordt weer uitgefloten, want hij was de slachtoffer van die overtreding van... ook weer zo slordig. Maar hij was de slachtoffer van die overtreding van Rommens. En dat zijn ze nog niet vergeten. Nu Jozef, die een keertje een tikje terug uitdeelt aan Lemkin. Maar het balbezit blijft voor FC Twente. Serouki opnieuw uitgefloten. Opent de bal naar de linkerkant naar Öyaseter. Die moet toch een keertje zijn man voorbij gaan en dan een keertje gaan schieten. Van der Belt, die kan uithalen. Van der Belt schiet de bal via een verdediger over het doel van Dibuj. Wel een hoekschop voor FC Twente. En die gaat genomen worden door Daan Rots voor de fanatieke aanhang van FC Twente. Het uitvak. Ja, nu kan hij in elk geval geen aansteker naar zijn hoofd geslingerd krijgen. Want er zitten net voor toch die bedrukte gezichten daar in die hoek.
1: Het zou vast zijn als het eigen publiek een aansteker.
0: Nou ja, ik sluit niks meer uit vandaag. Maar Daan Rots moet die bal goed daar de 16 in gaan slingeren. De FC Twente moet kansen gaan creëren. Armpje omhoog van Daan Rots. Legt die bal daarbij de eerste paal op het hoofd van Lammers, wilde ik zeggen. Bal gaat richting de tweede paal naar Uja zetten. En dan wordt het een nieuwe hoekschop voor FC Twente.
1: Dit keer genomen aan de overzijde door Weidman, zo lijkt. Want hij legt de bal daar in de cirkel klaar. En zo komt er weer een kans uit een hoekschop voor FC Twente. Maar ja, Ferencváros heeft heel veel lengte in die situaties. Dus die bal moet uitmuntend worden aangesneden. Die bal is op zich goed. En daar is het uiteindelijk toch die Dekselse Jozef weer. Die de grote plaaggeest is van Ferencváros. De bal wordt nu alsnog voorgezet door Bart van Rooij. Ja, die bal wordt weer weggekopt door Ferencváros. Bal nog altijd in bezit van FC Twente. Goeie chipbal. En dan komt die bal uiteindelijk voor de voeten van Daan Rots. En dan is het uiteindelijk een scrimmage. Bart van Rooij pikt die bal op. En weer een hoekschop. Dit is een sterke fase van Twente. Weer een hoekschop voor de Tukkers. En dit keer gaat hij weer ingedraaid worden door de man uit Groenlo, Daan Rots.
0: Ja, die moet de bal opnieuw zo gevaarlijk mogelijk die 16 inslingeren. Snel genomen hoekschop. Van Rooij zat helemaal vrij in de 16. Maar dan zit er een speler van Ferencváros. Dat is de nummer 36, Kanischowski. Die bal in zijn buik of op een andere vervelende plek heeft gekregen. Die staat daar een beetje voorover gebogen. Maar ja, die heeft helemaal geen verzorging nodig. Dus die corner had wat mij betreft gewoon genomen kunnen worden. Dan had Van Rooij vrij kunnen uithalen. Mag dus niet van de Oekraïense scheidsrechter. En dus is het wachten tot hij iedereen daar van repliek heeft gediend. Dat ze niet aan elkaar mogen zitten daar in die 5 meter bij de doelman Dibuj. Gebaar nog een keertje dat absoluut niet mag. En dus duurt het maar. Ja, Ferencváros gaat dat natuurlijk slim spelen. Lammers moet nog een keertje bij de scheidsrechter komen. Daan Rots neemt nog maar een slokje water voordat hij die hoekschop gaat nemen. Heel veel man vlak voor die doelman Dibuj. Kom nou eens een keertje met een goede voorzet. Daan Rots, ene hand de lucht in. Komt opnieuw richting de 5 meter. Wordt weggekopt door Ferencváros. Kan Weghorst die bal daar terugleggen. Wordt van richting veranderd. En andermaal een hoekschop. Nee, zegt de scheidsrechter. John van der Brom beklaagt zich bij de vierde man. Gele kaart voor de staf Lemkin. Die zich beklaagt bij de scheidsrechter.
1: En ja, maar dit is toch een hoekschop?
0: Ja, duidelijke kon volgens mij niet.
1: Het is toch ook onvoorstelbaar dat je dit niet ziet. Ja, dan ga je dus wel mee in dat Hongaarse toneel hier in de Groupama Arena. Als je dit niet kunt waarnemen als scheidsrechter, ja, dan laat je je toch een beetje kennen. Misschien dat hij toch denkt van, was het dan geen rode kaart? We zullen het niet weten. Maar dit is inderdaad gewoon een hoekschop. Staf Lemkin schiet die bal tegen een tegenstander op en die gaat dan vervolgens over de achterlijn. Maar goed, Twente heeft alweer balbezit, want hier is een ingooi voor Daan Rots.
0: Snel genomen op Wout Weghorst. Zet zijn lichaam erin bij Gomez. Krijgt een duwtje in de rug. Gaat weer heel gemakkelijk liggen, hoor. Dat doet Weghorst toch wel heel veel vandaag, hoor. Gaat bijna elk duel naar de grond. Krijgt nu ook geen vrije trap. Wel weer het balbezit voor FC Twente. Eventjes niemand aan de linkerkant van het veld. Dus moet Serouki even inhouden. Dan toch de bal naar de linkerkant. Al staat hij nog een beetje richting de as gepositioneerd. Weidman opnieuw Serouki. Ja, hij moet het echt allemaal verzinnen. En de creativiteit moet van Öyaseter komen. Vrije bal voor Van Rooij. Die slingert de bal de 16 op het hoofd van Weidman. Is het
1: Raamakers. Ja, dat is de bal op de hoofd van Raamakers. Al die ballen die al heel vroeg in de 16 worden gegooid door Bart van Rooij. Wel in de zone, waar Ten Hag altijd van zegt, ja, daar is het gevaarlijkst om een voorzet te geven. Ja, en nu zien we ook wel heel kort balbezit weer van Ferencváros, hoor. Je ziet wel dat Twente nu de overhand neemt. We zitten in de 62e minuut. Het kan nog altijd. 3 goals en dan heb je een verlenging. Ja, het klinkt heel gek, een 2-0 achterstand en dan nog heel kansrijk zijn. Want ja, als FC Twente nu die aansluitingstreffer maakt, dan kan het echt nog, hoor. Want Ferencváros staat echt op omvallen nu in deze fase. Ze kunnen de bal niet in de ploeg houden. Als je nu tot kansen komt, ja, dan kun je deze wedstrijd nog doen kantelen. Maar dan moet je niet zo wild gaan schieten als de oude Wijdman nu doet. De man die een verleden heeft bij Paris Saint-Germain. Nou, we hebben in ieder geval in de eerste 15 minuten wel gezien waarom hij daar niet is doorgebroken. Younes Taha is toch ook een man die een wedstrijd wel kan kantelen. In ieder geval een man met rendement. Vorig jaar 6 goals bij Groningen en 9 assists. Dus wat dat betreft kan hij belangrijk zijn voor het elftal van John van der Brom. Younes Taha gaat in de ploeg komen bij FC Twente. De grote vraag is wie gaat er vanaf? Ik denk dat Daan Rots nog wel mag blijven staan. Nee, het is nummer 20 Thomas van der Bel die naar de kant gaat. En dan gaat Daan Rots naar het centrum. Dan gaat Wijdman naast de rookie spelen. En dan heb je Daan Rots op 10. En Younes Taha. Wat discussie. Younes Taha gaat aan de rechterkant. En Daan Rots gaat dus meer in de as spelen. En zo dus FC Twente met alle aanvallende intenties nu. In het laatste half uur hier in Hongarije. Kan het een blamage voorkomen? Bart van Rooij gaat in schieten. Bart van Rooij gaat schieten. Oh ja. Die zien we richting de kruising gaan. Ja, Bart van Rooij zegt, ja, die bal wordt aangeraakt. Inderdaad. En weer geen hoekschop voor FC Twente. Ik snap ook wel dat ze zich een beetje beklagen bij de Tukkers. De arbitrage denkt toch ook, moeten we toch ook een beetje... Laten ze zich toch een beetje inpakken, wat is het?
0: Ja, ze gaan er ook gewoon niet mee. Dat is gewoon heel dom om ook op alles te reageren wat die scheidsrechter doet. Want dan ga je uiteindelijk geen vrije trappen of meekrijgen. Als het een discutabel momentje is, dan denkt hij, laat maar lekker zeuren. We gaan lekker door. En dat moet dus FC Twente absoluut niet doen met Bart van Rooij, die wordt in de rug gelopen door Jozef. Nu krijgt FC Twente wel een vrije trap mee. Ja, Jan, Younes Taha aan de rechterkant. Had jij hem in de as gezet?
2: Nou ja, goed. Er is al heel weinig ruimte in de as. Hè. Dus wat dat betreft, hij is natuurlijk wel een speler die van buiten naar binnen kan komen. Die dan nog iemand anders voor de goal misschien vrij kan spelen. Maar die ruimtes die zijn zo klein. En ja, Twente die gaat mee in de hectiek van de wedstrijd. En ze zijn geïrriteerd. Maar het heeft meer te maken dat ze hun eigen niveau niet halen. En ja, als je dan die stand ook nog tegen hebt. Ja, dan kan je wel lopen mopperen. Maar ja, Twente speelt gewoon onder hun niveau. En wil je dit soort ploegen kloppen. Ja, ik zei het van tevoren. Dan moet je wel top zijn. En ja, vanavond tot nog toe zijn ze dat niet.
0: Schandalig. Schandalig. Duidelijk ga je dit niet krijgen. Taha geeft die bal voor. Wordt overduidelijk van richting veranderd.
1: Dit is
0: echt ongelooflijk dat je hier een doeltrap voor geeft. Dit is echt schandalige beslissing van de scheidsrechter. Die nu dus in 5 minuten tijd 3 keer na zit. Nou, de eerste keer dacht ik nog van nou, laat maar. Maar dit is echt overduidelijk. Ja, Van der Brom die praat nu tegen de grensrechter, tegen de vierde man. Die moet zich echt inhouden, anders gaat hij zo meteen ook op de bom. Maar ik snap nu echt wel de woede van FC Twente. Younes Taha die wilde die bal gewoon voorslingeren met zijn linker. Ja, dit was een 100% hoekschop. Maar goed, het spel wordt vervolgd. FC Twente moet ook vooral naar zichzelf kijken, niet naar de arbitrage. Want die heeft wel een rode kaart gegeven aan Filip Brommers. Daar mochten zich volgens Tijmen niet over beklagen. En dus moet FC Twente op jacht naar de 2-1. En daar is het schot van Wijdman. Eindelijk een schot tussen de palen, maar in de handen van Dibush.
1: Ja, we hebben er bijna 66 minuten op moeten wachten. Twente moet het hoofd koel houden hier in de heksenketel in Boedapest. En dan is dit een lange bal van de doelman Dibush die dus een redding moest verrichten. Oh, geen communicatie tussen Nijstad en Lemkin als vaker vanavond. En dan gaat het bijna mis, maar de interceptie van Ferencvaros was ook niet goed, waardoor Twente kan overnemen. Serouki nu met een goede paas richting Uriacete. Ja, prachtige paas. Nu moet de aanval een beetje leven zien te krijgen, want er is wat ruimte voor de Noor. Noor met de voorzet en dan is het Raamakers die weer weg kan koppen. Ja, jij ergert je ook aan die schepballetjes, hè?
0: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Er zit nul rendement in elke voorzet van FC Twente. Het is niet eens gevaarlijk. Het is allemaal net niks. Gooi die ballen nou gewoon een keertje met tempo voor die goal. Lopen als spits tegenaan. Je hebt 2 spitsen in die 16. Nou, schieten. Weer aangeraakt. Nu geeft hij wel een hoekschop. Ja hoor, ze gaan met de arm omhoog. He.
1: Weg hoor, eindelijk een hoekschop.
0: Ja, schitterend. Ja, terecht. Het is echt schandalig wat die scheidsrechter de laatste paar minuten aan het doen is. Wel een hoekschop dus nu voor FC Twente. Die wordt genomen door Younes Taha. Die neemt dat dus over van Daan Rots, die zich in de as in de 16 heeft gemeld. En 2 handen de lucht in van Younes Taha voor dat bomvolle uitvak. Bal komt op de 5 meter. Kan die worden gekopt? Ja, hij wordt wel gekopt door Lemkin. Maar die bal gaat over de achterlijn. En zo wordt het een doeltrap voor de thuisploeg. Dit keer wel goed gezien door de scheidsrechter. En ik gok dat we zo weer naar een hydration break gaan.
1: Ja, en dat komt Ferencvaros wel goed uit. Want Twente heeft wel even het momentum te pakken. Zonder dat je nou echt het gevoel hebt dat die treffer in de lucht hangt. Maar ja, nu krijgt de doelman Dibush nu ook een standje van ja, je moet echt op gaan schieten. Die spelregels zijn ingevoerd. Ja, dus zul je daar ook naar moeten handelen als voetballer en als keeper. Oeh, Daros had dit toch wel iets beter kunnen doen. Dit doet uiteindelijk Wijdman goed, wilde ik zeggen. Maar dan is toch daar de overname van Ferencváros. Zachariasen aan de rechterkant van het veld. Die hoopte natuurlijk een ingooi uit te slepen. Ja, dan gaan ze hier zo'n beetje op de banken staan. Ferencváros doet het dan toch in dit tweeluik wel heel leep. Hè. Je proeft toch wel dat ze wat geslepender zijn dan dit FC Twente. Twente dat terecht ook haar frustraties heeft over de arbitrage. Maar ja, je gaat er toch ook te veel in mee.
0: Ja, zeker. Nu Weghorst in gevecht met Gomez. Houdt vast, krijgt geen vrije trap tegen. Omdat de scheidsrechter nu ook een keertje denkt aan FC Twente. Maar dan is de bal van Dibush alweer naar de voorwaartse. En is daar Ododa in gevecht met Bart van Rooij. Die krijgt een tikje, krijgt de vrije trap mee. En als hij hem snel neemt, dan mag die nog worden genomen. Anders denk ik dat we even gaan drinken. En hij neemt hem snel. En dus gaan we nog eventjes door. Nou, FC Twente, eventjes tempo. Vlak voordat er zometeen weer een drinkpauze gaat komen. Bal naar de linkerkant van het veld, naar Urjasetter. Die toch te weinig laat zien met de kwaliteiten die hij heeft. Speelt de bal in de as naar Zerouki. Die neemt de bal rustig aan. Opent dan naar de rechterkant. Maar moet eigenlijk een stationnetje overslaan. Daan Rots vindt Bart van Rooij. Dan aan de linkerkant of aan de rechterkant gevonden. Younes Taha met zijn linker wil die bal de 16 ingooien. Dramatische bal. Ver over het doel. En ook naast het doel van Dibush. En dus wordt het een doeltrap voor de Hongaren. En Dibush, ja, die gaat eventjes wachten tot die bal wordt neergelegd door Urjasetter. Loopt vervolgens voorbij Urjasetter. En zo wint hij weer een aantal seconden. En dus is het wachten tot hij zo dadelijk die doeltrap gaat nemen. Ja, Younes Taha, ik sprak hem gisteren nog eventjes voor de training. En toen zei hij, ja, dit zijn rare ballen waar hiermee wordt gespeeld in Hongarije. Een soort strandbal noemden ze het. Want in de voorrondes van de Europa League mag de thuisploeg nog bepalen met wat voor soort bal er wordt gespeeld. En hij zei, als ik erin kom en ik ga schieten, dan denk ik dat die bal alle kanten op gaat zwabberen. Nou, deze voorzet zwabberde ook alle kanten op, maar niet in de juiste richting. Niet op het hoofd van een ploeggenoot. En zo blijft het gevaar uit. Wel weer balbezit voor FC Twente. Opnieuw aan de bal is daar Younes Taha. Speelt terug op Zerouki. Dan met rechts die bal de 16 inslingeren. Nee, wacht op Van Rooij. Vindt dan Taha terug op Van Rooij. En zo is tempo weer even uit de aanval. En moet de bal worden geopend naar de linkerkant.
1: En Ruud Nijstad kan gaan schieten. Nijstad schiet. Oh, die raakt die bal helemaal verkeerd. En dan lijkt daar nog een kans te ontstaan voor Weghorst. Nu stapt Nijstad over de bal. Wordt er geen overtreding gemaakt. Zegt de scheidsrechter de bal aan de rechterkant bij Younes Taha. Voorzet met zijn rechter. Dan wordt hij een beetje ook verkeerd geraakt door Daan Rots. Dan wil hij schieten, maar dan schiet hij eigenlijk tegen zijn standbeen aan. En dat ziet er dan een beetje koddig uit. Ik heb het idee dat hij de drinkpauze overslaat. Dibush moet echt tempo gaan maken. Maar ja, bij deze scheidsrechter weet je het nooit. Zo komt daar uiteindelijk de lange bal. En dan wordt hij toch simpel doorgekopt. Ruud Nijstad, waarom stap je daarin? Dan gaat die bal over de zijlijn. Want Danny Jozef die denkt, ik vind het wel welletjes. En dan gaan we toch drinken. En dan is ondergetekend ook toe aan een drinkpauze. Want de stem slaat een beetje over. En die stem, die zegt nog even dat dit een blamage van de bovenste plank is. Jan, het is aan jou.
3: Ja, voordat Jan dat kan gaan beamen, want dat zal hij ongetwijfeld doen, vertel ik even dat het nieuws van 10 uur wordt uitgesteld. Evenals dat we dat om 9 uur deden, omdat we niks willen missen van het vervolg van Ferencváros FC Twente. Ja, Jan, blamage, zegt hij me.
2: Ja, nou ja, goed, als je tegen 10 man speelt en je komt dan ook nog met 2-0 achter. En dan, je hebt een man over, dan zeg je van nou, dan weet je dat ze één gevaarlijke spits hebben. En dan kijk je daarna naar zijn sprintduel en dan kijk je waar de rest van de verdediging staat. En dan moet je hem op het laatst blokkeren. Nou, dan valt hij ook nog binnen. Dus je geeft ze ook nog tijd en ruimte om de 2-0 te maken. Maar Twente creëert gewoon heel, heel weinig. We hebben de invallers gezien. Wijdman, ja, die klopt dan op de deur. Die in elk interview zeg je van, nou, ik moet dan spelen. Nou, als je hem dan inziet vallen, nou, onze collega's geven het al aan. Ja, dan heeft hij geen visitekaartje afgegeven. Maar dat geldt voor meerdere die vandaag gewoon geïrriteerd zijn omdat ze de vorm niet hebben. De stand is natuurlijk vervelend. Maar deze heksenketel voor hun, ja, is denk ik te snel gekomen. En als je nou al zo lang met z'n elfen speelt en je creëert zo weinig. Ja, Urjasetten hebben we nog voorheen als beste aanvaller gemeld. Maar ja, vandaag gewoon helemaal niks. Dat hebben ze slim afgedekt allemaal. Nou, Weghorst en Lammers staan voorop. Ja, dat worden steeds voller en drukker. En dan zie je het AH invallen. Nou ja, aan de rechterkant. En dan zie je hem voorzet geven. En zeggen, ja, dan ligt het weer aan de ballen. Maar waar het dan ligt, ligt het. Ja, zo is het een verloren avond.
3: Ja, want niets wijst erop dat Twente dit gaat draaien, zoals we er nu naar kijken, toch?
2: Nee, want als je kijkt, als je de ene kans naar de andere kans creëert, dan zeg je van nou, dan kunnen er nog wel 2 of 3 invallen. Maar ja, je creëert zo bar weinig en je kan al het wisselen blijven, maar het levert eigenlijk heel weinig op.
3: Over wisselen gesproken, dat gaat Twente maar weer eens doen. De hydration break is voorbij. We gaan terug naar Tijmen van Wissingen. Joron Zwart bij Ferencváros FC Twente.
0: John van der Brom wisselde vorige week slechts 2 keer, maar heeft nu al zijn troefkaarten op tafel gegooid. Lucas Vennegorlof Hesselink is erbij gekomen in de punt van de aanval. Hij heeft Daan Rots vervangen en Marco Piaccia is erin gekomen voor UAZ. Gelijk een goede actie van Piaccia. Wordt nog net gekeerd door Dibuj. Wordt die bal opnieuw de 16 ingebracht door Van Rooyen. En dan is daar uiteraard de Raamakers. En dan weer een overtreding op Jozef, die dat ook heel slim doet. Taha schiet nog. Dibuj kan die bal gewoon laten gaan, maar gooit er nog even een showduikje uit. Tikt de bal naast. Vrije trap dus voor Ferencvaros. Maar John van der Brom heeft dus 5 keer gewisseld. Alle aanvallers binnen de lijnen die hij op de bank had. En dus is het kijken wat FC Twente nog kan doen in die laatste 20 minuten van de wedstrijd. Maar dat het een lastig karwei gaat worden, dat is een ding dat zeker is. 3 doelpunten in de slotfase. Ja, ik zie het niet meer goed komen.
1: Nee, maar ja, er zijn gekkere dingen in het voetbal gebeurd. Wat te denken, hè? Champions League finale, AC Milan, Liverpool. Daar werden ook ineens 3 doelpunten gemaakt. Seruki is weer gefrustreerd. Ga nou niet reageren op die arbiten. Steek je energie nou in die wedstrijd. Steek je energie nou in dit soort momenten. Natuurlijk weet je dat die Hongaren dit gaan doen. Maar ja, je laat gewoon je hoofd gaan in deze wedstrijd. En ja, dan ben je niet ingericht voor de Europa League. Zo hard moet de conclusie ook zijn. Natuurlijk gaat Twente nog het vangnet van de Conference League wel grijpen. Je mag van de week tegen een ploeg uit Slowakije. Ja, op dit moment is niks in zekerheidje. Maar als je daarvan verliest, ja, dan staat de grolsvesten zo'n beetje in de brand, denk ik.
0: Oei, oei, oei.
1: Want daar gaat weer iemand over de bal heen staan. En dan is het een vervelende botsing. Dan liggen 2 spelers op de grond. Natuurlijk is daar weer ook Jozef bij betrokken. Bart van Rooij heeft daar een van pijn vertrokken gezicht. Maar de bal blijft in het bezit van Ferencvaros. Marco Piazza dus binnen de lijnen gekomen. Ja, die heeft toch ook weinig laten zien in het shirt van FC Twente. Kan hij misschien toch nog kleur geven aan deze wedstrijd? Dat is de grote vraag. Balbezit voor Ramiz Serouki.
0: Ja, ook een wissel aan de kant van de thuisploeg. Dus Dele Youssouf is in de ploeg gekomen. Hij heeft vorige week nog een basisplaats. Nu kon hij dus invallen. Bal van Weidman weer achter Lammers. Die valt echt verschrikkelijk slecht in, die Weidman. Die heeft echt niks goed gedaan. Lammers nu goed meeverdedigd. Dit is ook geen overtreding. Van der Brom opnieuw boos. Maar ja, je hebt het al vaak genoeg gezegd, Tijmen. Je moet hier niet op gaan reageren. Dat gaat je alleen maar tijd kosten. Scoren op de molen van Ferencvaros. En die nemen ook alle tijd om die vrije trap te gaan nemen. Gomez kan die bal nemen. De centrale verdediger. Maar laat dat aan Dibuj. Die op zo'n 35 meter van zijn eigen doel dus die vrije trap gaat nemen. Weghorst is het er ook niet mee eens. Maar die moet met al zijn ervaring al helemaal niet zo op de scheidsrechter gaan klagen. Want FC Twente moet in de spiegel gaan kijken naar de eigen prestatie van vandaag. En dan zie je dat ze opnieuw in de achtervolging moeten met Jozef aan de linkerkant van het veld. Kapta van Rooij kan gaan schieten. Jozef schiet daar Lemkin neer. Die krijgt de bal in het kruis. Wordt wel opnieuw opgevangen door Ferencvaros. Jozef in gevecht met Zerouki en Lammers. Lammers probeert het dan met een hakje. Ingeleverd bij Kadu. Opnieuw Jozef. En zo heeft Ferencvaros eventjes de bal. Jozef gaat maar weer eens naar de grond. Maar die is zo geslepen. Echt een geweldige spits om naar te kijken. Die bepaalt eigenlijk in zijn eentje dit tweeluik. Met de 3 prachtige goals van hem.
1: Ja, nu zien we Lemkin nog steeds. Die is zo beroerd. Die heeft die bal in de edele delen gekregen. Die staat nu ook eventjes voorover. Ja, die zitten voelen. Zitten ze er allemaal nog? 1, 2, 3. Ja, dat horen er geen 3 te zijn. En zo is het klokkenspel van Lemkin even door de war gehaald. En ja, die heeft daar een pijn, joh. Maar ja, hij kan ook niet ervan af. Hij kan ook niet naar de grond. En daar kun je hondsberoerd van worden. En ja, dat is Lemkin op dit moment. Hij zal toch ook misselijk worden van de tussenstand als hij naar het scorebord kijkt. Kwartiertje nog te gaan hier in Budapest. Twente moet er nog 3 maken om een verlenging af te dwingen. Ja, dat lijkt niet te gaan gebeuren. Maar ja, je weet het nooit. Zerouki in balbezit. Die geeft de bal breed op Sam Lammers. Kan hij dan toch een keer met een ja, brieën iets teweeg brengen? Hij gaat naar het rechterbeen van Taha. Die dan naar het linkerbeen. Maar dan is het weer het wegwerken van Gomez. Die heeft alle ballen zo'n beetje weggekopt. En als hij het niet doet, dan is het Raamakers wel. Voorzet nu van Bart van Rooij. Lager. Misschien is dat wel een keer het advies. Gewoon een keer lager teruggetrokken voorzet. Maar wel strak. Ruud Nijstad nu met de bal breed richting Lemkin. Ja, ja, ja, ja. Hij kan weer lopen. Nu de bal naar Younes Taha. Bal met het linkerbeen. Ja, dit is een goede voorzet. En dan komt Vennegoor ook niet echt tot een kans. En dan wordt hij weer weggewerkt. En door een van die 2 lange centrale verdedigers. Balbezit nu van Marco Piazza.
0: Piazza met zijn rechterpoot naar binnen. Legt de bal breed op Van Rooij. Komt daar weer een voorzet of geeft hij hem nog een keertje breed. Goede voorzet. Vennegoor gaat de lucht in. Maar weer weggekopt door Gomez. Maar dat was eindelijk een keer een goede voorzet van Bart van Rooij. Ja, FC Twente moet misschien ook wat meer door de as gaan zoeken. Om toch gevaarlijk te gaan worden vanavond. Bal richting de zijkant. Dramatische bal van Zerouki over de achterlijn. En Dibuj gaat natuurlijk weer alle tijd nemen om die doeltrap te gaan nemen. Younes Taha sprint. Gooit die bal naar de Hongaarse doelman. De ervaren doelman. 35 jaar. En die weet wat hij moet doen legt de bal rustig neer. De hand van de scheidsrechter gaat omhoog. En hij wacht net zo lang tot daar één vinger de lucht in is. En dan gaat hij die bal weer het spel inbrengen. Dat doet hij nu. En die bal gaat uiteraard richting Lenny Joseph. De maker van de 2-0. Die verliest het kopduel van Zerouki. Die is dan eventjes de bal kwijt. En dan is daar Christopher Zachariasen.
1: Niet door.
0: En die krijgt een overtreding. Een duw in de rug van Zerouki. En die is echt gefrustreerd. Die maakt domme overtredingen. En zo goed als hij begon aan de wedstrijd, zo matig is het nu. Ja, hij heeft natuurlijk een tijdje vakantie gehad na het WK. Is misschien nog niet helemaal fit voor 90 minuten. En zeker niet in deze hitte. En het publiek gaat er nog maar eens een keertje achter staan. Iedereen gaat staan, omdat er wordt gewisseld. En dat is een publiekswissel voor Lenny Joseph. En ja, zelfs wij als FC Twente, ja, pers moeten wij zeggen, snappen dat hij publiekswissel krijgt.
1: Je kunt hier bewondering voor hebben, want hij heeft gewoon dit tweeluik beslecht. Vorige week met 2 treffers. En hij was vandaag ook weer de gevaarlijkste aanvaller. Schitterende tweede treffer. Daar kun je heel veel van zeggen, hoe Staf Lemke daar stond te verdedigen. En had je wel zo tegen een spits, zo'n leperspits als Joseph moeten gaan spelen? Ja, dat is de grote vraag. Uiteindelijk zullen we dat maar aan John van der Brom moeten vragen. De wijsheid achteraf is er altijd eentje die vaak wordt gehekeld door coaches. Maar ja, Joseph is wel de grote meneer in dit tweeluik. Nu de bal voorgegeven. Komt daar een kans op de 3-0, zeg. Oh, wat een kans van die invaller. Die heeft zijn eerste balcontact. Nathan, zo horen. Die had die bal gewoon binnen kunnen knikken. Maar hij komt hem recht in de handen van Lars Oenerstal. John van der Brom, die weet het ook niet meer. Die staat ook met zijn hoofd te schudden. Die loopt ook over van emoties nu. En ja, die zal toch ook bij zichzelf denken. Wat is er in vredesnaam in de zomer gebeurd? Dat dit elftal met 9 dezelfde posities. En dan Weghorst voor Lammers. Ja, dat elftal is dan. Hing dat dan zo vast aan Maats Ros? Dat kan toch ook niet? Nu een kans voor Twente. Weidman op de achterlijn. Komt met de voorzet. Maar dan is daar weer een redding van Dieboes. Bal blijft in bezit van FC Twente. Younes Taha komt met de voorzet met zijn linkerbeen. Goeie voorzet. Dan is het weer het wegwerken van een van die verdedigers van Ferencváros. Ingooi nu voor de Tukkers.
0: Ja, met Zohoré, de Fransman in de ploeg voor Joseph. Nog een extra verdediger voor Ferencváros. Die natuurlijk ook het gevaar hebben gezien dat FC Twente met zoveel spitsen speelt op dit moment. En ja, Zohoré die met zijn eerste balcontact heel dicht bij de 3-0. Nu moet hij dus verdedigen. Verre inworp van Van Rooij. Hoekschop voor FC Twente. Omdat de bal via het hoofd van Gomez over de achterlijn gaat. En Younes Taha pakt gauw die bal sprint richting de hoekvlag. Om zo dadelijk die corner te gaan nemen. Het is officieel nog 11 minuten speeltijd te gaan. En die bal moet er nu een keertje in als FC Twente nog wat wil. Komt die corner van Taha weer waardeloos geraakt. Die bal gaat over alles en iedereen heen. En gaat aan de andere kant van het veld over de achterlijn. Ruud Nijs dat twijfelt of die bal uit frustratie de tribunes in moet schieten. Laat hem eerst nog een keertje stuiteren. Want hij wilde hem vol wreven. Besluit hem uiteindelijk om toch maar rustig met binnenkantje voet de andere tribune in te schieten. Zodat hij niet tegen een hele domme gele kaart aanloopt. Want de frustratie loopt hoog op bij FC Twente. We zitten in de 80ste minuut. 2-0 voor Ferencváros.
1: Ja, dit is echt wel tekenend hoor. Deze hoekschop van Younes Taha. En dan zullen de supporters zich toch echt gaan melden. Die gaan koeren. Dit is een dramatisch begin. Je zult 16 uur in de trein hebben gezeten. Je zult 1000 of 1500 euro kwijt zijn geweest om je ploeg te achterna te reizen. En dan zie je een paar van die mislukte voorzetten. Natuurlijk zullen ze hun best doen. Het is allemaal te gemakkelijk gezegd dat ze echt niet alles geven voor hun club. Maar Twente laat vandaag echt een wanvertoning zien. Dit is zo dramatisch slecht. Ja, en dan krijg je natuurlijk de hoon over je heen. Daar kun je op wachten. Nu zien we een bal richting Youssouf. En dan kapt hij daar goed weg. En dan ligt er heel veel ruimte aan de rechterkant. En daar komt weer een kans aan voor Ferencváros.
0: Uitstekend meeverdedigd door Weidman. Dit deed hij goed. Goed gedaan. En zo kan FC Twente nu misschien in de counter gevaarlijk worden met Marco Piaccia. Gaat natuurlijk naar binnen. Zoekt zijn tegenstander op. Dat is Osvat. Die maakt de sliding. Maar Piaccia houdt balbezit. Vindt dan Weidman. Dan is daar aan de rechterkant ruimte voor Van Rooij. Maar Weidman probeert in de as. Vindt Lammers. Piaccia kan schieten. Piaccia schiet. Bal opnieuw aangeraakt. Weer een hoekschop voor FC Twente. Nou, Younes Taha. Ga je die bal nu wel goed de 16 in liggen. Dieboes probeert nog een gele kaart aan te naaien bij Sam Lammers. Omdat hij de bal snel wil pakken. Dieboes doet alsof hij geraakt is op de voet. Absoluut niks aan de hand. De hoekschop kan worden genomen door Taha. Maar ja, die zal ook niet met heel veel zekerheid daar richting de cornervlag worden genomen. Deze hoekschop is beter. Is bij de tweede paal. Gaat Weghorst de lucht in. Wordt de bal op de penalty-stip teruggelegd. Opgevangen uiteindelijk door Van Rooij. Opnieuw Taha. Van Rooij is helemaal vrij. Maar hij besluit de bal om in te brengen. Daar is er gelijk de 2-1. Ja, Even is het kijken of het buitenspel is, maar de Twente-aanhang kan juichen. FC Twente is terug in de wedstrijd. Marco Piaccia verlengt die bal. En FC Twente leeft nog. Nog kleine 10 minuten op de klok. Marco Piaccia verlengt die bal van Taha. En FC Twente komt op 2-1.
1: Is het niet Wout Weghorst, want die slaat een kruisje. En ja, dan lijkt het mij wat overtrokken om dat te doen bij een goal van de Kroaat. Nu is die bal inderdaad scherp van Younes Talha. Ja, inderdaad, hij wordt ook nog verlengd door Wout Weghorst. En zo hij met de aansluitingstreffer. Ja, iedereen had verwacht dat die bal naar Bart van Rooij zou gaan. Want die stond wel vogeltje vrij. Maar nu is het Wout Weghorst die dus zijn eerste voor FC Twente maakt. Hij brengt dus enigszins de spanning weer terug in de wedstrijd. Nog ruim 10 minuten te gaan. Twente leeft nog altijd hier in Budapest. Het moeten nog 2 maken om een verlenging af te dwingen. Maar Twente is in ieder geval weer terug in de wedstrijd. En de hoop is er weer in het uitvak.
0: En eindelijk een keer een strakke voorzet. En dan zie je gelijk dat een spits die bal makkelijk kan verlengen. In dit geval was het Piaccia die de bal met het hoofd verlengt. En dan is het Weghorst die weer een tikje geeft met het hoofd. Dibush kansloos. FC Twente op 2-1. Het is helemaal niet Weghorst die hem raakt trouwens. Zie ik in de herhaling. Volgens mij is het een eigen doelpunt van Gomez. Nee, het is wel Weghorst. Toch 2-1. Wout Weghorst heeft dus inderdaad zijn eerste te pakken. Even wat onduidelijkheid bij mij. Excuses daarvoor.
1: Ja, je wilt iets te graag je gelijk halen.
0: Nee. Ik heb me al een keertje te pakken gehad met die rode kaart. Dat was heel lekker.
1: Jij verliest ook gewoon je hoofd. Net als John van der Brom. Je moet cool blijven. Je moet ingericht zijn voor de Europa League. En zo laat Twente dat misschien nog in de herstel van die 10 minuten zien. Misschien dat jij dat ook nog kunt doen, Joran.
0: Ja, nou, ik ga mijn best doen, Tijmen. Kijken of er wat dan gemaakt kan worden in deze laatste 7 minuten. Want die zijn ingegaan met een lange bal van Dibush. Die gaat de bal spelen richting Youssouf. Die verlengt de bal wel, maar opgevangen door Piaccia. En die kopt de bal rustig terug op Ruud Nijstad. Nu moet je risico's gaan nemen. Nu moet je die ballen... Oh, Ruud Nijstad wil die bal met buitenkantje voet richting Wijkman spelen. Levert de bal zo in bij Zachariassen. En zo heeft Ferencvaros weer de bal met Zachariassen. Die wil er een corner of een ingooi uit gaan halen. Maar goed meeverdedigd door Wijkman. Die wordt vervolgens vastgehouden. En zo krijgen we een vrije trap voor Twente.
1: Ja, en die Zachariassen doet dan weer heel vervelend bij Wijkman. Kost toch wel weer een paar seconden. Ruud Nijstad met de snelle vrije trap. Lemkin paast hem snel richting Bart van Rooij. Bart van Rooij die moet tempo maken. Geeft hem nu mee aan Younes Taha aan de rechterkant van het veld. Die legt hem terug richting Bart van Rooij. Bart van Rooij naar Mies Zerouki. Zerouki nu met de bal richting Marco Piazza. Die wordt niet bereikt. Ja, Zerouki wordt slordiger. Die bal moet strakker. Moet meer tempo inzitten. En dus een ingooi voor Twente. Snel genomen door Ruud Nijstad. Hij speelt de bal naar Lemkin. En die op zijn beurt naar Bart van Rooij.
0: Bal moet verder naar de zijkant. Naar Younes Taha. Nog maar een keer een goede voorzet van hem. Opnieuw de 16 ingeslingerd. Venegor of Hesselink of nee. Het is Sam Lammers. Die kan niet bij de bal. Taha wordt dan vervolgens uitgespeeld. En krijgt de bal dan tegen de knie aangeschoten door Kanischowski. En die speelt de bal nog een keertje verder de hoek in. Ja, weer gaan de Twente-spelers reageren. Want Kanischowski schiet die bal gewoon weg. Terwijl hij een ingooi moet nemen. Ja, dit gaat natuurlijk weer tijd opleveren. Dan gaan de handen omhoog. Anders wordt het een ingooi voor FC Twente. Nog 2 seconden voor Ferencvaros. Ja, te lang gewacht. Ingooi voor FC Twente. En die wil Younes Taha snel gaan nemen. Kan die bal gooien op Van Rooij? Nee, Van Rooij gaat zelf die bal de 16 inslingen. Want je zag zojuist al dat hij die bal ver kan gooien. Kijken of die nu... Oh, daar gaat Weghorst dan met Gomez even in gevecht. Of is het Raamakers? Het is Raamakers. Die gaat naar de grond. Ingooi genomen door Van Rooij. Verlengd door Venegor of Hesselink. Dan opgevangen. Kan Lammers daar draaien of schieten. Hij bezorgt de bal in elk geval bij Piaccia. Maar het is eventjes hotse knots Begonia voetbal. Wel weer balbezit voor FC Twente.
1: Ja, die Raamakers die gaat echt dwars door iedereen heen. Ook door Zerouki. Die heeft echt wel een paar charges al te verwerken gehad. Venegor of Hesselink. Ja, die komt hem binnen. 2-2. Lucas Venegor of Hesselink. De spanning is volledig terug in deze wedstrijd. Dibush die wordt helemaal gek. De doelman van de Hongaren. Ferencvaros staat op omvallen. Lucas Venegor of Hesselink brengt deze wedstrijd helemaal tot het kookpunt. Nog zeker een minuut of 8-9 te gaan in deze wedstrijd. Twente heeft nog maar 1 doelpunt nodig voor een verlenging. En dat met een man meer. Dit moet nog echt heel spannend gaan worden. Je gaat nog een kans krijgen. Geweldige kopbal. Dat moet gezegd van Lucas Venegor of Hesselink.
0: Ja, echt een schitterende kopbal. En het wordt goed gevierd door de uitsupporters. Die gaan daar in de touwen. FC Twente leeft weer 85 minuten gespeeld. En 40 seconden. Dibush heeft de bal alweer aan de voet. Want het spel is hervat. FC Twente leeft weer 1 doelpunt. Om er een verlenging uit te slepen in deze heksenketel. Die toch een beetje is stilgevallen. Want FC Twente is dus helemaal terug. Met daar in de as van het veld. Lemkin moet de bal openen naar de rechterkant. Daar staat Van Rooij helemaal vrij. Zerouki wordt gevonden in de as. Die moet dan de bal toch echt naar die rechterkant gaan spelen. Nee, houdt de bal aan de voet van de Brom. Begrijpt absoluut niet waarom Zerouki die bal niet naar de rechterkant speelt. Want Van Rooij had zojuist een een uitstekende voorzet in huis. Nu moet Pjatja die voorzet gaan geven. Dubbele schaar legt de bal terug op Seruki. Die gooit de bal dan de 16 in. Gaat richting de tweede paal. Dibush kan makkelijk vangen. Nog 4 minuten te gaan.
1: Ja, Seruki met een hele matige voorzet. Maar de spanning loopt op hier in de Groupama Arena. Waar de FC Twente fans weer luidkeels aan het zingen zijn. Want er is weer geloof bij de Tukkers. Er is weer volop geloof bij FC Twente om de volgende voorronde van de Europa League te bereiken. Wordt het een reisje richting Polen? Of gaat het verder in de Grolsvesten komende donderdag met een wedstrijd tegen DAC uit Slowakije? Nu zien we uiteindelijk balbezit voor Seruki. Er moet dus nog één goal worden gemaakt om een verlenging af te dwingen. Balbezit voor Bart van Rooij. Die speelt de bal in bij de man die toch wel gevaarlijk is ingevallen. Younes Taha aan de rechterkant nu van het veld.
0: Is dat geen hens? In elk geval beklaagt FC Twente zich opnieuw. Van der Brom is wit heet. Is woest ook Van der Belt die daar als wisselspeler en Daan Rots die zich beklagen op de arbitrage. Younes Taha doet dat iets te overdreven. Krijgt een gele kaart van de scheidsrechter. Moet nu niet verder gaan reageren, want anders krijg je zo je tweede gele kaart. Maar in elk geval moet
1: de
0: FC Twente...
1: Hij wil dat de VAR ingrijpt voor deze situatie. Toch wel wat overdreven, vind je niet?
0: Ja, dat moeten ze niet doen. De één keer was genoeg vandaag. Dat was die rode kaart voor Filip Rommens. Nu een wissel aan de kant van Ferencvaros, waar Levi in de ploeg gaat komen voor Kadu. De rechtsback gaat het veld verlaten. Doet dat aan de zijkant. Is moe gestreden. Krijgt een handje van John van der Brom. We hebben nog dik 2 minuten te gaan in de officiële speeltijd. Ik ben heel benieuwd hoeveel minuten erbij gaan komen. Want Ferencvaros staat op opvallen.
1: Ja, en dan moet je dus frisse benen brengen als trainer Balázs Borbély. De man die vorig jaar kampioen werd met de concurrent van Ferencvaros. Werd overgeheveld naar de Hongaarse recordkampioen. Het zou toch ook wel een hard gelach zijn voor Ferencvaros. Dat een minuut of 10 geleden de voorronde van de Europa League, de volgende voorronde, echt kon ruiken. Want daar stonden ze eigenlijk al met 1-3 been in. Maar nu staan ze op omvallen. Op die benen die vermoeid zijn, die zwaar voelen. Maar nu is het Ramiz Seruki die nog één keer een goede actie eruit moet slepen. Blijf rustig. Je krijgt nog een kans, FC Twente. Seruki nu met de bal naar Lammers. Komt hij dan met een geweldige ingreep? Nee, die bal naar Younes Taha. Daar zou ik hem ook neerleggen. Want daar komt de kopkans. Daar is de kopkans. Uiteindelijk voor Staf Lemkin. En die mag wel richting de goal. Want hij kopt hem wel een halve meter over de goal. Wat een goede mogelijkheid. En weer een gevaarlijke voorzet van Younes Taha.
0: Ja, echt een geweldige voorzet. Deze moet gewoon op goal. Je staat op 5-6 meter van het doel van Dibush. Die moet tussen de palen. En dan weet ik eigenlijk ook zeker dat het een doelpunt is. Maar hij kopt hem iets te hoog. En dus een doeltrap voor Dibush. Die probeert de bal naar de linkerkant te spelen. Bereikt een ploeggenoot. Dat is Levi. De invaller vindt een andere invaller. Dat is Youssouf. En zo heeft Ferencvaros even de bal. Wordt goed gedaan door Pjatja. Wel misschien met de hoogbeen. Maar hij houdt het balbezit in de ploeg voor FC Twente. Dat op jacht kan naar een nieuw aanval. De laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. FC Twente is op jacht naar de 2-3 en de verlenging. Opnieuw moet de bal naar de rechterkant. Daar komt al het gevaar van vandaan. Bart van Rooij gaat die de bal voorgeven. Goede bal. Fennegol Vesselink kan er net niet bij. Opnieuw geweldig verdedigd door Gomez.
1: Ja, Gomez. En ik denk ook dat het buitenspel was van Fennegol. Nu een goede actie van Seruki. Houd tempo in deze aanval. Wijdman met de bal breed richting Ruud Nijstad. Kan Twente deze wedstrijd nog kantelen? Het zou echt wel een knotsgekke avond zijn en worden dan. Want dan gaan we verlengen. Dan gaan we gewoon nog vrolijk even door hier in Boedapest. Die fans van Twente hebben daar wel zin in. Hebben waar voor hun geld. Nu Younes Taha weer met een gevaarlijke voorzet, wilde ik zeggen. Maar die bal is te laag. Hij krijgt wel een herkansing. De bal nu naar Seruki.
0: Ja, het is wachten op de volgende grote kans voor FC Twente. En het is ook wachten op het bord van de vierde man. Die zo dadelijk gaat laten zien hoeveel minuten erbij gaan komen. Nog officieel 3 seconden te gaan. Dan gaat het bord omhoog. FC Twente ondertussen in de aanval met Wijdman. 4 minuten. Heel erg weinig. Maar FC Twente nog altijd in de aanval. Met Taha gaat die bal opnieuw voorgeven. Goede bal richting de tweede paal. Wordt gekopt. Maar dan gaat de bal via Weghorst over de achterlijn. En wordt het opnieuw een doeltrap voor Dibush.
1: Dibush neemt alle tijd. 4 minuten. Ja, John van der Brom kan er ook niet over uit dat er maar 4 minuten worden bijgetrokken. Ja, hij is inderdaad ook wit-heet. Net als Daan Rots. Die gaat ook naar de vierde official. Hoe kan dit nou met zoveel wissels? Ja, we hebben volgens mij 10 wissels gehad in de tweede helft. Ja, toch? Ja. Inderdaad. Wel tijdens die hydration break. We hebben ook nog een drinkpauze gehad. Ja, het is onvoorstelbaar dat er maar 4 minuten worden bijgetrokken. Ja, dan zijn ze toch lichtelijk onder de indruk van de Hongaren hier in Boedapest. Ja, die Oekraïners die denken, ja, na Orbán moeten we die Hongaren hem een beetje te vriend houden. Oh, gaat goed. Hij staat in de fout. Komt hier een 3-2 voor Ferris Vares. Oh, wat een kans! En die gaat hoog over de goal van Lars Oedestal. Hoog over is wat overdreven. Maar dit is wel heel wild geschoten door uiteindelijk Zachariassen. Maar wat een slap duel van Ruud Nijstad, zeg.
0: Ja, die moet die bal absoluut niet laten stuiteren. En die wordt nu ook overeind geholpen door Taha. Dat hij niet moet klagen dat hij daar een beetje last heeft van zijn hoofd. Liet zich daar kinderlijk eenvoudig aftroeven. Een hoge bal, die kan hij gewoon aannemen of koppen. Maar hij loopt naar achter, laat die bal stuiteren. Wordt dan geklopt in de lucht door Zachariassen. Die alleen op Oenestal af kan. Die neemt de bal nog een keertje mee met het hoofd. En schiet vervolgens met links over. FC Twente nu in de aanval met Piazza. Legt die bal terug, maar op wie? Op wie? Bij de bal komt uiteindelijk voor de voeten van Levi. Die krijgt een 1-2'tje. Krijgt een licht duwtje in de rug van Taha. Wil een vrije trap. Bal ondertussen al bij Nijstad. Die heeft Zerouki gevonden. Dan is daar Wijkman. Alles en iedereen in de 16 van FC Twente. Ja. Ongelooflijk, wat een slappe bal weer van Wijkman.
1: Ja, dit is echt kinderlijk. Hoe lethargisch is het. Het is zo flegmatiek wat hij doet, die schepballetjes. Alsof je op een zomeravond aan het voetballen bent. Dit gaat om de knikkers. Dit gaat om serieus Europees voetbal. Nu is al 2 minuten van de extra tijd verstreken. Dibuus neemt weer alle tijd. Die bal gaat richting de voorwaartse. Youssouf die wint het duel. Wat voor Roy heeft kramp. En dan moet hij toch echt doorgaan. Youssouf die wint het duel. En dan komt er weer een kans aan voor Ferenc Varos. Komt hier de 3-2 aan voor de thuisploeg. Dan grijpt nu Ruud Nijstad geweldig in. Wel ten koste van een hoekschop. En Serouki loopt op zijn laatste benen. En dat geldt ook voor Bad van Roy. Ja, ook bij Twente staan ze nu op omvallen.
0: Ja, en Ferenc Varos gaat nu natuurlijk alle tijd nemen voor die hoekschop. Officieel nog anderhalf minuut op de klok. Maar ik gok dat er nog minder dan een minuut te spelen is als zo dadelijk die hoekschop genomen wordt. Die bal laat ze expres in het veld liggen, zodat ze die bal weer eventjes moeten ophalen. En dan gaat Levi daar heel rustig richting de cornervlag om die hoekschop te nemen. Youssouf meldt zich om die bal kort te nemen. En dan wordt dat denk ik een heel vervelend duelletje daar in de hoek. De scheidsrechter staat er bovenop. Inderdaad kort genomen op Youssouf. Die gebruikt zijn lichaam. En dan blijft die bal tot ieders verbazing binnen. En kan FC Twente er misschien gevaarlijk uit met Piazza. Moet die bal echt de as inspelen. Maar er zit een speler van Ferenc Varos tussen. Ingooi voor FC Twente. Waar Bart van Rooij inderdaad op zijn laatste benen loopt. Had kramp. Moet snel die ingooi nemen. Neemt hem op Zerouki. En zo kan FC Twente nog 1 keer in de aanval.
1: Ja, nog ruim een minuut te gaan hier in Budapest. De bal naar voren. Ruud Nijstad, wat doe jij nu dan? Onvoorstelbaar. Van der Brom wordt ook boos op Ruud Nijstad. Hoe kun je nou zo'n bal geven? Onvoorstelbaar op dit moment. Ja, Ruud Nijstad die toch ook wel een aantal dingen laat zien vanavond. Waarbij je je vraagtekens bij kunt zetten. Ook de laatste minuut zojuist met Zacharias. Dat duel, dan blijft hij ook liggen. En deze schepbal ook. En nu gaat iedereen staan. En zelfs ook hier op de perstribune. Dit gaan de Hongaren niet meer weggeven, Joran.
0: Nee, dit gaat hem niet meer worden. Nu de doeltrap van Dibuus die weer alle tijd heeft genomen. Wachten tot er 1 vinger in de lucht ging van de scheidsrechter. Heeft het spel ondertussen hervat. Gomez kopt die bal voor de zoveelste keer vanavond. Wel over de zijlijn. Dus kan FC Twente nog 1 keer. Taha gooit die bal diep op Lemkin. Die keer snel moet het lichaam erin zetten tegen Zohore. Maar dat wint hij niet. Gaat die bal over de achterlijn en dan is het echt gebeurd.
1: Ja, zoveel lijkt wel duidelijk. Ik kan niet zien op het scorebord hoeveel extra tijd er inmiddels is verstreken. Maar ja, het is zo dat we al over de extra tijd zijn. En dus gaat zometeen hier afgefloten worden voor wat betreft deze wedstrijd. Twente vindt haar Waterloo in de voorronde van de Europa League. Het vangnet van de Conference League is er nog. En zo druipt John van der Brom af met zijn elftal. Onvoorstelbaar. En de Hongaren vieren feest. En Twente druipt af naar de 2-2 hier vanavond in Budapest. En voor Van der Brom is er werk aan de winkel. Hij is onvoorstelbaar boos. En dat snap ik op de arbitrage. Maar hij moet ook boos zijn op zichzelf. Hij moet boos zijn op die ploeg. Want deze ploeg heeft 80 minuten niet aangestaan hier vanavond in Budapest.
3: Aldus onze verslaggevers Tijmen van Wissing en Joran Zwart. Dank aan hen. Ze gaan nu de catacombe in om de nabeschouwing op te halen, die u later terug kunt vinden op onze website www.rtvo's.nl. Wij praten nog even door met Jan van Staaij. Ja, Jan. Ik zag die 2-1 en 2-2 eigenlijk al niet aankomen.
2: Nee, maar je ziet, daar moet je een beetje geluk hebben als de bal erin gespeeld wordt. En dan wordt die verlengd. En het zijn twee kopballen. En met name de tweede kopbal was van grote schoonheid.
3: Van Fennegoor.
2: Ja, nee, die lag er prima in. En ja, kijk, op een gegeven moment dan is de vermoeidheid en de stand. En je moet wel. En er zijn allerlei wissels. Maar goed, Tijmen en Joran geven het terecht aan. Je staat 80 minuten niet aan. En dan ben je zelf niet geweest. En dan sta je 2-0 achter. Ja, dan gaan er bij de tegenstander gaat ook de spits er nog een keer uit. En nou goed, en in die eindfase moet je dan een beetje geluk hebben. Maar ja, al met al was het wel heel, heel matig wat Twente vandaag heeft laten zien. Met name niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook verdedigend. Hè, als je ziet wat Nijstad vandaag laat zien.
3: Ja,
2: nou ja, met zijn kwaliteit een toptalent. Maar toptalent is, ja, in grote wedstrijden moet je er staan. En vandaag was het en verdedigend niet goed. En het was in de opbouw niet goed. Dus ja, het was allemaal een beetje net niks. Maar ja, Twente tegen 10 man hebben zich slecht gepresenteerd.
3: Ja, en je ziet dat ook een beetje na de 2-2. Dan denk je, nou oké, volgens mij heb je ze nu echt op de rug liggen. En dan de ene foute bal naar de andere alsnog.
2: Ja, nou ja, dat geeft het dan eens te meer aan. Hè, dat je denkt van, nou, je krijgt in één keer de swing. Je maakt 2-2, dan heb je nog een aantal minuten. Ja, dan moet je een beetje overtuiging nog hebben. Dat je denkt van, nou, wie gaat dan nog een keer die eindfase in? Wie gaat die bal nog een keer voorgeven? Lemkin zat er nog een keer goed bij met die kopbal. Maar die kop hem dan gewoon een halve meter over. Maar ja, al met al, als je die hele wedstrijd gezien hebt, dan heb je gewoon jezelf tekort gedaan. Met name balbezit. En kijk, verdedigend kunnen we het allemaal over hebben. Wel, die doelpunten die we tegenkrijgen als Twente. Maar aanvallend, opbouwend aanvallend, wat je gecreëerd hebt in al die minuten, dat is gewoon te weinig. Ja, en dan vlieg je eruit tegen dit soort ploegen.